0: Brussel.
1: Het is 2:00. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest. Nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten zijn massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en is afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij de schietpartij zou ook een omstander geraakt zijn. De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben de voorbije avond tienduizenden mensen actie gevoerd. Ze eisen nieuwe verkiezingen en willen de anticorruptieprotestbeweging van de voorbije maanden nieuw leven inblazen. Die beweging ontstond in november vorig jaar na de dood van 15 mensen. Die kwamen om het leven toen een dak van een vernieuwd treinstation instortte. Al snel werd de Servische regering verantwoordelijk gesteld en beschuldigd van corruptie. Daarom willen de actievoerders dat die aftreedt en er opnieuw verkiezingen worden georganiseerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn de voorbije avond zware explosies gemeld. De lokale autoriteiten waarschuwen voor een grootschalige aanval met Russische ballistische raketten. De bevolking wordt opgeroepen om te schuilen in de schuilkelders. De Oekraïnse luchtmacht meldt een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een hypersonische middellange afstandsraket. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
1: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut won de prijs voor beste scenario. En in de hoogste klasse van het voetbal in de Euro Playoffs zijn rellen uitgebroken bij de wedstrijd tussen Standard en Charleroi. Standard verloor die wedstrijd met 0-2. Er werd gevochten en er kwamen ook vuurpijlen terecht op het veld. Ook sommige spelers waren betrokken bij de rellen. En na de wedstrijd bleef de sfeer buiten het stadion ook nog grimmig. De trainer van Standard, Vincent Euvraar, betreurt het geweld.
3: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
1: Het was uiteindelijk Racing Genk die de Euro Playoffs kon winnen door de wedstrijd tegen OH Leuven te winnen met 0-2. Daardoor kan Racing Genk volgende week nog een barragewedstrijd spelen om Europees voetbal. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Studio Brussel. The party never stops.

0: ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle

0: Je kent dit signaal voor noodgevallen. Wij krijgen dit SOS-signaal van kinderen die niet veilig opgroeien. Omwille van geweld, verwaarlozing, thuis en in conflictgebieden. Met de juiste omkadering en begeleiding kunnen ze weer veilig opgroeien. SOS Kinderdorpen.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
2: Studio Brussel, live.

0: Het is 3 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en zou ook overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
1: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn echtgenote. Ze werd door hem ook onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. De zaak kwam aan het licht nadat een vriendin van de vrouw de politie waarschuwde. Het slachtoffer wilde uitdrukkelijk dat de hoorzittingen op de rechtbank openbaar waren. Ze zou naar eigen zeggen geïnspireerd zijn door Gisèle Pelicot. Pelicot raakte wereldwijd bekend door haar getuigenis tegen haar echtgenoot, die haar bijna 10 jaar lang misbruikte, drogeerde en liet misbruiken door tientallen mannen. Op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Die was heel blij met de bekroning voor zijn acteurs.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers. Dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
0: Op het festival liever werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. En de Belgische co-productie Notre Salut kreeg de prijs liever voor beste scenario. De hoofdprijs op het filmfestival van Cannes, de Gouden Palm, werd dan weer uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mondiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mondiu.
3: My feeling is that today the society is split. It's divided, it's radicalized. And if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 14 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op nevel of mist. Daarna opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Washington in de Verenigde Staten is het Witte Huis een tijd lang in lockdown geweest nadat er in een straat die grenst aan het complex een schietpartij werd gemeld. De politie en de veiligheidsdiensten kwamen massaal ter plaatse. Volgens de eerste berichten zou een verdachte een controlepost genaderd zijn en op agenten gevuurd hebben. Hij zou daarop zelf neergeschoten zijn en overleden zijn. Bij het incident zou ook een omstander geraakt zijn. De schietpartij was duidelijk te horen tijdens een live interview met een Witte Huis-correspondent van ABC News.
2: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
3: Now.
1: De Amerikaanse president Trump was op het moment van het incident in het Witte Huis aanwezig. Bij een grootschalige Russische drone- en raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Volgens de lokale overheid werden verschillende woongebouwen en ook een school geraakt. Er ontstond ook brand. De Oekraïnse president Zelensky had eerder nog gewaarschuwd voor een mogelijke aanval met een Russische Oreshnik-raket. Dat is een vrij nieuwe hypersonische middellange afstandsraket. Op de Filipijnen zijn de reddingsdiensten op zoek naar tientallen bouwvakkers na de instorting van een gebouw van 9 verdiepingen. Het gebouw was in opbouw, ook de stijgers zouden ingestort zijn. De ramp zou gebeurd zijn tijdens hevig stormweer. De reddingsactie verloopt moeizaam, een 20-tal arbeiders kon al gered worden. Voorlopig zijn er nog geen dodelijke slachtoffers gemeld. En op het filmfestival van Cannes hebben Emmanuel Macchia en Valentin Campagne samen de prijs voor beste acteur gewonnen. De twee Belgische acteurs spelen beide de hoofdrol in de nieuwe film Coward van regisseur Lucas Dont. Valentin Campagne was blij met de bekroning.
4: Like a dream, like a lucid dream. And like a really big accomplishment. Voilà, with Lucas, the three of us. Voilà, it feels like this. Wonderful.
1: Op het festival werd ook de Belgische actrice Virginie Efira bekroond als beste actrice. De hoofdprijs, de Gouden Palm, werd uitgereikt aan de Roemeense regisseur Christian Mungiu voor zijn film Fjord. Het is al de tweede keer dat de regisseur een Gouden Palm kan winnen. Fjord gaat over een streng conservatief Roemeens gezin in Noorwegen. Een belangrijke film voor deze tijd, zei Mungiu.
5: My feeling is that today the society is split, it's divided, it's radicalized, and if you want, this film is a pledge against any kind of fundamentalism. It's a pledge for these things that we quote very, very often, like tolerance and inclusion and empathy. These are lovely words, and we're in Europe, we're used to lovely words, but we need to apply them more often. Thank you.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen rond 14 graden. Lokaal is er kans op nevel of mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 30 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promokoken.
2: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
0: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
2: Tartaratata.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donk. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Daarbij zijn een dode en 13 gewonden gevallen, meldt de burgemeester van Kiev. Hij zegt dat een school en enkele flatgebouwen geraakt zijn. Op het filmfestival van Cannes hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een geweldige bekroning, zegt regisseur Lucas Dont.
2: Te zien dat die twee gekozen worden boven inderdaad van die acteerkleppers, dat is gewoon een ode aan de kracht waarmee dat zij de hoofdrollen in die film hebben neergezet. Ik denk, ze geven twee heel tedere, heel emotionele, heel gewaagde performances. En ik ben gewoon super fier dat geëerd wordt.
1: Een andere Belg, actrice Virginie Efira, kreeg in Cannes de prijs voor beste actrice. Sport Racing Genk heeft de Europe Playoffs in het voetbal gewonnen. Op de laatste speeldag stak het nog Standaard voorbij. Genk won met 0-2 tegen OH Leuven en Standaard verloor thuis tegen Charleroi met 0-2. Na de match op Standaard braken rellen uit. Spelers van Charleroi daagden de supporters van Standaard uit en die bestormden het veld. De trainer van Standaard, Vincent Huvraar, betreurt het geweld.
3: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
1: De voetbalcompetitie valt intussen in de plooi. Racing Genk speelt volgende week nog een barragewedstrijd om Europees voetbal. En SK Lommel speelt volgend jaar na bijna 25 jaar weer in de hoogste klasse. Lommel kwam als beste uit twee barragewedstrijden tegen Dender. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag dan wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
1: Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
3: Studio Brussel, live.

0: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
1: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
2: Immoscoopman!
1: Immoscoopman! Ja,
3: kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
0: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
0: Ja?
3: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht.

0: Radio Brussel.
1: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte bij het incident ook gewond. Het Witte Huis ging een tijd in lockdown en president Trump was er op dat moment ook. De schoten waren te horen toen een journaliste van ABC net verslag uitbracht van bij het Witte Huis.
2: That president Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
1: Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. 1 op de 10 gezinnen vindt kraanwater niet veilig voor de gezondheid. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraanwater in de Westhoek vervuild met een verboden pesticide. En daar drinken mensen ook minder kraanwater. Maar minister van Omgeving Jo Broens heeft onlangs beslist dat het drinkwater pas over 3 jaar aan strengere Europese normen moet voldoen. Dat maakt mensen ongerust, zegt Pieter Ledegank van de Gezinsbond.
3: Natuurlijk, als er problemen zijn met drinkwater en de minister stelt eerder de norm in vraag dan de vervuiling, dan heeft dat uiteraard een negatieve impact op het vertrouwen van mensen. En dat merken we ook heel sterk op de cijfers vanuit West-Vlaanderen, waar dat in de rest van Vlaanderen 1 op 10 geen vertrouwen heeft in het kraanwater, is dat in West-Vlaanderen 15%. Dus dat is een helft meer.
1: Op het filmfestival van Cannes hebben de 2 hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen 2 militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die militairen worden gespeeld door de jonge Belg Emmanuel Macquiat en de Fransman Valentin Campagne. Voor Macquiat was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Een absolute verrassing, zegt onze filmkenner Lieven van Gils.
4: Iedereen kwam hier compleet uit de lucht vallen. Niemand had dat verwacht, dat die 2 met die prijs zouden gaan lopen. En het is ook wel de verdienste van Lucas Dont, moet ik zeggen, die er de gewoonte van maakt om jonge en onervaren acteurs te zoeken. En hij plukt die bij wijze van spreken weg van de straat. Dat is echt wel zijn verdienste.
1: Ook bij de actrices waren er 2 winnaars en ook daar was een Belgische bij. De 49-jarige Virginie Efira, een gevestigde waarde in de Franse cinema. In het voetbal heeft Genk de Europe Playoffs gewonnen door met 0-2 te winnen tegen OH Leuven, terwijl concurrent Standard met 0-2 verloor tegen Charleroi. Genk speelt volgende week nog een wedstrijd om Europees voetbal af te dwingen. Op Standard braken na de match zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standard uitdagen en die bestormden het veld. Binnen en buiten het stadion was het een hele tijd onrustig. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde. Vanaf woensdag wat minder warm. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Studio Brussel.
6: Joris staat op.
5: Joris Hessels.
7: Ja, goedemorgen op deze pracht van een zondag. We gaan ons insmeren met zonnemelk en goede muziek. Van Balthazar bijvoorbeeld. Dit is Changes. Allee, hoppa.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.
8: I'm not-

0: Balthazar en Changes. Ben me nu aan het bedenken, ben ik nu een man van de vrouw?
1: Lab 9 en Lab 9 Pro. Zelfde Apple-expertise, andere aanpak.
2: Oma wou ook een nieuwe iPhone en een duidelijke uitleg. Bij Lab 9 ging dat vanzelf, met advies in mensentaal.
1: Ik moet 100 iPhones beheren voor mijn team. Lab 9 Pro.

Er is een nu of een nooit. En daartussen telt elke seconde. Ja, tussen leven en dood ligt een hele kleine wonde. En tussen wan en hoop schijnt licht in het donker. En je zocht het hoog, maar het lag helemaal van onder.

0: toch de perfecte plaat voor zondagochtend. Deze Carry On van Jungle. Ah, heerlijk vertoeven in de zondagse sfeer. Maar ik heb nieuws. Ja. Ik blaas eventjes op mijn fluitje, want ik heb nieuws. Nieuws over het WK voetbal in de United States of America, Canada en Mexico. Ja, die moet ik er alle drie bij zeggen, want binnenkort is het zover. Hè. Dan begint het hele voetbalspectakel en onze Rode Duivels die doen ook mee. Uiteraard op maandag 15 juni 2026 spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Jeremy Doku, ze gaan allemaal mee. Maar, jij kan ook mee. Ja, je hoort het goed. Jij kan ook mee. Wel niet als voetballer natuurlijk, maar wel als supporter. Je hoort het goed. Jij kan gaan supporteren voor onze Rode Duivels in de Verenigde Staten. Dat is tijdens de wedstrijd van België tegen Egypte. En dat is ook met een plus one. En een hele fijne, bekende reisgezel. Namelijk niemand minder dan de enige echte Bavo Mortier. En Bavo Mortier, die neemt jou mee. Die neemt jou mee naar, naar Amerika. En ik vind dat een fantastische prijs. Wat moet je daarvoor doen? Sorry, ik ben even de kluts kwijt. Heel simpel, stap 1, je surft zo snel mogelijk naar sportza.be en daar moet je dus laten weten waarom jij de allerbeste, allergrootste supporter ooit bent van de Rode Duivels. En wie weet zit jij dan binnenkort op de vlieger naar Amerika met de enige echte Bavo Mortier.
1: Studio Brussel, Joris staat op. Goedemorgen.
0: Ja, kom. Ik was even in de war, omdat het zo'n fantastische prijs is natuurlijk. Maar gewoon surfen naar sportza.be en laten weten waarom jij de allergrootste supporter bent. En dan kan je misschien mee gaan supporteren live daar in Amerika. Op 15 juni tegen Egypte. Allee, succes!

0: Ja, dat is niet licht gekozen, deze Born in the USA van Bruce Springsteen. Want zoals ik daarnet vertelde, kan je dus een prachtige prijs winnen. En samen met Bavo Mortier, de vlieger op stappen richting Amerika, richting die eerste wedstrijd 15 juni tegen Egypte. En ik laat het hem zelf even uitleggen.
1: Ik mag samen met VRT en de Belgische Voetbalbond een duo-ticket weggeven voor de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het WK. Dat is tegen Egypte. Inclusief verblijf en vluchten. Als dat geen mooie prijs is.
0: Dat is een fantastische prijs, Bavo. Wat moet je daarvoor doen? Gewoon naar sportza.be surfen en daar laten weten waarom jij de allerbeste supporter ooit bent. En wie weet zit jij dan gewoon binnenkort op die vlieg naar Amerika met Bavo Mortier. Jongens, toch wel een prijs.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Maar, hoezo?
2: Sorry, maar niet WK.
4: Scoor nu de JBL Sennheiser draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
5: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

0: Ik ben blij dat Silas Hoe er ook bij is op deze zondag 24 mei 2026, de dag dat we toch weer 30 graden gaan krijgen. Maar dat is voor straks. Nu gaan we eerst tijd maken voor iets anders.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Ook deze week is het weer smullen van een hotshot. En deze week is dat een nummer van de Zweedse rapper en producer Young Lean, die de handen in elkaar slaat met de Franse Generation voor een nummer dat initieel gemaakt is voor een kortfilm, genaamd Storm. Dus ik kan het niet genoeg benadrukken om toch ook eens te smullen van de clip die gedraaid is van dit nummer in een school in Eigenbrakel. Je hoort het goed, in België. In een choreo van Damien Jallet. Dat moet je zeker eens checken. Dat is meer dan de moeite. Net zoals deze hotshot trouwens. The best.

0: Voor de liefhebbers van banjo's is dit de ideale start van een zondag. The Cave en Mumford & Sons. Ik maak graag tijd voor het weer. Want, lieve mensen, het is vandaag zomers en overwegend zonnig in Schaarbeek. De temperatuur loopt op tot een aangename 29 graden Celsius. Er waait een zwakke wind uit het noordoosten en de lucht blijft de hele dag grotendeels helder of licht bewolkt. Meer daarover straks tijdens het nieuws rond een uur of acht. Maar nu zijn we nog maar iets over 7:30. En ik heb een toepasselijk plaatje gekregen in de app van Studio Brussel. Wat ik gevraagd heb, heb ik gekregen. Lieve Emily, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij vraagt een heel toepasselijk nummer aan van de Beatles. Here Comes the Sun. Ja. Want ze komt eraan. Ze is er eigenlijk al op veel fronten, de zon. Prachtig nummer, maar het is toepasselijk vandaag, Emily.
1: Ja, zeker. Ik heb de zon al gezien, dus.
0: Ah, heerlijk. Ben je zot van dat nummer?
1: Ja, toch wel. Het heeft toch een mooie betekenis ook.
0: Vertel eens, onder ons.
1: Ik was onlangs 11 jaar geleden zwanger. En toen speelde hij dat liedje eigenlijk altijd s'avonds bij de buik. En elke keer krijgen we daar toch een reactie op. Dus dat is zo'n beetje het liedje van ons gezinnetje geworden, denk ik.
0: En zet je dan nu nog veel op? Want hoe oud is jouw kindje nu?
1: Ze is bijna 18 maanden en we zetten het zo niet meer genoeg op. In het begin, als ze net geboren was, deden we het wel nog vaker, maar nu is het al wat minder.
0: Maar dat is een perfecte reden om dit nummer nu te spelen, los van dat de tekst ook toepasselijk is op de dag van vandaag, want het wordt 30 graden. Ja. Dat wil zeggen, je hebt gestuurd, ik heb geen examens en ook geen zotte plannen, buiten relaxen. Was het een drukke week voor jou?
1: Van maandag tot vrijdag gewerkt, dus een verdiend weekend.
0: Ja.
1: En met dat goede weer...
0: Voilà, ga je gewoon relaxen. En hoe ga je dat doen?
1: Ik ga straks brunchen en dan denk ik dat het een luie namiddag afhankelijk van de dochter gaat worden.
0: Zeer goed, zeer goed. Als je naar buiten gaat, goed insmeren en beschermen jouw kindje ook tegen de hitte, zal ik maar zeggen. Maar geniet van deze Lazy Sunday en zet nu de radio iets luider, speciaal voor jullie kindje. Is het goed? Here Comes the Sun.
1: Ja,
0: dank je wel en een hele fijne zondag, Emily.
2: Joris staat op.
0: Yo, merci. Zet de radio gewoon maar allemaal een beetje luider, want dit is wat het zal worden vandaag. Here Comes the Sun en de Beatles. Laat ze maar komen, die zon. Goedemorgen.

0: Ja, de zomer is in het land. Hè. Je hoort het aan deze prachtige zomerse klanken van Mariana Fruz en Trinix. Vai Timbora, en dat is Portugees voor ga weg, vertrek, rot op. Maar ik wil toch graag opdragen om te blijven luisteren. Want je gaat een verse pianotape krijgen. En ik wil ook graag nog horen wat jullie graag nog willen horen. Dus laat dat even weten als je wil, als je kan. Voilà, het moet.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Oh nee. Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Studio Brussel.
7: Live is music.
6: Studio Brussel.

0: Pianotapes.
1: En we zijn alweer bij ons paars pianomoment beland, genoegzaam bekend. Elke week rollen we onze paarse piano naar buiten en komt er iemand een versie spelen van zijn, haar of hun nummer. En deze week zijn we letterlijk naar buiten gegaan met volk van over de grens. De Nederlandse popqueen Merel is naar Brussel afgezakt deze week, speciaal voor Studio Brussel. Want Merel bracht op 1 mei haar nieuwe plaat uit, Leve de Fakes, zo heet die. Zelfkennis is alles, denk ik dan. Ze heeft haar nieuwe nummer Baby op de piano gebracht. Het is overduidelijk een rocknummer, maar waarover gaat die Baby eigenlijk?
2: Baby gaat over alle gedachten die ik heb en alle twijfels die ik voel, alle angsten. Als ik denk aan, wil ik een kind of niet?
1: Ja, en Merel die bracht haar pianotape op Camping Goud. Dat is de ideale voorbereiding voor haar show deze zomer op Pukkepop. Aan het eind van de zomer is dat wel. Maar de vraag van vandaag is, neemt Merel dan ook haar piano mee naar Kiewit, naar Pukkelpop?
2: Nee, ja, met deze plaat wil ik gewoon rocken. Ik wil gewoon gaan. Ik vind het heel leuk om dat hier te doen. Misschien ooit, ik weet niet, dat ik ooit een keer een pianotour doe of zo. Maar ik zit nu nog wel echt in mijn fase dat ik gewoon over dat podium wil rollen en gewoon hard wil gaan.
1: Ja. Oké, maar blijf maar rollen gewoon over dat podium. Zo hebben we jou ook heel graag, Merel. Dus geen piano op die festivals bij Merel, maar nu krijg je hem wel. Dit is Merel met haar pianotape van Baby.
0: Bekijk alle pianotapes via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

dat oergevoel nooit gehad. Ik weet niet waar mijn klokje hangt. Rammelen mijn stokken al, ik vind het maar abstract. Wil ik het nou echt of omdat het hoort?

alles in het leven. Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen...

0: contains DC and it's amazing to be young. Is het echt amazing to be young?
1: Ja, fantastisch. Jij bent ook nog jong, hè, Joris?
0: Ja, maar toch anders dan jij. Vind je het leuk, deze plaat? Ja.
1: Dank u.
0: Voilà, dat is helemaal speciaal voor jou, voor de jonge hinde die je bent.
2: Joris staat op.
0: Ja, we gaan weer spelen, hè. Daarom ben je hier ook. Onze quiz Haantje de Voorste die staat in de stijgers. Dat betekent dat ik weer mag oproepen om mee te spelen en het op te nemen tegen jou. Meekatje, de vrouw die denkt alles te weten, maar elke week opnieuw verliest.
1: Ga je dat nu weer zeggen, ja?
0: Ja, maar het is zo.
1: Ja, maar ja.
0: De realiteit heeft zijn rechten.
1: Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg. Het is...
0: Ja, maar dat begrijp ik, dat je het erg vindt. Maar het is ook wel echt zo.
1: Ja,
0: ik denk... Ben je goed ingesmeerd eigenlijk?
1: Ja. Factor 50. Heel
0: echt
1: belangrijk.
0: Waar?
1: Ik vind het eigenlijk straf dat mijn sterrenbeeld geen kreeft is, want ik verander direct in een kreeft. Als ik...
0: Ja, verbrandt snel.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Goed, dat hebben we dan gehad, die vraag. En dat antwoord ook.
1: Wacht, ben jij ingesmeerd?
0: Ja, ik smeer mij eigenlijk elke dag in met een UV. Crème. Ja, voilà.
1: Okay.
0: Nee, dat doe ik nog maar 2 jaar.
1: Okay.
0: Maar ik ben wel content. Je ziet het ook echt aan mijn huid, vind ik.
1: Ja, voilà.
0: Dit gaat ons veel te verleiden. Ben je goed voorbereid op wat gaat komen op de quiz?
1: Ik heb deze week toch wel wat kranten vastgenomen.
0: Ah, dat is goed.
1: Ja.
0: Goed, wat is je opgevallen?
1: Wat is mij opgevallen? Ja, toch wel de festivals.
0: Ja.
1: Extrema, outdoor. Radiolen.
0: Extrema en outdoor, ja. Je kan het ook samenvoegen en dan extrema outdoor zeggen. Maar goed, jij wil het apart houden.
1: Dat daar toch gewoon heel veel volk naartoe komt.
0: Ja, en jij bent daar niet op dit moment.
1: Nee.
0: Jij bent hier, waar ik heel blij om ben. We gaan spelen. Hoe gaat dat spel? Dat gaat als volgt. Ik ga straks vragen stellen over de afgelopen week actualiteit. En de bedoeling is dat er zoveel mogelijk goede antwoorden gegeven worden. Dus als je zoiets hebt van ik wil dat Mekeltje wel verslaan, dat lukt me wel. Want dan kan je ook een prachtige prijs winnen. En welke prijs kan je winnen, Mekeltje?
1: Dames en heren, het is een eierdopje.
0: Ja.
1: Een eierdopje met het hoofd van Joris Hessels op. Dat moet je in huis hebben. Waarom? Als je daar een zacht of een hardgekookt eitje in steekt, dan lijkt Joris kaal. Je kan daar ook een spiegelei in steken, of een roerei. Eigenlijk elk soort ei past er wel in. Of een espresso kan je er ook in doen, hè, als koffieshotje.
0: Ja.
1: Ik ben de goede reclame aan het maken.
0: Maar je bent ongelooflijk veel reclame aan het maken voor dat exclusieve eierdopje.
1: Ja.
0: Want niemand heeft dat in zijn of haar of hun bezit, hè?
1: Nee.
0: Of de mensen die gewonnen hebben de afgelopen jaren.
1: Die wel.
0: Het wordt niet verkocht tegen woekerprijzen op de handel. Op de handel.
1: En heel erg eigenlijk, ik heb er maar eentje. We zijn dit spel nu toch al een dik jaar aan het spelen.
0: Ja, je hebt er maar eentje in jouw bezit, hè?
1: Maar ik kan dan wel zeggen, het is een topprijs.
0: Ja. Zou je er graag nog eentje winnen? Want soms denken mensen wel dat het doorgestoken kaart is, dat de luisteraar altijd wint, maar dat is niet zo. Hè?
1: Nee.
0: Jij weet eigenlijk echt van niks, hè?
1: Nee, ik weet van niks.
0: En jij probeert echt naar best vermogen dit te doen.
1: Ja. Okay. Nu kom ik eigenlijk heel dom over.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Je bent zoals je bent en je bent goed zoals je bent. Maar ik vat het nog even samen. Je kan nu haantje sturen in de app, dan kan je meespelen. En dan kan je misschien een eierdopje winnen met mijn hoofd erop. Dus waag je kans en doe mee. Stuur nu haantje in de app of...
1: De emoji van een haantje.
0: De emoji van een haantje. Daar ben je fan van, hè, Mekeltje.
1: Ja.
0: Allee, vooruit.
3: Okay, let's go.
0: Oh, la la la la la la la. Let's go, zeg ik. Let's go. Dan gaan we dat gewoon doen. Nu.
2: Studio Brussel. Studio Brussel. Live. Life is music.

0: toch genoeg energie om Haantje te sturen in de app. En straks iets over acht die Haantje de Voorste tot een goed einde te brengen. Hè?
1: Ja, kukulukukulukukulukukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul
2: het zijn zo die minuut stilte 's ochtends. Die generatoren overal. Je voelt zo onderhuid zitten wat hier oorlog is.
3: Op VRT1 in Reizen Waas terug naar Oekraïne arriveert Tom in de stad Lviv. Op VRT Canvas begint de serie Un Prophète over een jonge migrant in de gevangenis. En op VRT Max vind je hopelijk wat meer comfort in Château Plankaert. Alvast veel kijkplezier.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
6: Het is Bol-Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Oh, amai, die civietje was lekker.
8: Ja, hè?
10: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt
9: is grap, blijf kalm.
8: Kalm. Precies zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
9: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
14: Leuke video!
13: Meestal fun... Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
15: Dit is Studio Brussel.
16: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is zondag 8 uur met Ton Janssens.
17: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide. En daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het op flessenwater. En dat heeft dus te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
18: Ook hier komt West-Vlaanderen weer naar voren, waar daar 50% water drinkt, waar dat voor de rest maar rond de 37% zit. We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Dat komt dat overeen met een onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met een lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
17: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. In het voetbal heeft Genk de Europlay-offs gewonnen door met een 0-2 te winnen tegen Oud-Heverlee Leuven, terwijl concurrent Standaar met 0-2 verloor van Charleroi. Op het einde van de match hoorde keeper Luca Brugmans van Genk dat het er goed uitzag.
19: Jammer, op het einde was er een corner en ik hoorde Zaka schreeuwen. Standaar is dat verliezen. Dus ja, sindsdien wist ik het wel een beetje, maar natuurlijk blij dat je daar zekerheid in hebt. En ja, volgende week gewoon opnieuw 4 clean sheets op rij en laten we daar de 5 van maken.
17: En na de match braken er zware rellen uit. Spelers van Charleroi gingen de supporters van Standaar uitdagen en die bestormden het veld. Trainer Vincent Euvraar van Standaar betreurt het geweld, maar wijst naar Charleroi als aansluiting. aanstoker.
14: Ik denk dat het intriest is dat zo'n zaken gebeuren, überhaupt op een voetbalveld. Maar ik denk dat het nog triester is dat het eigenlijk ontwikkeld is door de spelers op het veld.
17: Binnen en buiten het stadion van Standaar was het een hele tijd onrustig. En SK Lommel speelt volgend jaar opnieuw in de hoogste voetbalklasse. Het was over twee baragewedstrijden beter dan Dender. De vreugde bij Lommel is enorm, zegt voorzitter en oudspeler Harm van Veldhoven.
16: Ja, het is gelukt. Het was, wat ik zei, onderhalve bloed, zweet en tranen. Het was niet goed, maar dat speelt vandaag allemaal geen rol. We zijn terug.
17: Lommel kwam 6 jaar geleden in handen van dezelfde eigenaar als Manchester City. En dan nog het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
20: Work Smarter op 4 juni in Gent. Tickets op worksmarter.be.
21: Brussel. Joris staat op.
22: Joris Hessels.
23: Goedemorgen. Word rustig wakker, zou ik zeggen. Ik geef je een quizje, een haantje en Tame Impala bijvoorbeeld. Dus blijf lekker hangen. Goedemorgen.
24: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Life is music.

0: Jawel, Tame Impala en Is It True? Is It True? Zeker dat het true is.
1: Ja. Ja, ik heb iets meegemaakt als het gaat over Tame Impala.
0: Ah, zeg eens.
1: Normaal naar dat concert gaan in de AFAS Doom.
0: Ja.
1: Maar ik had toen ook een reisje geboekt. Ik had het niet in mijn agenda geschreven, dus ik ben niet kunnen gaan.
0: Oh, dat is wel heel spijtig.
1: Ja.
0: Maar dan heb ik hem speciaal voor jou gedraaid nu.
1: Dank u.
0: Op deze zomerse zondag.
2: Joris staat op.
0: Welkom, welkom. Het is tijd voor Haantje de Voorste. Het is tijd om te spelen. Het is tijd om vragen te stellen over de afgelopen week. Ik ga die vragen stellen aan niemand minder dan Mekelt hier aanwezig. Heb je nog iets opgezocht tijdens Tame Impala?
1: Nee. Oh, nee. Nee, nu ga ik zeker verliezen. Ik ben dat vergeten. Ik heb wel naar het nieuws geluisterd met
0: daarnet.
1: Toon Janssens.
0: Met Toon Janssens. Het was goed nieuws, hè?
1: Ja, het was echt heel goed nieuws.
0: Het wordt 30 graden en woensdag wordt het minder.
1: Ah ja.
0: Nee, maar tot woensdag wordt het echt dolle pret qua weer. Goed, je gaat aan de bak moeten. Want je neemt het op tegen Wim. Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Is het een goedemorgen, Wim?
3: Het zonnetje schijnt en ik heb bijna gedaan de werken, dus het is voor mij een hele goede morgen.
0: Ja, je bent al een tijdje wakker. Wat doe je voor werk?
3: Ik lever in het weekend 's nachts brood.
0: Oh, wauw. Je bent onderweg met de vrachtwagen. Goed, goed, goed. Ja, ja. En heb je de actualiteit dan kunnen volgen onderweg?
3: De radio staat altijd op, dus het nieuws dat hoor ik altijd.
0: Dus. Oké, dus dat komt via de radio, komt dat jouw richting uit?
3: Ja, ja.
0: Oké. Ben je niet heel moe, Wim?
3: Dat begint, ja.
0: Ja, ja.
3: Ik begin toch aan mijn bed te denken, ja.
0: Ja. Maar jouw bed is, wacht straks op jou, hè. Hoe lang moet je nog werken?
3: Ja. Nog een klein half uurtje, denk ik.
0: Oké.
3: Dat heb ik wel gedaan.
0: We bellen jou in de laatste, het laatste half uur van jouw nachtshift. Dus als je wil winnen, is het nu de moment. Want Wim is echt, die is echt heel, heel moe, Mekeltje.
1: Vermoeid, ja.
0: Een vermoeide man.
1: Ja?
0: En een vermoeide man die komt niet op antwoord. Winnen, is het nu de moment. Want Wim is echt, die is echt heel, heel moe.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Bij VAR krijgt je merk
2: meer aandacht.
3: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
4: Studio Brussel, live.
3: Zeg ik, dat heeft haast niemand. Is dat duidelijk, lieve Wim?
5: Ja, nee.
3: Oké, Wim, we gaan mensen niet langer in spanning laten. We gaan jou niet langer in spanning laten, dat je snel naar je bed kan. Wim, hier komt de eerste vraag. Welke Belgische club is kampioen van België geworden in onze nationale voetbalcompetitie?
5: Club Brugge.
3: Ja, goed antwoord. Welk filmfestival reikt een gouden palm uit, Mekeltje?
6: Filmfestival van Cannes.
3: Ja, goed antwoord. Op dit moment is er een festival bezig in Olen. Wat is de naam, Wim?
5: Extrema auto.
3: Nee, dat was Gladiola. Dat is niet erg. Waar treedt Harry Styles deze dagen op?
5: Amsterdam.
3: Amsterdam is een goed antwoord. Hoe heet de Vlaamse regisseur van de film Coward?
6: Lucas Dont.
3: Lucas Dont is een goed antwoord. Welke katholieke feestdag is het vandaag, beste Wim?
5: Pinksteren.
3: Jawel, zeker. Vrolijke Pinksteren. Welke film won de Gouden Palm gisteren? Niet Coward van Lucas Dont, jammer genoeg.
6: Roemeense, ik weet.
3: Roemeense film kan ik niet goed rekenen. Het was een fjord. Welk virus is weer in opmars in Congo?
6: Ebola.
3: Ebola is een goed antwoord. Ja. Op de valreep heeft ze dan toch een juist antwoord gegeven. Ze kan het zelf niet geloven. Wim. Het is op de valreep is het dus gebeurd. Mekeltje wint hier dus de prijs, de quiz. Ze is Haantje de Voorste en ze wint een eierdopje met mijn hoofd erop. Ah, Wim, ben je heel teleurgesteld?
5: Nee, het is haar zeker gegund.
3: Wim is echt de liefste luisteraar ooit.
6: Love you, Wim.
3: Zou jij niet jouw eierdopje gewoon aan hem geven? Die mens heeft heel de nacht gewerkt, hè?
6: Nu zet je mij een beetje on the spot, maar ik heb er eigenlijk al eentje. Ja. Dus ik ga er eens over nadenken.
3: Wim, er komt sowieso een eierdopje jouw richting uit. Kom aan, zeg. Ja. Je hebt heel de nacht gewerkt, je hebt mensen van brood voorzien. Kom aan. Zeg, dikke merci om mee te spelen. Slaap lekker voor straks. En een fijne zondag nog, hè. Merci, Wim.
5: Dat is graag gedaan.
3: Jo. Joris staat op. Studio Brussel. Mega sympathiek van jou. Mekeltje, dat je eierdopje gewoon geeft aan Wim?
6: Dat heb jij eigenlijk besloten, hè. Ja. Allee, het is goed. Ik zal het
3: echt waar? Ja. Weet je, in ruil geef ik jou een ander iets waar je misschien ook wel blij mee gaat zijn. Oh. Je krijgt van mij een ticket om naar Harry Styles te gaan in Amsterdam op vrijdag. Wat denk je? Je mag hem wel meenemen. Alsjeblieft. American Girls.

en Bayana. De zomerse klanken gieren hier in het rond. Het wordt 30 graden vandaag. Dus ik wil wat zomerse suggesties krijgen in de app. Een suggestie van jou bijvoorbeeld. Jij die luistert en jij die graag iets wil horen. Laat het zomers zijn. Zoals deze van Stromae. Santé. Allez, santé.

0: Zeg, heb jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
1: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
0: Huh? Waarom?
1: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
0: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
1: Ja! Luister vanaf maandag naar Eva en Dries, Raad de Wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
2: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed. Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel, eerst gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL.
11: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
5: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Brussel.

Van Arsenal gaan we naar een 20-jarige Britse die gisteren nog in de AB stond. En daar voor heel veel vertier gezorgd heeft. Material Lover.

0: Dat moet heel goed geklonken hebben gisteren in AB. Deze Sienna, Spiro en Material Lover. En wie ook goed klinkt op de radio is Toon. Toon van het nieuws, jij hebt de hoofdpunten.
1: Ja, 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Onlangs bleek nog dat kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild was met verboden pesticiden en daar wordt dus minder kraanwater gedronken. Maar in het algemeen wordt er wel nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken en de rest houdt het dus op flessenwater. En in de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost vlakbij het Witte Huis. De schutter is daarna zelf neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Volgens de Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. En door de schietpartij ging het Witte Huis ook een tijd lang in lockdown.
0: Het komt toch weer wat vaker voor de laatste tijd. Kan je nog iets vertellen over het weer?
1: Ja, vandaag zonnig en zomers warm en walen opnieuw temperaturen tot 30 graden.
0: Geniaal, geniaal nieuws. Dankjewel daarvoor, Toon, en een hele fijne zondag voor jou.
1: Bye-bye.
0: Jojo.
2: De warmste week.
0: Ja, het is weer zover. Het is weer zover. Het wordt vandaag een bloedhete dag, maar ik ga het dus nog warmer maken. Want we wisten al dat de warmste week dit jaar plaats gaat vinden in Mechelen. Maar sinds deze week weten we ook het thema voor de warmste week 2026. We vlammen dit jaar met z'n allen voor een warme thuis voor iedereen. Want iedereen verdient dat, uiteraard. Maar dat is lang niet altijd realiteit natuurlijk. En daarom is het zo belangrijk om ons daarvoor in te zetten. En dat vinden ook de kersverse ambassadeurs van de warmste week. En dat zijn dit jaar Hakim Chattar, Wannes Lacroix en Maureen van Herbergen. Die waren hier deze week te gast bij Studio Brussel. En een warme thuis voor Maureen bijvoorbeeld, dat is heel cruciaal.
3: Ja, we willen net heel veel warmte creëren dit jaar met de warmste week. Een warme thuis is iets... Je moet dat aan niemand uitleggen. Ieder van ons wil dat graag. Het zou een basisrecht moeten zijn. Ieder wil een plekje voor zichzelf waar je tot rust kan komen, waar het veilig is, waar je gewoon lekker jezelf kan zijn.
0: Ja, en ook bij Hakim Chattar ligt het thema nauw aan het hart.
4: Als vader wil ik sowieso zorgen dat ik altijd een warme nest kan bieden aan mijn kinderen. Ik ben zelf gelukkig opgegroeid in een warm nest, maar het was niet altijd heel makkelijk of zo. De omgeving waarin we leefden was niet echt evident om daar zorgeloos in op te groeien, maar we hadden wel een safe haven. En dat was denk ik voor mij, als ik daar nu op terugkijk, heel belangrijk om thuis te komen bij een warm nest en je daar ook veilig te voelen.
0: Bewijs nog maar eens dat we moeten vlammen voor een warme thuis voor iedereen, maar dan ook echt iedereen. Heel belangrijk, je kan vanaf nu jouw project voor de warmste week inschrijven via dewarmsteweek.be. Gewoon doen, zou ik zeggen.
5: Check alle info op dewarmsteweek.be.

0: Het is van jubelen van deze jubel. Ja, ik heb goed nieuws. Ik heb goed nieuws, want voor wie vaker luistert naar Joris staat op, die weet dat tussen 9 en 10 ik altijd iemand mag aankondigen die mij komt vergezellen in de studio. Met zijn, haar of hun zondagse muziek. En vandaag, op deze zomerse dag, heb ik ook een zomerse gast aan te kondigen. Het gaat hier wel degelijk over nieuwsanker Aurélie Boffé. Die komt mij straks vergezellen met haar zondagse muziek. Die komt misschien vertellen over hoe ze toch de vraag der vragen aan Bart De Wever heeft gesteld deze week. Ben je gelukkig? Ik weet niet of je dat gezien hebt. Het ging over de foto van Vlaanderen. En ze had daar een openhartige Bart De Wever ten opzichte van haar. Ben je benieuwd naar haar zondagse muziek? Dan moet je gewoon blijven luisteren. En als je zoiets hebt van ik wil ook nog een nummer aanvragen, dat kan ook nog via de app. Dus er zijn zoveel mogelijkheden. De enige constante is dat je mag blijven luisteren naar Studio Brussel.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
3: Tussen de ochtendradio en dagelijkse post.
2: Meer merk.
3: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
2: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu. -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Dua Lipa. Op deze zondagochtend, ik ben blij dat ze in de playlist staat. Dankjewel daarvoor.
1: Studio Brussel.
2: Joris staat op.
0: En waar ik ook heel blij om ben, is de plaataanvraag van Lisbeth. Lisbeth, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joris.
0: We gaan dan nog eventjes in spanning, de luisteraar in spanning afwachten welk nummer dat je effectief aangevraagd hebt, maar dat ik er gelukkig van word, dat is wel heel duidelijk. Maar ik wil eerst even vragen, Lisbeth, wat ben je nu op dit moment aan het doen?
3: Ik ga nu kersenconfituur maken.
0: Oh, echt waar?
3: Geplukte kersen, ja.
0: Wauw, die heb je nu vandaag geplukt of gewoon dit weekend?
3: Gisteren geplukt en nu gaan die de pot in.
0: Amai, oké. En is dat iets dat jij vaker doet, dat soort ambachtelijke activiteiten?
3: Ja.
0: Zeker. Je bent een confituurmaker.
3: Ja.
0: Ja, een beetje van alles. Ja. Beetje van alles.
3: Een beetje van alles, ja.
0: En
3: ja,
0: doe je dat dan alleen, Lisbeth?
3: Nee, met mijn dochter.
0: Oh, zo leuk. Wat een leuke activiteit. En ondertussen praten jullie een beetje over het leven. Moeder-dochter.
3: Wij praten over het leven en over de goede muziek.
0: Fantastisch, want ondertussen, terwijl je die activiteit aan het doen bent, ben je naar de radio aan het luisteren.
3: Ja, tuurlijk. Ja.
0: En dan dacht je plots, ik vroeg zomerse platen, en dan dacht je plots aan een welbepaalde plaat waar ik heel goede herinneringen aan heb. Maar ik ga jou eerst laten vertellen, welke plaat is dat geworden?
3: Club Tropicale van Wham.
0: Oh, daar word ik echt heel blij van, Lisbeth. Omdat ik ben een grote fan van George Michael natuurlijk. En in de early days van George Michael maakte hij natuurlijk deel uit van de boysband Wham. Samen met Andrew Ridgely. En die clip daarvan, herinner je die nog?
3: Levende.
0: Ja, aan dat zwembad.
3: Ik was 12.
0: Bloot bovenlijf, heel korte zwembroekjes. Toen dachten we nog, dat George Michael was dat natuurlijk een meisjesidool. Je hebt er ook goede herinneringen aan.
3: Hele goede herinneringen aan.
0: Jawel, het is een ideale plaat voor vandaag. Het wordt 30 graden, dus hoe meer Club Tropicana, hoe beter. Dankjewel, Lisbeth, en heel veel succes met de kersenconfituur.
3: Dag.
0: Yo. Ja. Voel je het? De vibes? Ah, heerlijk. Wham is in the house. En ik hoop dat je er blij mee bent. Het wordt 30 graden vandaag. Aurélie Boffé, die komt straks langs. En dit is Wham, Club Tropicana.

0: Life Goes On en Oliver Tree. Ja, het life goes on, maar soms zijn er ook momenten waar je eventjes stiller of wat langer bij stil moet blijven staan. En iets wat ons binnenkort gaat overkomen is dat wereldkampioenschap voetbal. Ik weet, die competitie is net gedaan. Het is net in de plooi gevallen met Club Brugge. Als voor sommigen verdiende kampioen, anderen vinden dan weer niet. In ieder geval, Club Brugge is kampioen. En dat wil zeggen dat we nu in één rechte lijn gaan naar het WK voetbal. 15 juni, dat is de eerste wedstrijd tegen Egypte. Wil je daarbij zijn? Dat kan dus, want dan kan je meedoen aan de actie van Bavo Mortier van Sportza. Je moet gewoon naar sportza.be gaan. En dan kan je gewoon laten weten waarom jij de meest dolle, enthousiaste, grootste supporter bent van de Rode Duivels. En dan kan je gewoon mee naar dat WK. Oh, dat wordt toch zo spannend.
1: Joris staat op.

0: Steven Hell en Only the Poet. Blijf luisteren, want nieuwsanker Aurélie Boffé is in the house. En ze is klaar om haar zondagse muziek te delen met jou en jou en jou. Blijf dus luisteren.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
5: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
6: stap met meer korting op de trein.
7: 40%, het zal wel zijn.
8: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
7: In Wallonië eens proberen.
8: Of naar een
7: oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
5: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
10: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
11: Dit is Studio Brussel.
12: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws.
0: Met Toon Janssens.
14: Heel wat Vlamingen drinken geen leidingwater. 1 op de 10 gezinnen vindt kraantjeswater niet veilig om te drinken. Dat blijkt uit de gezinsbarometer van de Gezinsbond. Recent nog bleek kraantjeswater in West-Vlaanderen vervuild met een verboden pesticide. En daar wordt dan ook minder kraanwater gedronken. In het algemeen wordt er nog altijd in 6 op de 10 gezinnen kraantjeswater gedronken. De rest houdt het dus op flessenwater. En dat heeft te maken met waar ze wonen, maar ook met hun opleidingsniveau, zegt de Gezinsbond.
15: We zien ook dat mensen met een hogere opleiding eerder kraanwater zullen drinken. Daar komt dat overeen. In mijn onderzoek in Nederland, waar blijkt dat kinderen en mensen met lagere opleiding gemakkelijker beïnvloed worden door online informatie, vaak valse informatie, die kraanwater in slecht daglicht stelt.
14: In de Verenigde Staten heeft een man schoten gelost, vlakbij het Witte Huis. Hij is neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Een voorbijganger raakte ook gewond. Volgens Amerikaanse media was de schutter een man van 21 met psychische problemen. Door de schietpartij ging het Witte Huis een tijd lang in lockdown. President Trump was er op dat moment ook. Hij bedankte achteraf de veiligheidsdiensten voor hun snelle reactie. En president Trump zegt dat de onderhandelingen met Iran over het einde aan de oorlog grotendeels klaar zijn. Trump postte op sociale media dat de laatste details nog besproken worden en dat het akkoord onder meer inhoudt dat de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute, opnieuw open zal gaan voor schepen. Die wordt nu door Iran geblokkeerd en daardoor zijn de energieprijzen wereldwijd sterk gestegen. Iran zegt tegelijk dat het de controle over de straat van Hormuz niet zomaar zal opgeven. Het is dus nog afwachten of de VS en Iran echt tot een akkoord zullen komen om de oorlog te stoppen. En dan nog dit op het filmfestival van Cannes in Frankrijk. Hebben de twee hoofdrolspelers uit de film Coward samen de prijs voor beste acteur gewonnen. Coward is de nieuwe film van de Gentse regisseur Lucas Dont over de liefde tussen twee militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De jonge Belg Emmanuel Macquia en de Fransman Valentin Campagne speelden die militairen. Voor Macquia was het zelfs nog maar zijn eerste filmrol. Het was een overweldigende avond, zegt regisseur Lucas Dont.
16: Ik denk voor hun twee is dat natuurlijk life-changing. Emmanuel heb ik gevonden in zijn agricultuurschool. Dus die jongen die had een andere carrière gepland. Maar ik denk dat hij dan misschien toch nu twee keer ook gaat nadenken. Ik denk dat er zoveel getalenteerde mensen op deze planeet rondlopen. En dus ik denk dat ik altijd op zoek ga naar wie denk ik dat deze rollen echt met de grootste passie gaat kunnen brengen.
14: En een andere Belg, een actrice, Virginie Evira, kreeg de prijs voor beste actrice. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen temperaturen tot 30 graden opnieuw. Ook morgen en overmorgen blijven warme dagen. Vanaf woensdag wordt het dan wat koeler.
17: Hoogstraten aardbeien.
18: Update jezelf.
19: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
20: Brussel.
21: Joris staat op.
20: Joris Hessels.
0: Een bijzonder goedemorgen zonneschijn. Het wordt een hele mooie zondag. Dat heeft ook te maken met mijn gasten vandaag. Blijf dus zeker luisteren voor Aurélie Boffé. Welkom.
22: Je luistert naar Studio Brussel.
20: Life is music.

0: Angèle en Brussel, je t'aime. En Angèle is niet de enige die opgedaagd is vanmorgen.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
2: Joris Hessels.
0: Ja, de zon is ook opgekomen in de studio, moet ik zeggen. Goedemorgen. Ik heb ook fijn bezoek van de actualiteit in hoogstijgen persoon. Iemand die al een tijdje vaste waarden is in de nieuwsstoel. In late uren, vroege uren, het maakt daar eigenlijk niet zoveel uit. Het is een muzikaal nieuwsanker met de uitstraling van een mediapersoonlijkheid. Snapte men nu? Snapte mij nu, lieve luisteraar? Het is een bijzonder goede morgen, want ik heb in mijn gezelschap de enige echte Aurélie Boffé. Een zeer goede morgen.
3: Oh, wow, Joris, wat een intro!
0: Ja, maar ja, ik bedoel, jij staat zo vroeg op. Jij laat de zon hier opkomen door gewoon hier binnen te waaien. Dus ik kan niet minder doen dan dit.
3: Maar zeg, wauw, ik vond dat hem hier wel als geen zin. Jij was hier al aan het dansen.
0: Ja. Ja, maar ik heb wijm al gehad. Maar er komt nog veel goede muziek aan. Muziek die jij gekozen hebt. Hoe is het met jou?
3: Super. Goed, ik was net aan het zeggen tegen Ella, een acteur, ook dat het moeilijk was vanochtend om op te staan.
0: Ja, want je bent eigenlijk geen ochtendmens.
3: Ja, of ik ben een alles en niks mens, maar ik werk heel late uren tegenwoordig. Dus om 7 uur uit mijn bed kruipen, dat is al even geleden. Dat pikt, moet ik
0: maar zeggen. Je hebt het wel gedaan en daar zijn wij. Dankjewel, daar ben ik heel blij mee. En de luisteraar is ook blij. Wat mag de luisteraar verwachten het komende uur, muzikaal gezien dan?
3: Ho. een mix van echt...
4: Je eerste stappen zetten online... Dat is als een rollercoaster.
5: Leuke video!
4: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus.

0: Someday the Strokes. En someday heb je gewoon Aurélie Boffet in de studio. Goedemorgen, Aurélie. Ik spreek jouw naam zo graag uit, dus ik ga me heel veel uitspreken. Is dat goed?
1: Dat is prima. Je spreekt hem alvast heel mooi op zijn franchise.
0: Op zijn franchise.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik heb jou geïntroduceerd als een muzikaal nieuwsanker. En dat is niet gelogen, hè? Je houdt van muziek.
1: Dat klopt.
0: Maar jij zingt ook zelf muziek.
1: Ja, ik zing muziek. Ja, ik maak...
0: Ja, my story. Jij zingt ook, dus jij maakt muziek. Ja. Dat bedoelde ik.
1: Ik maak muziek, dat klopt. Dat klopt. Er is momenteel nog niet veel te horen. Maar ik heb dit jaar de kans gekregen om met fantastische mensen samen te werken.
0: Ja.
1: En in de studio te kruipen. Dus misschien zal ik binnenkort iets horen.
0: Oké. Je weet het al, maar je kan het nog niet zeggen misschien. Oké. Oh, reikhalzend kijken we daar naar uit. Begin jij de dag doorgaans met het luisteren van muziek?
1: Ja, dat wel. Ik strompel uit mijn bed en dan leg ik meestal wel heel mellow muziek op om wakker te worden.
0: Ah, ja, is dat het verschil tussen de ochtendmuziek en avondmuziek? Dat het dan mellow is in de ochtend?
1: Ja, zeker wel. Ja, in de avond ook wel weer, hè. Maar,
0: ben je een mellow persoon?
1: Nee.
0: Dus ah, nee.
1: Om het te compenseren met mijn persoonlijkheid. Of om in de actie...
0: Mijn persoonlijkheid is hard, niets ontziend. En daarom luister je gewoon om wat zachter te worden naar mellow muziek.
1: Als je op de nieuwsdienst werkt, dan word je hard, jongens.
0: Ik weet, ik heb dat... Ja, fijn, wat. Dit gaat ons te verleiden. Maar je luistert vaak naar melancholische muziek. En is er ook een verschil met zondagochtendmuziek?
1: Zondagochtend is meestal zo bij een koffietje zo de... Ik luister heel graag naar Portugese muziek.
0: Oh, wow.
1: For reason. Ik ben niet Portugees. Ik heb niet een band met Portugal. Maar ik luister er heel graag naar. En ik denk dat er ook een nummer van een Belgisch-Portugese band tussen zit.
0: Klopt, maar dat is voor straks. We houden het nu wel Belgisch. Maar dan bedoel je zo die saudade, die fado, die zo naar boven komt.
1: Dat is zo een speciaal... Dat is voor mij zondag.
0: Oké.
1: Okay. De mellowness van zondag.
0: Wauw, heel mooie omschrijving. We gaan niet naar Portugese muziek luisteren. We gaan naar een Belgische band luisteren. Niet zomaar een Belgische band, maar een van de Belgische bands van dit moment. Ooit de Nieuwe Lichting gewonnen. En net een nieuw album gelanceerd. Boys Cry 2. Ik heb het natuurlijk over de straffe liveband The Haunted Youth.

0: Ja. Daar wou je heel graag een nummer van laten horen.
1: Tuurlijk, ik ben fan.
0: Ja. Wat maakt hen zo goed voor jou?
1: Ja, ik, zo die soort van rauwe emotie in die muziek. Die muziek pakt mij altijd heel erg hard. Dat zijn zo van die nummers waar ik veel langer in de auto van kan blijven zitten en dan nog even een momentje pakken om te huilen. Dat is gezond. En niet voor het minste ook omdat een vriend van mij in de band zit.
0: Ah, goed, je bent gelinkt. Ja, dus de gitarist is een vriend van jou.
1: Ja, heb ik mee in het middelbaar gezeten. Dus any excuse om je vriendin op de radio te krijgen is goed natuurlijk.
0: Zeer goed, ja. Maar ik heb mij wel laten vertellen, of jij hebt het mij daarnet verteld liever, je hebt ze nog niet live gezien.
1: Ik heb ze nog. Ja, shame on me.
0: Nee, maar het is niet shame on you. Maar ze zijn goed op plaat en uitstekend op plaat. Maar live is dat echt een ervaring. Daar wil je gewoon bij zijn.
1: Ah, wel, bij deze is dat hoog op mijn bucketlist.
0: Ja, ze spelen op Rock Werchter dit jaar. Kan je gaan kijken?
1: Nee, het enige festival waar ik naartoe kan gaan dit jaar is Couleur Café.
0: En Cactus kan je ook niet doen?
1: Nee.
0: Ah, dat is spijtig. Maar goed, ze spelen volgend jaar een grote show in de Lotto Arena. Daar moet je bij zijn.
1: Voilà, bij deze.
0: We gaan naar Wake Up luisteren.
1: Dank je.
0: Is dat goed? Ik stel voor dat we dat gewoon allemaal doen. Gewoon wakker worden.

0: ja, we zijn helemaal wakker dankzij de keuze van Aurélie Bouffet. Tim, de luisteraar, die stuurt zalige Haunted Youth. Love it, thanks voor die mooie keuzes hier van 7 tot 1 ongeveer. Kuis en opruimdag en dan chillen. En Rudolf die stuurt ook fijne zondag, Aurélie.
1: Oh, dank u, Rudolf.
0: En ik heb goed nieuws voor Rudolf en voor iedereen die luistert. Aurélie die blijft hier nog tot 10 uur en die heeft nog veel mooie muziek in haar petteltje.
2: Goedeurcafé, van 26 tot 28 juni in het Brusselse Ossegempark. 5 podia met Ezra Collective, The Sacred Souls, Rema, Skepta, DJ Pee Wee, a.k.a. Anderson.

0: Rabobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Rabobank. U bent goed omringd.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: zeker eens checken op het Studio Brussel kanaal van VRT Max. Want dan kan je Aurélie Bauffet zien heupwiegen op de radio, wou ik zeggen. Maar gewoon op jouw scherm. Dat is bijzonder fijn. Op de tonen van Tondo, Disclosure en ook nog Eco Roosevelt. Die vergeet ik altijd te vermelden. Dus bij deze Eco Roosevelt, mijn excuses dat ik jou altijd vergeet.
1: Studio Brussel. Joris staat op.
0: We gaan over naar de orde van de dag. En dan moeten we het hebben over deze week. Hoe is jouw week geweest, Aurélie?
2: Intens. Ik weet niet of ik een groep ga, die Aurélie.
0: Ah nee, sorry. Aurélie.
2: Ik vind het prima. Heftige week. Er is veel gebeurd op de nieuwsdienst.
0: Ja. Maar deze week werd de foto van Vlaanderen gepubliceerd. Het is een jaarlijks onderzoek van VRT. Dat wordt afgenomen bij de Vlaamse bevolking. En daaruit bleek dat 4 op de 5 jongeren tussen 18 en 24 zich niet goed voelt of ongelukkig voelt. In onze samenleving, schrok je van die cijfers?
2: Ja en nee, want dat is natuurlijk gigantisch veel. Maar ik merk het wel bij de mensen rond mij of zo. Ja, dat is een ja, ik ben nu wel iets ouder dan die leeftijdscategorie. Mm-hmm. Maar zoals het ook al aangegeven is door psychologen en zo, dat is een leeftijd waar het sowieso al moeilijker is, waar je veel vragen hebt, waar zo jouw structuur een beetje wegvalt. Je moet alles zelf zien te regelen en op je eigen benen zien te staan. En ik vind dat geen gemakkelijke opdracht. Als je kijkt hoe hoog de huizenprijzen staan.
0: Zeker in deze verwarrende tijden, zowel maatschappelijk gezien als inderdaad. Gewoon je leven proberen leiden is al niet makkelijk. Dus het verbaast mij ook enerzijds niet, maar het zijn wel verontrustende cijfers. Dat is zeker. En deze week verscheen er ook een openhartig interview met onze premier, Bart De Wever, op 14 Nieuws. Dat gebeurt niet veel, dat die man openhartig is. En hij deed het terwijl jij over hem zat. En naar aanleiding van dat onderzoek was dan dat gesprek. Je hebt dat interview afgenomen en je hebt daar heel wat gedurfde vragen gesteld, Aurélie. Of Aurélie, we gaan eens een stukje luisteren.
3: Bent u nu gelukkig?
4: Geluk is een groot woord. Ik ben tevreden met het leven dat ik heb. Gelukkig vind ik een heel moeilijk begrip. Daar heb ik niet zoveel talent voor om echt gelukkig te zijn. Dat klinkt misschien heel raar. Hè? Ik ben zoals ik ben en ik ben misschien niet de gelukkigste, maar ik ben ook niet ongelukkig.
0: Ja, wat een vraag aan onze premier. Onze premier die niet bekend staat als een open iemand. Maar je had wel zoiets van, oké, ik ga die vraag stellen en misschien komt daar wel een antwoord op. En het is er gekomen.
2: Ja, het is er gekomen. Ik vond hem eigenlijk bijzonder open, inderdaad. Onze premier is niet van de emotionele interviews of zo.
0: Hoeft ook niet, hè. Het is een politicus.
2: Nee, voilà. Ja, maar er zijn er veel die dan wel zo charmant willen overkomen en zo. En bon, onze premier was... blijft een statige man natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb me ook wel heel erg moeten in... Allee, dat is moeilijk als je ze moet levelen met mensen die...
0: Ja. Ja, wanneer stel je dan die vraag? Want ik kan me voorstellen...
2: Op het einde.
0: Je hebt van alles voorbereid. Hè? Ja, je wilt natuurlijk als journalist de man het vuur aan de schenen leggen, zal ik maar even zeggen. En dan wacht je een beetje op het moment dat je dan die vraag kan stellen.
2: Ja,
0: een soort vriendschappelijke sfeer.
2: Ah, wel, maar dat was niet echt... Dat interview was niet echt het vuur aan de schenen leggen. Dat we hadden gewoon verontrustende cijfers en wij wilden gewoon de mening van onze premier daarop, als premier, maar ook als mens. En die vraag is er op het einde een beetje vanzelf uitgerold. Dat gesprek ging daar een beetje naartoe. Over het gelukmoment van het geluk van jongeren. Hij zei dat hij zelf ook geen makkelijke jeugd had gehad, geen makkelijke periode. Mm-hmm. Dat hij zich ook heel erg herkent in die cijfers en dan kwam dat zo automatisch een beetje van, bent u dan nu gelukkig?
0: Ja.
2: Dat is wel een eerlijk maar pakkend antwoord van geluk is niet echt mijn sterkste kant of zo.
0: Ja, absoluut. Het is natuurlijk maar een fractie van het interview. Het hele interview kan nog integraal bekeken worden op de YouTube-pagina van VRT Nieuws. Want jullie zitten op YouTube, hè?
2: Ja, we zitten op YouTube. Oh, kan je van alles
0: doen. Zijn mensen, zeg. Ongelooflijk. We gaan weer tijd maken voor muziek, Aurélie. We gaan naar een Belgisch-Portugese band luisteren. Je hebt hem daarnet al even geteased. Het gaat over EO... Zou ik zeggen, maar jij wil het anders uitspreken. Hè?
2: Ja, ik weet het niet. Ik lees zelf op hun site dat je het anders moet uitspreken en op hun Instagram. Volgens mij is het au.
0: Au.
2: Meer uit de neus.
0: Au.
2: Ja.
0: Au. Ja, dus miauw, maar zonder de m.
2: Ja, dat zeggen ze toch op hun Instagram-pagina. Okay. Dat is echt een Portugese sound, ja.
0: Ja, oké. Okay. Dan gaan we naar au luisteren. Daar word jij gelukkig van?
2: Ik word daar gelukkig van.
0: Ja.
2: Ik heb die ontdekt via jullie trouwens.
0: Via Studio Brussel. Ja. Met veel plezier, want wij draaien ze heel veel. Ja. Nou, we zijn natuurlijk ook fantastisch vinden, maar ze spelen ook op heel wat festivals deze zomer.
2: Ja.
0: Ga je tenminste daarnaar kijken?
2: Ja, ik ga zien. Oh, Joris.
0: Ik weet het.
2: Ja, ik heb het nog niet allemaal bekeken.
0: Je hebt maar één keuze gemaakt en dat is Couleur Café. tournee.
2: Maar dat is zonder nadenken. Ik kijk niet eens naar de line-up. Ik boek mijn tickets elk jaar. Ja, dat komt ook nog
0: blind.
2: Op het einde van mijn werkseizoen. Dus ça va. Rest...
0: Goeie keuze trouwens. Hè. Dat is een goed festival.
2: Altijd.
0: Heel leuke sfeer.
2: De rest moet ik nog bekijken.
0: Oké, maar die EO die speelt heel veel. Dus je gaat nog heel veel keuze hebben om ze te zien. En ik ga je nu geven op deze zondag.
2: Dank je wel.
0: Met Crowd.
1: Joris staat op.

0: Zelden iemand zo vrolijk fuck you weet te zeggen. Niemand kan dat zo goed als Lily Allen. Dat kan jou ook wel bekoren, hè, die muziek.
1: Ik was vrolijk aan het meedoen, ja.
0: Ja. Maar natuurlijk, ja, je mag ook meedoen, maar we moeten over naar de orde van de dag. Want er hangt iemand aan onze lijn met een verzoekje.
1: Oh. Hallo.
0: Goedemorgen, Hans.
2: Dag. Hey, dag Joris. Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het?
2: Goedemorgen, Aurélie.
1: Dag Hans.
2: Goed.
0: Hey. Hij zegt toch ook maar Aurélie, hè? Goed gedaan, Hans. Hey. Hans, jij klinkt enthousiast. Ben je enthousiast?
2: Ik ben een zeer enthousiaste persoon. En zeker dat de zon schijnt en het lekker warme weer en zo. Dus laat maar komen, zou ik zeggen.
0: Fantastisch. Hey, ik ben blij te horen. Wat ga je nog doen vandaag?
2: Ik ga straks de plank aansteken en dan gaan we lekker brunchen met vrouwken en ik dus. En dan nog verder genieten van de dag uiteraard. Hè.
0: Zeer goed, zeer goed. Wat ga je juist aansteken? Want dat heb ik niet gehoord.
2: De pancha.
0: De pancha.
1: De pancha.
0: Ja, dat, zegt jou dat iets, Aurélie?
1: Nee.
2: Okay,
0: nee, wat dat is dat?
2: Dat is eigenlijk barbecue, maar dan op een ijzeren plaat.
1: Ah, zie, je weet het zelf niet, maar je stikt het op mij.
0: Nee, ik is het zelf. Oké. Nee, goed, daar wens ik jou heel veel succes mee en vooral smakelijk eten.
2: Dankjewel.
0: Lieve Hans, Aurélie had nog een vraag.
1: Hans, blijkbaar heb jij een verzoekje. Ik mag aan jou vragen, officieel, wat je wil horen.
2: Ik had graag Shed My Skin van D-Note aangevraagd.
1: Mag dat, Joris?
0: Zeker.
2: Oké, dat vind ik heel tof. Maar het is gewoon een geweldige schijf voor deze moment. Hè. Ik bedoel, lekker warm weer. Dus doe maar uit die kleren en genieten van het zonnetje.
0: Oké, Hans, dat is heel vroeg. Maar we gaan dat gewoon doen. We gaan die woorden gewoon volgen. Dankjewel, Hans. Okay, en heel veel succes met je pancha. Oh, dat gaat een fantastische zondag worden daar.
1: Dag, Hans.
3: Joris.
2: Bye.
3: Life is music.
0: Ja, dus die kleren moeten dan uit. We gaan wel zien, Hans, hoe ver dat we schieten. Maar heel veel succes. Shed My Skin is dit, van D-Note. Ken je die plaat?
1: Ik ken die niet. Ik ga hem samen mee ontdekken. Of jij kent die wel?
0: Let's go.
3: Life is music.

0: Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Studio Brussel.

0: The Van Jets and the Future. Nog altijd Aurélie Boffet bij mij hier in de studio. Aurélie, deze week kwam het bericht dat de VRT, nieuwsdienst, gaat stoppen met VRT Laat. Dus geen VRT Laat meer.
1: Droevig, hè?
0: Ja, vind je het spijtig?
1: Ja, ik vind dat heel spijtig.
0: Maar ik kan me voorstellen dat het wel aanleunt bij hoe jij het liefst dat nieuws tot bij de mensen brengt. Wat losser.
1: Veel toffer in de zetel. Ik vind het ook wel echt een goed programma.
0: Ja.
1: Je gaat iets dieper dan het dagnieuws. Je hebt daar de kans om experten te laten horen die we anders niet in het journaal of zo zouden horen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel de bedoeling op termijn, dat dan meer naar 7 uur gaat en zo. Maar ja, je lanceert daar ook mensen die je niet overal te zien krijgt. Jonge experten ook. Dat is, je kan daar veel meer mee experimenteren. Dus ik vond dat ook een heel fijn programma en een superfijn team.
0: Ja.
1: Vooral ga ik missen.
0: Maar goed, er komen misschien andere dingen voor in de plaats. Dat zal dan binnenkort wel duidelijk worden. Weet jij zelf nog niet, blijkbaar. Maar goed, Aurélie, je hebt een drukke week gehad. Hoe ontspan jij het liefst?
1: Door te sporten.
0: Oké, wat doe je van sport?
1: Normaal gezien ben ik een loper en doe ik veel aan yoga. Dan kan ik mijn hoofdje leegmaken, dus zo ontspan ik het liefst. En anders, ik hou wel van een bad af en toe. Met een glas rode wijn en Portugese muziek.
0: Oh, zalig.
1: Klinkt
0: zalig.
1: Goed, hè?
0: Ja, heel goed. Een bad nemen en bijvoorbeeld naar Prins luisteren. Behoort dat ook tot de mogelijkheden?
1: Ja, dat is waar. Dat is een manier om al mijn energie in kwijt te raken.
0: Ja, want...
1: dat je de brug zo vlotjes maakt. Mijn volgende nummer, Joris. Verhalen vertellen.
0: Alweer kapot door dat gewoon te benoemen. Verdorie toch, Aurélie. Nee. Maar we gaan dus naar Prins luisteren. Hoe heb je hem ontdekt?
1: Ik weet het niet.
0: Ah, nee.
1: Prins gaat al zo lang mee met mij. En dat nummer ook, Purple Rain, dat doet iets met mij. Dat is ook mijn go-to karaoke nummer.
0: Ah ja, dus als er gezongen moet worden...
1: Dan is Prins en Céline Dion wel.
0: Wauw, hey, wel dappere keuzes, vind ik.
1: Ja, toch? En toch gaat iedereen daar goed op.
0: Ja, dat zeker. Maar moet je dan een beetje gedronken hebben of niet?
1: Nee.
0: Nee, je kan gewoon
1: Prince
0: zomaar...
1: Prince kan nuchter, kan in alle toestanden opgelegd worden.
0: Purple Rain, ooit gezien live?
1: Nee. Nee, jammer. Ja. Niet meer, hè.
0: Purple Rain is ook bij de jongsters terug herontdekt, zal ik maar zeggen. Omdat het gebruikt wordt in welke serie, weet je dat?
1: Nee,
0: Stranger Things. Want zo wordt veel oudere muziek plots weer hip bij de jonge mensen.
1: Dat is waar. Ik heb dat niet geregistreerd, want ja.
0: Nee, natuurlijk. Je bent altijd aan het werk, natuurlijk.
1: Nee, ik heb het wel gezien. Ik vond het wel fantastisch.
0: Ah, is het waar? Ja, ik heb het niet gezien. Dus het staat nog op een lijstje dat echt huis en hoog wordt, dat lijstje. Maar Purple Rain, welk deel van het nummer ga jij echt extreem
1: op?
0: Dat is vrij vertaald gewoon de gitaarsolo, denk ik.
1: Ah, de gitaarsolo, dat doet iets mee.
0: Oké.
1: Ja.
0: Goed, we gaan luisteren naar 4 minuten 16 schoonheid verpakt in een purperen jasje.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Joris staat op. Goedemorgen.
0: Ja, het is echt graag gedaan, hè. Echt graag gedaan. Purple Rain van Prince. Niet kapot te krijgen.
1: Nee, nooit.
0: Doe maar, hè. Doe maar van karaoke. Morgens op de radio. Natuurlijk, doe maar.
1: Nee.
0: Doe maar het begin.
1: I have a musical.
0: Yes. Oh, het wordt een fantastische zondag.

0: Sorry, ik was nog aan het gaan.
1: Dat is niet erg, dat is niet erg, dat is niet erg. Het is jouw keuze, maar het wordt op veel enthousiasme onthaald in de app van Studio Brussel. Ja, Prince is natuurlijk voor ons altijd verbonden met Christophe Lambrecht. Maar de paarse hartjes in de app, die zijn veelvuldig aanwezig. Ja, Aurélie, je verschoot er zelf van, maar het zit er bijna op.
0: Ja, Joris, jij knipt gewoon het lied net voor het moment waar ik goed op ga.
1: Nee, nee.
0: Ik weet niet of ik jou vergeven ben.
1: Ja, dat is wel waar.
0: Ik dacht dat het hem ging komen. Maar,
1: zullen we tussen 10 en 11 gewoon samen wat gitaarsolo's uitdelen?
0: Ja, super.
1: Maar nee, ik wil nog ruimte maken voor één lied. En het is een hele mooie, want ik heb het door jou ontdekt.
0: Yes.
1: Maar daar gaan we het straks over hebben. Ik wil nog even vragen wat je van plan bent vandaag nog.
0: Ik ga barbecuen met mijn familie straks.
1: Ah, want ik heb goed nieuws. Want onze lieve vriend, of onze nieuwe vriend Hans, die heeft een foto gestuurd van de plancha. Wij wisten allebei niet wat een plancha was.
0: Hoe ziet dat
1: eruit? Wel, dat ziet eruit als een eetapplaat, eigenlijk. Dus een soort metaliek iets waar je je vlees op kan leggen en dat dan, dat dan je vlees bakt.
0: Voilà, dat is een plancha. Groentjes, want...
1: Ja, dat is ook voor groentjes. Hans, is dat ook voor groentjes? Hij zegt, ja, dat is ook voor groentjes.
0: Dank u, Hans.
1: Denk ik. Dank u wel, Hans, voor het doorsturen van de plancha. Nee, je gaat nog barbecuen en dan een beetje rustig aan. Je moet niet werken, hè, vandaag?
0: Nee, ik moet niet werken vandaag. Okay. En dan ga ik, zoals driekwart van België, denk ik, nog naar de zee.
1: Ah, goed. Oké. Maar ik heb gehoord dat het nog wel meevalt met de drukte.
0: Oké. Niet naar de zee gaan als je bent.
1: Uitdrukkelijke vraag van Aurélie Boffet. Ik wens jou een fantastische zondag.
0: Dank je.
1: Als jij niet werkt, check je dan ook het nieuws? Probeer je wel op de hoogte te zijn van dingen?
0: Ja, ik probeer op de hoogte te blijven van de grote zaken, maar ik ga niet te veel checken.
1: Oké. Dus nu...
0: Dat is sociaal acceptabel antwoord.
1: Ja, zeker. De duimen gaan omhoog, ook van mijn lieve collega en vriend Dave Peters. We gaan naar Mustafa luisteren.
0: Super.
1: Nu moet ik eerlijk zijn, ik had nog nooit van de mens gehoord. Ik heb die plaat gehoord en ik ben helemaal verkocht.
0: Toch?
1: Hoe heb jij hem ontdekt?
0: Ja, via de muzikanten waarmee ik werk. Plots speelde die in Brussel. Ik kon niet gaan kijken en ik sla me elke dag nog voor de kop dat ik hem niet live heb gezien, want hij was hier vorig jaar. Ik heb hem dus ontdekt via mijn muzikantenvrienden toen we bezig waren over potentiële influencers.
1: Ja.
0: Heel veel coole Oosterse dingen in zijn muziek. Het is een Canadees. Dus het wel van ver komen.
1: Maar een Canadees met Soedanese roots.
0: Ja, zijn
1: blijkbaar ook.
0: Doet iets met mij.
1: Ja, dat snap ik ook wel. En de kans dat je hem nog eens live of dat je hem live gaat zien ergens anders is wel groot. Want het is wel...
0: Hij wordt steeds groter.
1: Ja, ben blij. Maar ben je dan zo iemand die die tip krijgt en die dan alles gaat opzoeken van die artiest?
0: Over zijn leven niet, maar ik heb wel al zijn nummers al grijs gedraaid ondertussen.
1: Oké, we gaan luisteren naar Name of God. Ben jij gelovig?
0: Nee.
1: Nee.
0: Maar ik vind het een goed nummer.
1: Oké, zeer goed. Ja, maar dat is ook een heel goed argument. Waarom wou je deze plaat horen?
0: Omdat die wel in mijn meest liked songs staat. Ik denk dat ik ondertussen al top 1% fans ben van Mustafa. Zeker door dit nummer. Ik vind hoe dat is opgebouwd. Alle invloeden die daarin zitten. Ik vind dat zo'n super compleet nummer. Dat iets doet met mijn maag.
1: Wel, zeer goed. Dan gaan we gewoon uw maag weer aan een test laten ondergaan. En ik hoop dat er heel veel fans komen na het spelen van deze Name of God. Mag ik jou een fantastische zondag wensen. Dikke merci om mee op te staan. Aurélie Boffet.
2: Joris staat op. Studio Brussel. Life is music.

0: Lieve Aurélie, je hebt een geweldige cadeau gedaan aan de luisteraars van Studio Brussel.
1: Met, heeft het met jou Mustafa. Gedaan?
0: Ja, zeker. Name of God, zoek het op. Hij heeft nog veel andere prachtige nummers. Merci om ons dat te leren kennen. En wie je ook kan leren kennen is Dave Peters, want die komt eraan vanaf 10 uur.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door test en koop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
4: Die tijdsregistratie bedoelt je?
1: Ja.
4: Daar kan ik u bij helpen.
5: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel. Goedemorgen, een uur of 10.
8: VRT Nieuws.
7: Toon Janssens.
9: De nieuwe film van Lucas Dont heeft een prijs gewonnen in Cannes. In Frankrijk, op het filmfestival van Cannes, is de Belgische film Coward gisteravond in de prijzen gevallen. De twee hoofdrolspelers, Valentin Campagne en Emmanuel Macchia, kregen samen de prijzen voor beste acteur. En de regisseur van de film, Lucas Dont, is trots, ook al grijpt hij zelf naast de hoofdprijs.
10: De realiteit is natuurlijk dat je daar inderdaad naast hebt, maar ik ben iemand die graag ambitieus is en die graag meedoet om te winnen. Dat geeft mij adrenaline, dat geeft mij energie, maar die ook, denk ik, heel goed kan verliezen, in de zin van ik zie het als een heel grote eer dat die twee hun performances beloond is vandaag, want zij zijn het hart van de film. Ik vind het zelfs echt de juiste prijs voor de film, oprecht.
9: De hoofdprijs in Cannes, de Gouden Palm, ging naar de film Fjord, gemaakt door een Roemeense regisseur. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht aangevallen met Russische raketten en drones. Volgens de burgemeester van Kiev zijn daarbij 4 doden gevallen. De Russen hebben een hypersonische middellange afstandsraket gebruikt. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne.
11: Het zou wel eens de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog kunnen zijn, met Kiev als ultiem doel. Hè. Er werden drones afgeschoten, ballistische raketten. We hebben trouwens vannacht hier in Odessa ballistische raketten letterlijk zien voorbij vliegen toen ze werden afgeschoten vanuit de Krim op 300 kilometer van hier. Maar er zijn dus woongebouwen geraakt, een grote markt, een shoppingcenter.
9: In Pakistan zijn tientallen doden en gewonden gevallen bij een bomaanslag vlakbij een treinspoor. Een trein reed er voorbij en ontspoorde voor een deel. Volgens de nieuwszender Al Jazeera waren er na de ontploffing ook geweerschoten te horen. De aanslag gebeurde in de hoofdstad van de westelijke provincie Balochistan en is opgeëist door een gewelddadige groep die de provincie wil afscheuren van Pakistan. Het weer. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
6: Studio Brussel.
12: De tijdloze.
6: Dave Peters.
7: Zullen wij er eens een krasse knar ingooien van om en bij de 85, denk ik. Een hele zonnige, goede zondagochtend. Yo.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
13: Life is music.

0: ben je wel op weg naar La Mer du Nord dan dit erbij. Dat maakt toch een heel mooi plaatje. En Bob Dylan, Like a Rolling Stone, iets anders dan. In ongeveer 1971 moet dat geweest zijn. Isaac Hayes, die had inspiratie, die voelde inspiratie. Isaac Hayes, dat is soul, dat is funk, dat is gevoel, dat is allemaal tegelijk. Dat is een van de grootste aller tijden, Isaac Hayes. En wat maakte die? In de jaren 70, en hij had er eigenlijk nog vroeger al, was hij er al mee bezig. Toen kwam hij mee op de proppen met dit hier. Hoe ken je dat?
1: Vlaanderen, de toekomst is hier.
2: Update beschikbaar.
1: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
2: Update voltooid.
1: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe...

0: bodem van het zwembad. Ik moet even plons opduiken en dan hoor je waar het aan doet denken.
1: Een beetje
0: versmelt. Versneld. Kijk, dat zijn van die versprekingen op warme dagen. Versmelt. Nee, versneld. Komen we uit bij Portishead en dit hier.

0: is nog niet genoeg, want dat werd nog inspirerender voor een genie eigenlijk in Engeland, die vanavond ook op de planken staat in de AB. En jij gaat er misschien wel bij zijn. The one and only Tricky werd ook geïnspireerd door Isaac Hayes. Hell is around the corner. We gaan gewoon nog even door.
1: I stand firm for a soul.

Als je al wat langer de radio hebt opstaan, nee, het is geen toeval. Prince, ja, die mag elke dag voorbij komen, elke uur eigenlijk. Hè. Ik heb straks, moet ik even Horace Jessels terug naar hier halen, want wij hebben samen een gedeelde passie. We duiken eerst samen nog eens in het zwembad en... Dan gaan we toch even dit op jou afvuren. Robin, die staat in het voorprogramma tegenwoordig van Harry Styles en ze rockt zeer hard. Hier gaan we.

0: heet Rob binnen. Je komt van Sverige. Dat is nog altijd het meest dansbare wat ze daar opdissen in Zweden. Heerlijk, hè, Robin? Dus in Harry Styles in het voorprogramma komt nog een kleine verrassing aan. Maar eerst hebben we nog die Offspring voor jou.
1: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
2: Elektriciteitsnet slipt stilaan dicht.
3: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
4: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.

0: Je geeft toe dat had jij niet verwacht van een moleculair bioloog. Want dat is hij ook, die Dexter Holland. Jawel.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: Ja, even een prachtig moment in de tijdloze. Ik heb Horus Jessels er terug bij gehaald. En ook Mella Ekels.
3: Beef Deters, altijd goed jongen.
0: Beef Deters zijn ze vroeger altijd, ja. Zeer goed. We gaan iets draaien. Dat is nog geen 10 jaar oud. Maar dat komt eigenlijk nooit voorbij in de tijdloze. Maar dat is zeer tijdloos. Mm-hmm. Dan moeten sommige mensen zich over een bepaalde barrière heffen. Want het is niet altijd even cool gepercipieerd door mensen met een nobel rockverleden.
3: Ja, maar het heeft natuurlijk met zijn afkomst te maken. Want we gaan iemand bezingen, hè?
0: Ja, maar we gaan nog niet verklappen wie, hè?
3: Nee.
0: Maar ik denk, hoe vroeger je in het leven eigenlijk alles openzet, alle deuren, naar liefde voor alle genres en voor kwaliteit, dan wordt het leven interessanter. Dan moet je de billen niet meer dichtknijpen. Ik mag dit niet goed vinden. Want dit is live zo waanzinnig goed wat we gaan spelen.
3: Ja. Jij gaat weten, wij kunnen het alle drie.
0: Mella Ekels, jij gaat ook kijken.
4: Ik heb de persoon in kwestie al
3: ontmoet.
4: Dat toch
3: als ze graag
4: niet
3: willen, denk ik.
4: Ja, zeker.
3: Ja, ik ook eigenlijk.
4: Ik wil er graag mee trouwen eigenlijk. Met
0: ja, ik ook. Iedereen. Ook, ja? Ik ben er met mijn dochter naartoe geweest afgelopen week. En ik ga gewoon nog eens.
3: Wauw, omdat het zo goed was.
0: Ja.
3: Wauw.
4: Wanneer?
0: Ja, de 29e, denk ik.
4: Ik ook.
0: Meen het?
4: Ja. Wij gaan daar samen staan.
0: Oh, we kunnen parkoolen.
4: Ja.
0: Parkoolen.
3: Ja, ik kies voor een optreden van hem iets verder. Ik ga naar Londen kijken, eind juni.
0: Oké.
3: Ja.
0: We gaan het nog niet verklappen. We gaan even. Doe eens even de ogen dicht, vrienden. En denk eens dat je op een springplank staat aan een gezellig zwembad. En er is ruimte. Je gaat op niemand. Nergens ga je opspringen. Dus tel eens af.
3: 3, 2, 1.
0: Zeg, wie haalt er een frisco?
3: Zal ik gaan? Jij bent vorige week geweest.
0: Ja, en een cornetto voor mij wel. Vanille chocolade.
3: Maar ja, met nootjes?
0: Ja, goed. Okay. En spring jij er nog eens in? Goed, dan gaan wij. De Bis, dit zat in De Bis. Dit is denk ik zijn debuutsingle, solo.
3: Ja.
0: We gaan dat gewoon niet aankondigen. Mensen, het is zomer. Geniet hiervan. Want echt waar, als je het ooit kan gaan zien, doe het. Op Swap hebben ze nog heel veel tickets. Derde van de prijs.
3: Ja.
0: Ga daar naartoe.
3: Doen
0: we dat?
3: Ja, heel, heel, heel goede studie.
0: Ja, maar ik moet nu af, anders gaan ze met buiten gooien.
4: Ja, ik wil gewoon ook zeggen, hij heeft als ooit
3: jou buiten gooien?
0: Ja, tuurlijk. Het is je moet niet te lang
3: de
0: lullen.
3: Dat hij jou buiten gooien.
0: Niet te lang lullen.
4: Nee, hij heeft ooit wel You Look Wonderful tegen mij gezegd.
0: Oké, okay, goed. Tel nog eens één keer af.
3: Ja. 3, 2, 1.
2: De tijdloze. Studio Brussel.

met al die GPT-toestanden en AI van tegenwoordig. Ik denk als je daarin gooit, stijlvol, rood, velours, wereldklasse. Fantastische verhaal, wereldtalent eigenlijk. Wat zou het dan uitkomen? Ik denk gewoon Sade, ongelooflijk Paradise. Je denkt Dexter's Midnight Runners, dat is van vroeger. Nee, die zijn nog altijd actief. 4 september, nieuwe plaat, Love, ongelooflijk. Dit is iets ouder. Come on, Eileen. Vrienden en vriendinnen van de radio. Het is zondag. Dit is jouw programma. Met name de tijdloze. Hoe laat leven we? 10:37. Ja, dat zal het zijn ongeveer. Je mag allemaal bescheiden meezingen.

0: De zon die gaat nog lang niet onder, gaat zo meteen wel even denkbeeldig onder. En dat heeft alles te maken met Arctic Monkeys. Komt er heel snel aan.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht. Meer merk? En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR, bereik meer.
2: Liantis. Zeg, kan ik nu ook zo...
3: Flexijobbers aannemen?
2: Ja.
3: Natuurlijk.
1: De Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo. Live.

0: Merci. Merci ook, Joris, voor de koffie.
1: Met veel plezier,
0: jongen. Ongelooflijk. Je bent naar één gewandeld.
1: Helemaal speciaal via de trap. Jongen.
0: Weet je wel hoeveel kilocalorieën dat zijn? Een joule aan energie?
1: Niet genoeg, denk ik.
0: Is het een dubbele crema?
1: Ja.
0: Dubbele crema, ongelooflijk. Dat koffiemachine van de VRT. Dat mag zelden rusten. Maar wij zijn daar zeer dankbaar voor. Altijd en eeuwig. Ik zie dat Netflix, ze hebben centen geroken, komen met een docu op de rechtszaak van Michelleke. Ja. Michael Jackson.
1: Jawel. Ah, ja, okay.
0: En die nummers, zeker Billie Jean, die gaan het dan weer enorm goed doen. Zo gaat dat natuurlijk, want mensen ruiken geld. Maar het is toch altijd wel de moeite om toch nog eens te kijken. Want wat weten we nog niet over de King of Pop?
1: Heb jij de film gezien?
0: Nog niet.

0: is niet dat wij hier met wat schmink op ons hoofd, een panfluit en een kleurig rokje een of andere regentans zitten te proclameren. Nee hoor, het is gewoon om te zeggen dat Heather Nova aangekondigd heeft dat ze in februari naar het depot komt in Leuven en de Roma bij ons om de hoek. Heerlijk, in Borgerhout gaan er allen naartoe. Want Heather Nova, jawel, die is nog altijd als van ouds gewoon even goed van stem. Die show is nog altijd goed. Het is zelfs misschien nog beter. Dus ga er zeker naartoe. Ik heb er nog eentje in dit uur. Dat is die ene van de Unplugged sessie van Nirvana die je altijd wil horen, maar die je nooit krijgt. Nu dus wel. Hier gaan we.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Wanneer zijn we er geweest in?
1: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
0: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
1: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
0: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
1: Een oorlog die een zware tol eist.
2: So you lost your limbs.
3: Ja.
1: En die een hele generatie tekent.
4: Every flag represents a fallen soldier.
0: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
1: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
6: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
6: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
6: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC. Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
6: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
6: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
13: Dit is Studio Brussel.
14: Studio Brussel.
15: Goedemorgen, 1:05.
16: VRT Nieuws.
15: Toon Janssens.
17: Er waren voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standaar gisteravond wordt er nu gekeken hoeveel schade er is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standaar-supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
18: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden, dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi-supporters bij hun eigen supporters vieren en pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen en dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
17: Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust, al lijkt het op dit moment iets minder druk dan gisteren. Op de treinen zijn er voldoende zitplaatsen, zegt de NMBS.
19: Het is toch wel rustiger dan gisteren, met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
17: Ook op de weg zijn er filegolven, vooral op de E40 is dat het meest voelbaar. Het is intussen stapvoets aanschuiven tussen Zwijnaarden en Drongen. Rusland heeft vannacht een grote aanval met raketten en drones uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Bij de aanval is, volgens de Oekraïnse president Zelensky, ook een hypersonische raket gebruikt. Dat is een krachtige en supersnelle raket, zegt Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
20: De Oreshnik-raket, in het Nederlands Hazelaar, is een ultrasnelle middellange afstandsraket die uitgerust kan worden met een nucleaire lading. Ze is onmogelijk te onderscheppen, want ze vliegt heel snel, 6100 kilometer per uur. De Oreshnik-raket is eigenlijk het Russische toverwoord voor angst. Als ze echt mensen angst willen inboezemen, dan wordt die Oreshnik altijd vernoemd.
17: Na de grote aanval van Rusland op Oekraïne zijn er nu zeker 83 gewonden geteld. Er zijn ook minstens 2 doden gevallen in en rond de hoofdstad Oekraïne, Kiev. Het weer nog. Vandaag blijft het zonnig en zomers warm. We halen opnieuw temperaturen tot 30 graden. Ook morgen en overmorgen nog hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het iets minder warm.
21: De tijdloze.
22: Dave Peters.
15: Spannend, want ik mag straks meteen van een helden bellen. Hè, want er zit iets met Sheila in de naam. Het is ook redelijk goddelijk en zo. Komt er allemaal aan straks. Ja.
21: Je luistert naar Studio Brussel.
22: Live
3: is music.

325.000 keer opgezet voor het slot erop ging om 5 uur 's ochtends in de Bruine Kroeg. Closing times en My Sonic en iedereen vertrok dan rustig aan. Over een dik kwartier bel ik met Aaron Perino van de Sheila Divine. Heb je vragen voor de man? Stap net van het vliegtuig, denk je, Charles de Gaulle. Stuur maar door in de app. Ja.

0: Mai di si faceva slack.
1: Ja,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar, ons kaartwerk is niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Studio Brussel, live.

Like a Prayer, Pinkster en zo. Madonna, ja, dat sluit er dan toch wel in. Hè. Daar zorgt Maximize van Cleef voor, de man die de plaat kiest. Ik werd heel blij toen ik onlangs een filmpje zag voorbij komen op een of ander sociaal netwerk. In de hoofdrol Mike D van de B-Boys. Jawel, van de Beastie Boys, ongelooflijk. Die brengt zelfs een nieuwe plaat uit. Als je dat nog niet wist, komt ook naar België. Zal dat solo doen. Ik kan zo meteen een fragmentje laten horen van wat hij nu allemaal doet. Switch Up heet dat fragment, die song. 18 juni. Wilde Westen in Kortrijk, 18 juni. 19 juni, Great Gigs in the Park in Saint-Nicolas, in Sint-Niklaas. Dat wordt geweldig. Dat zal er bij de casino zijn, denk ik. Hè? Hou je klaar voor een stukje Mike D van nu. En ik knal er meteen een evergreen, een classic, een tijdloze van de Beastie Boys achteraan. Voor iedereen die in de file staat of weg naar de zee. Met al dan niet jengelende kids in de back. Love them to death. Maar we gaan er samen doorheen. En straks zit je in het water. Geniet daarvan.

0: 40 jaar jong geworden. Als je nog een vraag hebt voor Aaron Prino, de zanger van de Sheila Divine, die komt onze kant erop. Dat is nu het moment dat ik ga bellen naar een Marvin Gaye. Ze hebben een nieuwe plaat uit trouwens, Middle Ages. Moet je zeker eens checken.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
3: Onrust stijgt bij bedrijven.
4: De energievoorziening komt in het gedrang.
5: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
6: Vlaanderen, de toekomst is hier.
7: Update beschikbaar.
6: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
7: Update voltooid.
6: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdfestival.be.
8: Studio Brussel.

Summertime People in je radio. Marvin Gaye, tijd om jezelf voor te planten of iets anders te doen, een drankje erbij. What's going on? I'll tell you what's going on. The Sheila Divine's got a new album out, Middle Ages. Check this out.

geef je even een persoonlijke inkijk in die spookrijdende schedel van mij. Ik vind het altijd lastig om mensen te interviewen die je vrij goed kent. Dat is altijd een beetje toch vreemd. Neem het van me aan als je dat nog niet goed kent. The Sheila Divine. Gooi dat eens in Spotify. Leer dat eens kennen. En ja, ga gewoon naar een van die concerten. Echt, het is rock'n'roll. Het is met een traan erbij. Er zitten wel new wave oude dingen invloed in. Er zit veel nieuw in. Ontdek het zeker eens samen met mij. The Sheila Divine. Zeker doen, hè?

Dat was om te degusteren. Iemand die al aan de twee bollen vanil en eentje chocola ziet en wat golven in de achtergrond ziet. De anderen die nog vegeteren in een warme wagen. Sterkte, het komt allemaal goed. Straks ben je er. Dan kan je ervan genieten. Hier is Cher en Believe. 80 jaar jong geworden. Valt je mond dan niet open? Die van mij alvast wel. Een hele goede morgen. Dit is jouw favoriete zender.

0: Believe and Share. Robin, die appt. Dave, heb je niks voor straks in de cocktailbar? Want daar gaan wij induiken. Wij gaan wat virgin pina coladas en misschien ook wel wat echte naar binnen slurpen. Daar hoort muziek bij. Ik heb iets gevonden, hoor. Ik heb echt iets gevonden. Het komt eraan naar dit.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke. Uw boterhammetjes en verse aardbeidjes.
3: Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
4: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
7: Balje
6: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
7: Abdij
6: glimlachten ze terug. En een week later aan
7: Buil
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
8: Hier bogeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel. Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
9: Maar hoe weten ze dat er niet instorst?
8: Dat is goed vastgezet, hè?
9: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
8: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
9: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
8: Ja.
10: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
11: Studio Brussel.

Ik denk dat dat al goed is, hè, Robin, voor die cocktailbar. Dipso Calypso van Buscemi, featuring Lady Cath. Als je niet naar de zee kan, of je bent aan het werk, of je bent aan het blokken, want heel veel mensen zitten in de blok, denkbeeldig even wat verpozing. Heb jij blokkers boven zitten of ergens anders achteraan in je huis? Ga eens even naar de koelkast, doe er een dikke ijsblok in, gooi er een lekker drankje in, een beetje iets lekkers erbij. Breng dat eens even naar al dat nobele studiezweet dat er momenteel vloeit. En dan kunnen wij samen even bezwerend genieten, samen, een kleine pauze, van Radiohead, Everything in its Right Place. Ook een beetje een gemolde finale.

Nee, nog de N ervoor. Nick, ja Nick, die gooit in de app zondag goed gemaakt met dit nummer van Radiohead. De fans van het genre, die kennen Ed O'Brien ook wel, de gitarist natuurlijk. Vrijdag nieuw soloalbum uitgebracht, Blue Morpho, ga het maar eens checken. Dit zat dus ook, zoals ik al zei, in de finale van De Mol. Weet je wat, straks om te eindigen heb ik nog een lekkere Soundgarden voor jullie, maar ik wil nog even in dat, ja, laidback, zomerse, toch wel een beetje mijmerende hangmatgevoel blijven hangen. Mag ik dat even? Sorry, Maximize van Cleef. Deze heb ik er even extra bij gesleurd. Dit is echt genieten met de grote G. We zijn al aan het smelten allemaal samen vandaag, maar dat gaat exponentieel nog eens de pan uitswingen met deze Mazzy Star. I love you all, people. Geniet maar mee. Fade into you.

0: Dankjewel om zeer fijne herinneringen bij mij naar boven te brengen. Dat is heel graag gedaan, Hans. Hugo, die geniet er ook van. En Leon, die wil nog iets horen dat in de buurt van Soundgarden komt. Dat komt eraan. En Jeff, die vraagt of ik niet te veel zenuwen heb voor vanavond 5 uur. Inderdaad, maar ik ga daar niet over uitweiden. Ik ga gewoon nog even meegenomen met jullie.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze. Ah!

0: Zeg, heb jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
1: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
0: Huh? Waarom?
1: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
0: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
1: Ja! Luister vanaf maandag naar Eva en Dries, Raad de Wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
2: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
3: Ik ben toch rustig!
4: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed. Star Wars.
5: It's time.
4: Keer terug naar het grote scherm.
5: I'll be right behind you. Go, go!
4: The Mandalorian en Grogu. Nu exclusief in bioscoop.
5: This is the way.
6: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Dit is Studio Brussel.
8: Studio Brussel.
9: 12 uur. Goedemiddag.
10: VRT Nieuws.
9: Met Toon Janssens.
11: Er waren voetbalrellen in Luik. Na de zware rellen in het stadion van Standaard Luik gisteravond wordt nu gekeken hoeveel schade daar is. Standaard verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en achteraf werd het veld bestormd door tientallen woedende supporters. Deze Standaard supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
12: Je merkt al heel veel van de druk die aan weerskanten gezet wordt voor de wedstrijd. Van ja, de een wil niet dat de andere wint. Een massa volk, 25.000 mensen, dus ja, dan weet je dat er redelijk wat druk op de wedstrijd komt. En de historie tussen beide ploegen is nooit een goede trekrecord geweest. Dus op dat moment weet je dat iets kan verkeerd lopen, laat ik het zo zeggen.
11: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Ook vandaag zijn er veel mensen onderweg naar de kust. Er rijden weer 24 extra treinen. Na elke vaste trein volgt er 5 minuten later een volgende naar de kust om de reizigers te spreiden. Dat zegt de NMBS.
13: Het is toch wel rustiger dan gisteren. Met op heel wat treinen richting de kust waar er toch nog wel voldoende vrije zitplaatsen op zijn. En dat dankzij toch wel die 24 extra treinen die vandaag nog rijden, maar ook nog morgen. En er toch wel voor zorgen dat we de reizigers zo goed mogelijk kunnen spreiden over die verschillende treinen.
11: Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een enorme aanval was.
14: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
11: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat bezet is door Rusland. Oekraïne zegt dat er in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Volgens Iran zijn er toch nog enkele discussiepunten over een mogelijk vredesakkoord met de Verenigde Staten. De voorbije uren gaven de Amerikanen aan dat een akkoord dichtbij is en waarschijnlijk in de loop van vandaag rond zou zijn. Maar volgens Iran moet een eventuele deal eerst nog de goedkeuring krijgen van de regering en uiteindelijk ook van de geestelijke leider. Het weer nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
8: Studio Brussel.
1: Hangen op zondag.
8: Margot Amon.
9: Als je net hebt beseft dat je bent vergeten vrienden te maken die een zwembad hebben, geen nood. Ik zorg wel voor verfrissing via de muziek vandaag. Let's go.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music. Okay.

0: vandaag.
1: Maar, hoezo?
0: Sorry, maar het is WK.
2: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Media.

0: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
1: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
0: Meer merk.
1: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
0: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
2: Studio Brussel, live.

nog 19 keer slapen. En dan horen we dat nieuwe album van Olivia Rodrigo. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Een titel die veel emotionele nummers belooft. Maar ja, wat anders zijn we gewoon van haar. Deze Drop Dead is al alles wat ik ervan verwacht had. Olivia Rodrigo.

0: Klinkt een beetje als de ijsblokjes in je glas. Massive Attack en Unfinished Sympathy. Straks komt Vloem wat beat brengen.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
2: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

al 10 jaar intussen. Never Be Like You van Flume. Ik weet niet of jij al eens in Middelkerke bent geweest aan de zee, maar zo rond 12 september zou ik dat toch eens doen. Want Leffingen Leuren is dan bezig. En deze Alala's komt ook. Raspberry Jam.

0: een goede beat om wat cocktails op te shaken, hè? Somber en Homewrecker. Als je op deze cocktails gaat shaken, dan worden het heel straffen.
1: Pick up the phone. I know you're not asleep yet. You think just because I broke up with you, now you can ignore me? Whatever. Bye.
0: Haunted Youth kan je meenemen in dagdromen, maar ook een gitaar meenemen. In deze doet hij allebei tegelijk. Forget Me van de Haunted Youth. Heel fijn dat je luistert deze zondagnamiddag.

Ja, zeker wel. Je hoort hier op Studio Brussel heel de namiddag lekker zonnige platen bij het weer. Je kan dat cliché vinden, ik vind dat vooral heel verdiend. Na alle regen en de ijsheiligen die we nog hebben mogen voelen afgelopen week. We gaan het ervan pakken dit weekend, van de zon en van de muziek.

Voor onze nieuwe lichtingwinnaars komt er een eerste festivalzomer aan. Voor Alice May is het al haar tweede festivalzomer sinds ze de nieuwe lichting won vorig jaar. En die mocht ze gisteren aftrappen op Gladiolen in Olen. Moet een hele leuke show geweest zijn. Hier hoor je haar laatste nieuwe in een

0: weten wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Tussen de ochtendradio en dagelijkse kost.
1: Meer merk.
2: Zoals jouw product op het strand van zomerhit.
1: Meer missie. Door samen te supporteren voor de Belgen. Bij VAR krijg je meer aandacht, meer merk, meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig,
4: slaap even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Scary Movie is terug.
7: Gestoorder, fouter en grappiger dan ooit.
1: Met een nieuwe dosis horror, chaos en compleet geschifte humor.
7: Check het M&M-kanaal op VRT Max.
1: En wie weet ga jij naar de première van Scary Movie.
8: I have been preparing for this for years.
7: Op woensdag 3 juni in Kinepolis Brussel.
9: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1+1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog, bij Eliza was hier.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Studio Brussel.
4: 1 uur, goedemiddag.
5: VRT Nieuws.
4: Met Toon Janssens.
6: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Dat gebeurde gisteravond in Herent in de buurt van Leuven. Een jongeman van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten. Dat vertelt het parket.
7: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jongeman van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetrokken. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoerd worden.
6: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. Na de zware rellen in het stadion van Standaar in Luik gisteravond wordt er nu bekeken hoeveel schade er is. Standaar verloor de cruciale wedstrijd van Charleroi en nadien werd het veld bestormd door tientallen supporters. Deze Standaar supporter was erbij in het stadion en voelde al tijdens de match dat de sfeer gespannen was.
8: Toen de goal gemaakt werd, werd redelijk wat geprovoceerd vanuit de spelers zelf van Charleroi. En op het moment dat je ziet dat het 0-2 wordt, dan zie je dat iedereen begint nerveus te worden, dan eindigt de wedstrijd en gaan de Charleroi supporters bij hun eigen supporters vieren en pakken dan ergens een of andere vlag die dan begint uit te dagen en dan krijg je de sfeer die er geweest is nu.
6: 6 mensen werden gearresteerd en 4 politieagenten raakten gewond. Bij een grote aanval van Rusland op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn er minstens 83 mensen gewond geraakt. Er vielen ook 4 doden in en rond de stad. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Kiev is aangevallen met 600 drones en 90 raketten. Bruno Beekman is in Odessa in het zuiden van Oekraïne. Ook hij zegt dat het een grote aanval was.
9: Het is zonder twijfel de grootste aanval op de Oekraïnse hoofdstad. Dus raketten van alle types op de energieinfrastructuur, de gasinfrastructuur, maar ook woonblokken, shoppingcenters. Zonder onderscheid lijkt dat ze gewoon alle raketten zomaar hebben afgeschoten en hebben zien waar ze neervallen. Als ik met de mensen ginder praat, ze zijn helemaal van hun stuk hoor, en die zijn ondertussen wel wat gewend.
6: Rusland zegt dat dit een vergelding was voor een Oekraïense aanval op een studentenverblijf bij een universiteit eerder deze week. Die aanval gebeurde in Oekraïns gebied dat is bezet door Rusland. Oekraïne zegt dat in het gebouw een drone-eenheid van Rusland was gevestigd. Het weer zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
5: Studio Brussel.
3: Hangen op zondag.
5: Margot Amon.
4: Als jij mij verbindt met de Bluetooth-box, dan zorg ik ervoor dat je namiddag in de tuin helemaal goed klinkt. Is dat een deal? Ik denk het wel. Let's go.
5: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: superhot. En deze ook.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Zweedse rapper en producer Young Lean die nam een videoclip op hier in België in het Kardinaal Mercier College in Eigen Brakel. En even later ging die videoclip viraal. Ik denk dat daar twee factoren voor zijn. De groepschoreografie in die clip en het feit dat dit gewoon

Ah, de man waaraan we dit verlengd weekend te danken hebben. Jesus, et cetera, van Wilco. Wie weet, ga je dan vanavond nog dansen op Hangar of plein publiek of op extreme outdoor? En dat kan gewoon, hè. Morgen is toch een feestdag, dus je kan uitslapen, kateren, alles wat je wil. Sam stond gisteren op extreme outdoor. Dit is hij met Body Language.

0: What You Want is Blur op je radio.
1: Carl Cox keert terug voor zijn enige Belgische show met een 4 uur durende set. Op zaterdag 30 mei in Park Fort Lieselen in Puurs. Tickets en info, labyrinthproductions.be. Carl Cox live, samen met Studio Brussel.
2: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zou wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel, je gaan shoppen.
9: Ik geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop Bluetrain Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als ze het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.
11: Studio Brussel.

geblokkeerd in mijn agenda. Dat is nog ver. Maar dat is wel de dag dat Selassou naar het Koninklijk Circus komt samen met vader en zoon The Gallants. Die hebben ze allemaal samen een album gemaakt. En dat horen we binnenkort dus live.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Wij zitten hier zowel dood te gaan bij 28 graden, maar dat is nog niks vergeleken met de temperaturen in Puerto Rico, denk ik. Bad Bunny. Ik heb zo een aantal nummers waarvan ik denk dat is nu echt goede muziek voor een roadtrip. Maar ik denk er nooit aan om die eens te groeperen. Dus ik ga echt eens zo'n roadtrip playlist maken. En dan mag deze roken. The Strokes en Going Shopping.

0: Mumford & Sons en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Wanneer zijn we er geweest in?
3: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
2: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
3: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
2: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar het voelt zo onderhuid zitten.
3: Een oorlog die een zware tol eist.
4: So you lost your limbs.
2: Ja.
3: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
2: Een dolf van vlaggen en soldaten en...
3: Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Europa legt reserves aan tegen hoge energieprijzen.
8: Onrust stijgt bij bedrijven.
9: Onze energievoorziening komt in het gedrang.
3: Voor bedrijven wegen de huidige energieprijzen serieus op de marges. Maar met Equans ga je van concurrentiedruk naar een competitief voordeel. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
10: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
11: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zomervakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Een ticket naar paradijs.
2: Elke maand.
1: Romantisch weekend in Parijs.
2: Elke maand.
1: Leren surfen op Hawaii.
2: Elke maand.
1: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
2: Elke maand.
1: Pizza's proeven in Milano.
2: Elke maand.
1: Taco's maken in Mexico.
3: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro elke maand.
6: Elke maand, elke maand, elke maand.
7: Een leven lang.
8: Speel Win for Life online of in je winkel.
9: Het is Bolt in de Haagse. Met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
10: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
11: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
12: In Moskou!
11: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat stof hier.
12: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
10: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
11: Och, jongens.
10: Dat is wel een naald, hè.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoopman.
15: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar, hoezo?
15: Sorry, maar het is WK.
16: Scoor nu een TCL 65 inch QD Mini LED Google TV voor 999 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
17: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
17: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
17: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
18: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
19: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
20: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
21: Studio Brussel.
22: Hele goede middag, het is 2 uur.
23: VRT Nieuws.
22: Met Toon Janssens.
24: Er is opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Dat gebeurde gisteravond in Herent, in de buurt van Leuven. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
25: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
24: In het Brusselse metrostation Simonis zijn gisteravond zo'n 30 reizigers geëvacueerd. Verschillende mensen hadden moeite met ademen. Uit een eerste analyse van de camerabeelden blijkt dat er pepperspray gebruikt zou zijn in het metrostation. 15 reizigers werden ter plekke onderzocht. 2 mensen moesten ook naar het ziekenhuis. Het onderzoek naar wat er precies gebeurd is, loopt nog. De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat zouden proberen door de kalme zee en het warme weer. Zoals de afgelopen maanden wordt de politie vanuit 1 centraal punt aangestuurd voor interventies aan de kust. Dat zegt de federale politie.
26: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen. Dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
24: Het weer nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag krijgen we hetzelfde weer.
27: Hangen op zondag.
28: Margot Amon.
22: Je bent misschien nog maar net goed en wel wakker na een feestje gisteren. Of de zon heeft je intussen alweer helemaal suf gemaakt. Maar voor alle scenario's heb ik zonnige muziek.
28: Je luistert naar Studio Brussel.
27: Life is music.

ongeveer evenveel UV uitstraalt als de zon zelf op dit moment. Dus vergeet niet te smeren, hè, jongens. En dan laat ik je heel graag helemaal wegzinken in de siesta deze middag. Olivia Dean, die komt graag meedoen en vindt dat we niet te veel moeten doen vandaag. Doe maar gewoon baby steps.

Ik hoop dat je de finale van De Mol vorige week hebt gezien. Anders ga je nu gespoild worden. De Mol, dat was Wout. En dat bleek ook nog eens een sexy molletje te zijn. Deze zat vorige week in de soundtrack You Sexy Thing van Weile Hot Chocolate. Het is met de hula hoepen, hè.

0: Bam Bam, straks de gitaar van Inhaler.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promokoken.
6: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
4: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
6: Tartaratata.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
7: mobiliteitsbudget?
0: Ja.
7: Laten we samen eens kijken.
8: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
2: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
1: Ja, echt. Go voor info naar telenet.be.

Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat Kylie Minogue wel een fenomeen is in de popwereld, een figuur in Hollywood. En als je nieuwsgierig bent naar alle details van haar leven, dan kan je nu op Netflix kijken naar Kylie. De maar liefst 3-delige docu. Als die niet interesseert, mag je ook gewoon dansen.

0: Ik hoop dat Cupido een goede zonnebril heeft om zo hoog mee te vliegen. Maar hij komt eraan samen met Rosie Stewart.
1: Pinkpop 2026. Van 19 tot en met 21 juni in Landgraaf Nederland. Met Foo Fighters, The Cure, 21 Pilots, Halsey, Teddy Swims, Editors, Youngblood, Zara Larsson en vele anderen. Tickets en info, pinkpop.nl. Samen met
2: Studio Brussel,
1: de festivalzender.
3: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En daar hebben we gespreid bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
1: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
7: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
8: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
1: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
7: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
1: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
9: Hey, wij zijn Rosie Stewart.
1: En je luistert naar Studio Brussel. Studio.

zal bij jou ook wel zo zijn dat je Instagram vol stories en posts staat van mensen die naar Amsterdam gaan. Of je hoort mensen die binnenkort naar Londen trekken. Allemaal om één en dezelfde reden. En die reden die heet Harry Styles. Nu, ik zag artikels deze week dat hij zijn tickets niet verkocht kreeg voor zijn shows, dat er nog veel lege plaatsen waren. Maar dat valt toch precies wel goed mee als ik zie hoeveel mensen weekendjes Amsterdam plannen. Zelfs meerdere keren in één weekend gaan, gewoon om hem te kunnen zien. Maar ik snap het, hij is een tijdloze artiest. Nu al, Harry Styles.

Les Nuits Botaniques zijn bezig. Dat is een heel lang festival in Brussel. Zo lang dat het volgend weekend nog altijd bezig is. En dan kan je daar Nectar Wood gaan zien. Kende ik zelf nog niet, maar je kan haar hier leren kennen met Riverzand. Als het je dan aanstaat en je denkt, ah, dat wil ik live zien. Volgende week Botaniques.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Because I Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Maar hoezo?
1: Sorry, maar het is WK.
3: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Studio Brussel.
5: Goedemiddag, het is 3:00.
6: VRT Nieuws.
5: Met Toon Janssens.
7: Minister Quintin wil strenge straffen voor de daders van de voetbalrellen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standaard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quintin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en dat de duur van een stadionverbod ook verlengd is. In Herend, in de buurt van Leuven, is gisteravond opnieuw een ongeval gebeurd met een jongere zonder rijbewijs. Een jonge man van 19 verloor de controle over het stuur en ging over de kop. Hij raakte licht gewond en probeerde na het ongeluk weg te vluchten, dat zegt het parket.
8: Er is een ongeval veroorzaakt waarmee het voertuig in een voortuin is terechtgekomen. Het voertuig bleek dan bestuurd te zijn door een jonge man van 19 jaar die geen geldig rijbewijs had. Hij heeft de plaats van het ongeval ook kort verlaten, maar kon dan snel worden aangetroffen. En de nodige onderzoeken over de mate waarin dat hij wel of niet onder invloed was, die moeten nog gevoegd worden.
7: De afgelopen nachten zijn er geen transmigranten met bootjes vertrokken van de Belgische kust naar het Verenigd Koninkrijk. Er was verwacht dat veel mensen dat wel zouden proberen door de kalme zee en het warme weer, dat zegt de federale politie.
9: De afgelopen 3 nachten en dagen was het heel mooi weer, maar toch zijn er geen effectieve vertrekken vanaf de Belgische kust van smallboats vastgesteld. Dat kan te wijten zijn aan het feit dat er een verhoogde politieaanwezigheid is op het terrein. En aan de andere kant werken wij ook achter de schermen internationaal samen op de toeleveringsketen, dus het nautisch materiaal dat aangeleverd wordt om die oversteken te kunnen maken. En ook dat kan zijn effect hebben.
7: Ja, het weer dan nog. Het is zonnig met temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Woensdag wordt het iets koeler.
6: Op zondag.
10: Robbe van Dijk.
5: Dag lieve mensen, het is zondag en het is verschrikkelijk veel graden Celsius. En dat is exact de reden van bestaan van Hangen op Zondag. Welkom.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

Waste a Moment van Kings of Leon. Hey, dit is Hangen op Zondag. En dit is ook Sienna Spyro met een stem die even rokerig klinkt als jouw barbecue op dit moment. Nummer heet Material Lover. Well,

0: Nelly met...
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Studio Brussel, live.

eindeloos nummer. Het nummer heeft eigenlijk ook geen einde nodig. Veel te goed. Talking Heads met This Must Be The Place. Afgelopen donderdag hadden we weer een mooie albumpremière bij ons in Radar van het nieuwe album van Camille Yembe, Jeune et Laide. En daaruit komt ook deze Rihanna Fêtée.

Victory Night van Dominic Fike. Hier is iets aan de hand. Dit is de nieuwe van Editors. Klinkt heel dringend, alsof het nummer moest gemaakt worden. Het heet Call It In.

Dua Lipa, Dance the Night. Afgelopen vrijdag komt trouwens haar live album uit, Live from Mexico. Oké, ik ben aan het aftellen naar 14 juni, want dan staat Kate Renata in de ING Arena. Producer en DJ uit Canada die ongelooflijk groovy elektronische muziek maakt. Zijn drums klinken altijd waanzinnig goed. Haalt ook inspiratie op de goede plekken. De drums van deze track zijn geïnspireerd op die van een van de allereerste diss tracks uit de hip-hop geschiedenis. Dat is Sucker MC's van Run DMC uit 1983. Het waren toen enkel die gortdroge drums en de teksten van Run DMC eroverheen. Maar hier heeft Kate Renata die drums heel stijlvol aangekleed. Het nummer heet Space Invader.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Het is Bol Tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Me gustas tú.
2: No todo lo que es oro brilla.
1: Van Manu Chao.
2: Chino e infalible.
1: Nu een streepje dad rock voor alle vaders die op dit moment kipfilet, chipolatas en de obligate vegetarische snack staan om te draaien. Dit is Foo Fighters met Window.

Yes, als Pharrell Williams zich ergens mee moeit, dan weet je gewoon zeker dat je er blij van gaat worden. Dat was hij met Calvin Harris en Feels. Hier ga je ook blij van worden. Echte hangmat soul, perfect voor vandaag. Jordan Rakey en Tom McFarland met Easy to Love.

0: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
3: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Onrust bij de Belgische bedrijven over energiekosten.
5: Elektriciteitsnet slikt stilaan dicht.
6: Meer dan 100 bedrijven wachten op stroom.
7: Voor bedrijven is energiebeheer onvoorspelbaarder dan ooit. Maar met Equans ga je van complexe vragen naar eindelijk heldere oplossingen. Jouw energietransitie heeft een partner. Equans.
8: Liantis.
9: Zeg, kan ik nu ook zo...
8: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
8: Natuurlijk.
10: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
11: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
12: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
13: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
11: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
12: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
11: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
14: Dit is Studio Brussel.
15: Studio Brussel.
16: 4 uur, goedemiddag.
14: VRT Nieuws.
16: Met Toon Janssens.
17: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Onder meer Willebroek vraagt nu in een brief aan huiseigenaars of hun woning de voorbije jaren grondig gerenoveerd werd. Dat zegt Schepen voor Financiën Luc Spiesens.
18: Heel veel oudere woningen zijn intussen volledig gerenoveerd en hebben dezelfde comfortelementen dan nieuwe woningen, maar worden dus nog op een ander niveau getaxeerd. Veel te laag belast en dat staat natuurlijk onrechtvaardig tegenover de anderen. We gaan dan bekijken wat die meeropbrengsten zijn en zijn die meeropbrengsten substantieel, dan kunnen we eventueel bekijken of we het algemeen tarief voor iedereen laten zakken en dan heeft iedereen er ook weer een voordeel bij.
17: In de Brusselse gemeente Laeken is afgelopen nacht een huis beschoten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de daders verschillende keren hebben gevuurd. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook verschillende hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Het parket heeft een onderzoek geopend. Over de daders is nog niets bekend. De minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, noemt de rellen van gisteravond in Luik tijdens de voetbalwedstrijd Standard Charleroi een schande voor het Belgische voetbal. Bij die rellen tussen supporters van de clubs raakten 4 agenten gewond. Quentin zegt dat de verantwoordelijken voor het geweld geïdentificeerd moeten worden en een strenge straf moeten krijgen. Hij wijst er ook op dat de federale regering de sancties voor voetbalgeweld verstrengd heeft en de duur van de stadionverboden verlengd. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Zizou Bergs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Bergs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. Het weer nog, zonnig, temperaturen tot 25 graden aan zee en 30 graden in het centrum van het land. Morgen en dinsdag hetzelfde weer.
14: Hangen op zondag.
19: Robbe van Dijk.
16: Als de zon schijnt zoals vandaag, kruip ik liefst van al op mijn mentale zeilboot. Dus kom gerust mee aan boord voor een middagje smooth sailing. Welkom.
14: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

Ship to Wreck, Florence and the Machine. Hey, het wordt een gezellige zondagmiddag vandaag. Ik voel het in al mijn kloten. Dat had ik even nodig. Hadden we allemaal even nodig, denk ik. Dus geniet, mensen. Geniet alles kapot gewoon. Dit is Oliver Simons met Looper. Heel goedemiddag en welkom.

0: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaartwerk is
0: niet. Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, maar niet WK.
3: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Studio Brussel.
6: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.

Zodra we de 25 graden overschrijden, krijgen we van de baas van Studio Brussel officieel de sleutel tot de reggae-schuif in handen. En deze I Chase the Devil van Max Romeo ligt natuurlijk helemaal bovenaan. Iets helemaal anders nu, een pianotape rechtstreeks van het nieuwe album van Merel. Dit is Baby, gaat over het alarm in je eierstokken dat wel of net helemaal niet afgaat.

Dat oergevoel nooit gehad. Ik weet niet waar mijn klokje hangt. Rammelen mijn stokken al. Ik vind het maar abstract. Wil ik het nou echt of omdat het...

Ik twijfel over alles in het leven. Van de grote dingen tot wat ik vanavond weer moet eten. Ik heb mijn leven niet uitgetekend. Dit is voor mij niet vanzelfsprekend. Maar met anderen...

Arcade Fire met Everything Now. Vrijdag kwam het nieuwe album van Bleachers uit. Dat is de band van Jack Antonoff. Die man heeft meegeschreven aan de grootste pophits van de laatste jaren voor Taylor Swift en Sabrina Carpenter bijvoorbeeld. Groot contrast met de muziek van zijn band, want dat zijn geen gladde popnummers, maar wel heerlijke indie. Dit is You and Forever.

0: SOS Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via VAR.be. VAR. Bereik meer.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?

Block Party met Helicopter. Op 27 augustus, knal in de nazomer, kan je op een van de leukste concertplekken van ons land Sylvie Kreusch aan het werk zien. Ze speelt dan in het Openluchttheater Rivierenhof. En komende dinsdag kan je daar nog tickets voor winnen tijdens Ticket Tuesday. Gewoon naar Studio Brussel luisteren en sturen in de app wanneer je Sylvie Kreusch hoort voorbij komen in de playlist. Veel succes, dit is Kiss the Grass. Allee, allee.

muziek voor dure supermarkten. Dat heb ik wel eens gelezen over Crewing Bin. Ja, klopt, maar ik hou er wel van. Dat was Maria Tambien. Op de Turnhoutse baan in Borgerhout zijn vooral de eerder goedkope supermarkten te vinden. Maar er is ook de prachtige concertzaal De Roma. En deze week kondigde Blue Eye aan dat ze daar staan in maart 2027 voor hun grootste headlineshow tot nu toe. Dit zijn ze met Sober. MUZIEK

0: festivalzender.
1: Zeg, er jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
2: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
1: Huh? Waarom?
2: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
1: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
2: Ja!
0: Luister vanaf maandag naar Eva en Dries, Raad de Wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Wanneer zijn we er geweest in?
5: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
4: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
5: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
4: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
5: Een oorlog die een zware tol eist.
6: So you lost your limbs.
4: Ja.
5: En die een hele generatie tekent.
7: Every flag represents a fallen soldier.
4: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
5: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
8: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: Stap met meer korting op de trein.
11: 40%, het zal wel zijn.
12: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
11: En Wallonië eens proberen.
12: Of naar een pretpark gaan misschien.
11: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
9: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
13: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
14: Oei, wacht ze.
15: Rustig, slaap even niet.
14: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
15: Sst, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
13: Prima, prettige avond.
14: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
15: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1+1 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
17: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
18: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
19: Immoscoopman!
18: Immoscoopman!
19: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
17: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
19: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
17: Ja?
19: Je moet al een keer zien hier, je muur. Dat is volledig kapot.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
19: Immoscoop, man!
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
13: Goedemiddag, het is 5 uur.
12: VRT Nieuws.
13: Met Toon Janssens.
3: Gemeenten willen meer belastingen ontvangen via een hoger kadastraal inkomen. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebied herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt dat de gemeentebesturen dat willen doen. Eigenlijk moet de federale regering het kadastraal inkomen in het hele land vernieuwen, maar dat ligt heel moeilijk, zegt hij.
11: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
3: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is een verdachte aangehouden. En nog in Brussel, in Laeken, is afgelopen nacht een huis beschoten. De politie trof verschillende kogelinslagen aan in de muur. Er zijn ook hulzen teruggevonden op straat. De verdachten zouden na de schietpartij gevlucht zijn op elektrische steps. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al de tweede dodelijke haaienaanval in Australië in amper 2 weken tijd. In het wielrennen heeft Jordi Meus de slotetappe in de vierdaagse van Duikerke gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor zijn ploegmakker Danny van Poppel en de Belg Gianluca Polvliet. De eindoverwinning in de vierdaagse van Duikerke was voor de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En dan op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros is Sisu Berchs in de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Berchs verloor in 3 sets van de Tsjechische speler Mahac. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.
20: Update jezelf.
21: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
22: Hangen op zondag.
23: Robbe van Dijk.
24: Meteorologisch gezien is het nog geen zomer, maar wij trotse levensgenieters hebben daar anders over beslist. De zomer is begonnen en dat vindt de playlist ook. Welkom.
25: Je luistert naar Studio Brussel.
26: Life is music.

0: Boys in the Betterland, Fontaine's DC. Hier komt onze hotshot. Het is een nummer van Young Lean en Generation met een ongelooflijke videoclip, opgenomen in ons land zelfs. Als je de clip kent, kan je hem nu mentaal afspelen in je hoofd. En onderzoek je maar eens op, ga je geen spijt van hebben. Dit is Storm 2.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Generation and Young Lean. Storm 2.

The times, they are a-changing. Vandaag is de verjaardag van Bob Dylan, de man die van folk popmuziek maakte en er uiteindelijk helemaal zijn eigen ding mee deed in de jaren 60. Terug naar 2026 nu, met muziek die binnen 60 jaar sowieso ook tijdloos is. Muziek van jungle. Er zal nooit genoeg jungle zijn op deze wereld. Dit is Carry On.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Bij VAR krijgt je merk meer aandacht.
2: Meer merk?
1: En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR. Bereik meer.
3: Studio Brussel live.

0: Goh, ik ben hier bezig met mijn...
1: Uw mobiliteitsbudget?
0: Ja.
1: Laten we samen eens kijken.
2: Jeliant is contactpersoon, maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen. Van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo-koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu één schaaltje van 130 gram kopen plus één gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1+1 gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat.

The Drums, Let's Go Surfing. Geen grote festivals voor Vrouwke dit jaar, maar in 2027 zal dat wel anders zijn, denk ik. Want ze kondigde zo net haar nieuwste album aan, Kijk naar mij heet het. En het komt er in oktober. Dit is de nieuwste single, Jaar na Jaar.

0: Balthazar met Losers. 10 jaar geleden kwam het album Teens of Denial uit van Car Seat Headrest, een van de grote indie releases van dat moment. En om dat te vieren hebben ze het album integraal opnieuw opgenomen. Dit is de nieuwe versie van Drunk Driver's Killer Whales.
1: In the boxes.

waarschijnlijk het motto van vele mensen op Extreme Outdoor vandaag. No Broke Boys. Vanaf 18 uur zenden we live uit vandaar. Dat kan je volgen op de radio of via VRT Max. Kan ook. Dan kan je alle shiny happy people daar zien. Dit is R.E.M.

Het thema van onze mooie warmste week is bekendgemaakt. Een warme thuis, want dat is helaas nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dus dat is waar we in december met alle liefde voor gaan vlammen. En er zijn maar weinig nummers die dat thema zo belichamen als deze van Michael Kiwanuka, Home Again.

Ray en Hans Zimmer met Click Clack Symphony. Harry Styles is op wereldtour en als je gaat kijken in Amsterdam krijg je er ook nog eens een voorprogramma van wereldniveau bij. Want Robin is de opwarmer voor Harry, dat kan ook niet iedereen zeggen. Dit is Talk To Me

0: en Paul Kalkbrenner. En ook Moby, The XX, Royal Otis, The War on Drugs en 21 Pilots. Tickets en info, rockwerchter.be. Samen met
1: Studio Brussel,
0: de festivalzender.
2: Veel mensen in Vlaanderen en Brussel hebben geen veilige of warme thuis. Denk maar aan een kleuter die wacht op een pleeggezin.
3: Een vrouw die vlucht voor het geweld in haar relatie.
4: Of een oudere buurman die niet langer alleen kan wonen.
2: Daarom gaan we dit jaar samen vlammen voor een warme thuis voor iedereen.
3: Registreer nu jouw project op dewarmsteweek.be.
2: De warmste week. Dit najaar bij VRT. Met de warme steun van KBC.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Dit is Studio Brussel.
9: Studio Brussel.
10: Goedenavond, het is 6 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Met Toon Janssens. In Mechelen is een dertiger gered uit het water. In de recreatiedomein De Nekker is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Door het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. De politie vertelt wat er gebeurd is.
12: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bijstand gekregen. En dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
10: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Wat er precies met hem gebeurd is in het water, wordt nog onderzocht. Meer en meer gemeenten willen de waarde van de huizen op hun grondgebieden herberekenen. Huizen die werden gerenoveerd of uitgebreid zijn meer waard en krijgen een hoger kadastraal inkomen. Dat levert de gemeente extra inkomsten op via de belastingen. Fiscaal expert Michel Maus begrijpt de gemeentebesturen. Eigenlijk moet de federale regering de kadastrale inkomens in het hele land vernieuwen, maar dat ligt erg moeilijk, zegt hij.
13: De officiële reden is dat het een veel te omslachtige oefening is, maar de officieuze reden is eigenlijk dat de minister van Financiën die een dergelijke opdracht beveelt aan zijn administratie, ja, natuurlijk, dat zal tot gevolg hebben dat elk onroerend goed in waarde zal stijgen wat het kadastraal inkomen betreft, waardoor er meer belastingen verschuldigd zouden zijn. En dat blijkt politiek een moeilijk verhaal te zijn.
10: Bij een steekpartij in het centrum van Brussel is afgelopen nacht een man zwaar gewond geraakt. Een agent vond het slachtoffer bij de ingang van het politiecommissariaat aan de Kolenmarkt. Vermoedelijk vond de steekpartij verderop in de straat plaats. Er is wel een verdachte aangehouden. Bij het Great Barrier Reef in Australië, het grootste koraalrif ter wereld, is een man aangevallen door een haai en later overleden. De man was er met vrienden aan het speervissen toen de haai hem verwondde aan het hoofd. Hij kon nog aan land gebracht worden, maar overleed op weg naar het ziekenhuis. Het was al het tweede dodelijke haaienaanval of ongeval in Australië in amper 2 weken tijd. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Lavik de Versnes de 15e rit gewonnen. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. En dan nog het weer. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maximumtemperaturen tot 27 graden aan zee en 30 graden in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer.
0: Studio Brussel.
9: De festivalzender.
0: Live op Extrema Outdoor.
9: Amber Broos.
14: De laatste dag van Extrema Outdoor is hier volop aan de gang en jij moet daar niets van missen. Want wij zijn daar hier live uit tot 12 uur.

0: Clapton, de man bekend om zijn gouden masker, gaat vanavond een van de podia afsluiten hier op Extreme Outdoor.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Live op Extreme Outdoor. Amber Broos.
0: You blink twice en plots is het al de laatste dag van Extreme Outdoor. Het is sowieso al een topeditie geweest met topweer. En natuurlijk ook weer een massa aan topartiesten. Met vandaag nog op de line-up Len Faki, Kevin de Vries, Sonny Fodera, Clapton die je ook net hoorde, Helena Lauwaerts, Bigassi en Interplanetary Criminal. En jij moet daar thuis natuurlijk helemaal niets van missen, want we zijn het gewoon nog allemaal live uit vanop het festivalterrein hier in Houthaal-Helchteren. Zometeen krijgen we bezoek van Helena Lauwaerts, die hier later deze avond een back-to-back speelt op de Modulair Stage. Maar eerst is hier Malu G.

favorite.

0: ja, geflipte plaats. Sports van Bad Boombox. Hij was hier gisteren nog in de studio samen met Anita voor hun back-to-back te bespreken. En vandaag op diezelfde stage gaat er nog zo'n zette back-to-back gebeuren tussen Helena Lauwaerts en Club Angel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
2: Amber Broos.
0: Dag Helena Lauwaerts.
3: Hallo Amber.
0: Zeg Helena, leef je nog een beetje? Want je bent net terug van Intercel Colombia, toch?
3: Ja, nee, ik ben eigenlijk echt sleep deprived. Ik heb echt niet veel slaap.
0: Ja, kijk, qua weer is het toch een klein beetje hetzelfde misschien, dus toch niet te veel.
3: Nee, het is hier veel beter.
0: Echt?
3: Daar aan het regenen en bewolkt.
0: Ah, kijk, voilà, je moet in België zijn, hè, voor ja, de festivals. Dat. Zeg, ja, net terug van Intercel Colombia, maar ook net terug van uw Awakenings-debuut, hè?
3: Ja, Awakenings Up Close, ja, was heel nice. Echt een cozy stage. Ik heb volledig mijn ding kunnen doen. En het is volledig opgenomen voor op YouTube, dus je gaat het opnieuw kunnen kijken.
0: Ah, kijk eens aan, Helena komt met cadeautjes. Dus voor de fans of als je straks luistert naar de set, want we gaan je set natuurlijk live uitzenden, Helena, dan kan je altijd gaan kijken naar die set ook nog van Awakenings. Ja, Helena, straks ga je dus een...
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, Marty's WK.
6: Score nu de JBL Sense Lite draadloze oortjes voor maar 77 euro.

0: ook allemaal vrienden.
1: Dat is de gang, de gang. Ja. Ook samen met Pegassi straks.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Voilà, kijk.
0: Ja, ik zat samen met hem op de vlucht, dus ja.
1: Ja, die komt ook van Intercell, ja, ja. Dus het is allemaal sleep deprived.
0: Nee, hij heeft al kunnen slapen. Ik heb niet kunnen slapen.
1: Heftig, man, heftig. Ja, ik wou zeggen, wat ga je allemaal spelen straks? Maar ik kan misschien toch al een gokje wagen, want je hebt echt een zotte remix gemaakt samen met Mirage van All Good Things van Nelly Furtado.
0: Ja, dat gaat 5 juni uitkomen op SoundCloud, gewoon als free download. En het idee daarachter is eigenlijk, ja, ik en Mirage hebben elkaar leren kennen door muziek. Hij had een liedje doorgestuurd naar mij en heb ik dat gedraaid op Paradise. En hij was er dan met al zijn vrienden. En dan, ja, zo zijn wij vrienden geworden en hebben we wilden een lied samen maken. En het idee was eigenlijk gewoon om een cheeky closer te hebben. Want ja, de lyrics zijn, why do all good things come to an end? Het is wel nog zo cheeky leuk om mee te eindigen.
1: Maar ja, superleuk. Dus eigenlijk, daarom door de lyrics eigenlijk heb je gekozen, ja, voor Nelly.
0: En ook, ik vind dat wel gewoon echt een schijf. Dat blijft gewoon goed.
1: Ja, ik vind het ook. Ik vind het ook echt een grave edit. We gaan die hier zo meteen knallen, want ik heb die speciaal van jou gekregen, Helena. Dank je wel. Is er een reden waarom je die gratis op SoundCloud gaat zetten?
0: Ja, dat is eigenlijk omdat dat zo moeilijk is om dat te clearen voor dat officieel te releasen. En ja, gewoon, het is gewoon een leuke edit voor de mensen. We gaan er niet zo'n zot big deal van maken. Het is gewoon iets van ons voor de for the people.
1: For the people, ja, dat is een goeie. Mooi, Helena. Zeg, ik wens u super veel succes straks met die back-to-back. We gaan het hier live uitzenden, dus zeker blijven hangen als je dat wilt horen. En we gaan hier ondertussen al luisteren naar die remix van Helena Lauwaert en Mirage. All Good Things.
2: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
2: Live op Extrema Outdoor.

0: Mark My Words, Helena Lauwaard. Met haar edit van Nelly Furtado. Straks staat hier op het podium, hier op Extrema Outdoor. En gaan we die set ook live uitzenden. Dus zeker blijven hangen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.

0: Pa en Clooney heb ik de voorbije dagen heel veel gehoord in de sets hier op Extrema. Zeker eentje die je deze zomer nog vaak gaat horen, want wat een summer anthem zeg.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: Yes, we gaan nu eens live inpikken in de set van Max Styler, DJ uit het zonnige Californië. Dus die gaat zich hier vandaag goed thuis voelen bij de warme temperaturen. Hij was nog maar 18 toen hij doorbrak en tuurt nu de hele wereld over. We gaan eens luisteren, hè. Kijk, de perfecte barbecue vibes. Pak zeker even een lekker drankje bij de hand. Het is zondagavond. Morgen is het voor lof. So enjoy deze Max Styler.

0: Live op Extrema Outdoor.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.

Want als je net intuned, welkom hier op Extrema Outdoor. We zenden hier nog een hele dag live uit tot 12 uur 's nachts, zodat jij helemaal niets moet missen van die laatste festivaldag. Ja, net luisterde je naar Max Styler en we zijn nu vlot overgegaan naar Dyson, Italiaanse DJ en producer. Perfecte vibe voor het warme weer, al zeg ik het zelf. Laat zeker even weten waar jij mee aan het volgen bent en wat jouw plannen zijn voor deze zonnige avond. Morgen is voor veel mensen een vrijdag, dus misschien heb je zotte plannen. Dus laat het gerust even weten in de Studio Brussel app.

0: Zometeen krijg je nog meer live hiervan op Extrema Outdoor. Later deze avond gaan we nog kijken naar de set van Pegassi. Maar straks krijg je eerst nog meer Dyson van mij.
1: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
2: Wow, die werken echt super hard.
1: Ja, dat is de bouw, hè?
2: Maar gaan die daar zelf wonen?
1: Nee.
2: En gaan die daar ook niet werken?
1: Nee.
2: Waarom doen die dan zo als hun best?
1: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
2: Ook als het voor iemand anders is.
1: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
3: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Studio Brussel.

0: In de Sam remix. Ja, Sam speelde gisteren namiddag hier op Extrema een set van 3 uur lang samen met Ajna. Ja, gelukkig was dat in de schaduw tussen de bomen. Eigenlijk de perfecte setting voor hun sets, hè.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: En we gaan nog eens even terugkijken naar die live set van Dyson. Die was daar net al bezig. Het was super fijn. Goede, warme vibes voor deze zondagavond. Het is een Italiaanse DJ en producer. En hij brengt een klein stukje Italië mee naar Houthaal-Helchteren. En we gaan eens kijken hoe dat klinkt. Ondertussen zijn hier ook heel veel leuke berichtjes in de Studio Brussel-app. Tim uit Zelst, die heeft een hele dag buiten gewerkt en is nu klaar om te genieten van die goede beats. Dus Tim, hier komt hij. Dit is Dyson, die nu live bezig is vanop Extrema Outdoor. En je kan genieten nog tot 12 uur deze avond. So enjoy!

remind yourself. It really helped me understand. But before

Een In de Studio Brussel app die helemaal aan het meegenieten is vanuit New York. En hij zegt, ja, het is hier super koud. Het is al 2 dagen keihard aan het regenen. En wij maken stoofvlees met frietjes. Ja, Maarten, dat is toch wel een slightly different vibe dan hier in Houthale Helchteren, waar het zonnetje al 3 dagen lekker schijnt. Ja, Oost-West thuis best, hè, misschien, Maarten. Gelukkig moet je helemaal niets missen daar in New York van de goede zomerse vibes. Want tot 12 uur deze avond blijven we live uitzenden met de beste DJ-sets hier op Extrema. Ondertussen stuurt Leven... Nee, Steven stuurt hier. Live aan het meevolgen via VRT Max en ondertussen aan het genieten van het zalige weer. Zalig, Steven. Heel België, gewoon united hier in Houthale Helchteren met de goede vibes van Dyson.

0: in te zetten. Het is toch maar het begin van een zalige nacht hier op Extreme Outdoor. Straks gaan we wel een versnelling hoger gaan met de sets van Helena Lauwaert, back-to-back met Club Angel en natuurlijk ook met Pegasi. Maar eerst is het dus nog wat aperoën met Dyson.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extreme Outdoor.

0: Karel stuurt hier in de Studio Brussel app dat hij heerlijk aan het meegenieten is. Terwijl hij de huis aan het isoleren is, ja, een beetje FOMO stuurt hij ook. Je moet helemaal geen FOMO hebben, Karel. Want je kan helemaal alles meevolgen hier via Studio Brussel. Want we zenden live uit van Op Extreme. Er is nog iemand die meeluistert vanuit Amerika. Koen is mee aan het vipen vanuit Michigan. Ja, ik zou zeggen, zeker blijven hangen voor die goede vibes. Want straks krijgen we ook nog bezoek van Pegassi en Frank Rizzardo hier in de studio. En als je dat wilt zien, dan kan dat allemaal via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Superleuk allemaal. Maar dat is allemaal voor na het nieuws, na 7 uur.
1: Wanneer zijn we er geweest in...
2: Na 7 jaar reist Tom Waas opnieuw naar Oekraïne.
1: En ondertussen is er wel wat gebeurd. Hè?
2: Hoe leeft een land al 4 jaar in oorlog?
1: Aan de oppervlakte is het een gewone stad, maar ik voel het zo onderhuid zitten.
2: Een oorlog die een zware tol eist.
3: So you lost your limbs.
4: Ja.
2: En die een hele generatie tekent.
5: Every flag represents a fallen soldier.
1: Een dolle van vlaggen en soldaten en...
2: Goh. Reizen Waas, terug naar Oekraïne. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
6: Dit is Studio Brussel.
7: Studio Brussel.
6: Life is music.
7: Studio Brussel.
8: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de recreatiedomein De Nekker in Mechelen is vanmiddag een man bewusteloos uit het water gehaald. Met het mooie weer was het daar op dat moment erg druk. Dirk van de Zande van de politiezone Rivierenland vertelt wat er gebeurd is.
9: Omstreeks 3:30 deze namiddag hebben wij melding gekregen dat er een man, een dertiger, uit het water werd gehaald door de redders van het recreatiepark De Nekker zelf. Zij zijn onmiddellijk met de reanimatie gestart. Zij hebben daar dan later ook de hulpdiensten als bij stand gekregen en dan is later de man in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis onder begeleiding van de politie.
8: Hoe de man er intussen aan toe is, is niet duidelijk. Ook de precieze omstandigheden worden nog onderzocht. Er is nog veel onduidelijkheid over een eventueel tussenakkoord tussen de VS en Iran. De voorbije uren leek zo'n akkoord zeer dichtbij, maar deze namiddag temperde president Trump de verwachtingen opnieuw. Volgens Trump hebben de Verenigde Staten het voordeel van de tijd. De VS en Iran onderhandelen over een soort van intentieverklaring om het staakt het vuren met 60 dagen te verlengen en om de blokkade van de straat van Hormuz geleidelijk op te heffen. Die periode zou ook dienen om de kwestie van het Iraanse atoomprogramma te regelen. Een voorwaarde waar zowel de VS als Israël niet wil van afwijken. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standaard en Charleroi van gisteravond zijn minstens 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu bijgesteld. De politie verwacht trouwens dat de volgende dagen nog meer agenten zich met verwondingen zullen melden. Zowel de voetbalbond als het parket heeft intussen een onderzoek opgestart naar de rellen. En dan nu naar het echte voetbalnieuws, want op dit moment ontvangt de nieuwe landskampioen Club Brugge AA Gent. Gent speelt nog voor een mogelijk Europees ticket. Bij Club Brugge is het de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Tom Boudeweel, is het daar aan een galawedstrijd op Jan Breidel?
10: Ja, je zou het zo kunnen noemen inderdaad. Het is genieten in de zon, vol stadion. En Club Brugge ook net 1-0 voorgekomen. De 5e goal in deze play-offs van Carlos Forbes. Club Brugge is ook de betere ploeg. Al heel wat kansen gehad. 2 keer het Solis, 2 keer het Rizzoldi. En zeker ook het afscheid van Simon Mignolet net voor de wedstrijd. Dat is er toch eentje om te onthouden. Was zichtbaar ontroerd ook, want zijn hele familie was er. Heel zijn trofeeënkast was leeggeroofd om hier op het terrein te zetten. En inderdaad, Gent kan nog die barrage spelen voor een Europees ticket. Dan moet het even goed doen of even slecht doen als KV Mechelen. Want ze staan met evenveel punten. En dat is nu ook het geval. Want hier dus Club Brugge 1-0 tegen Gent. En in die andere wedstrijd is Sint-Truiden op 1-0 gekomen tegen KV Mechelen. 1-0 dus in die beide partijen. En we spelen bijna een half uur.
8: Dankjewel, Tom. En in de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht, waar niets meer op het spel staat, leidt Union met 2-0. In de wielerronde van Italië heeft de Noor Frederik Laverick Diversnes de 15e etappe gewonnen. Hij bleef vanuit de ontsnapping uit de greep van het peloton en won voor zijn drie Italiaanse medevluchters. De Fransman Paul Magnier won de sprint in het peloton voor de vijfde plaats. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider in het algemeen klassement. We krijgen een rustige nacht en avond. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 27 aan zee, 30 in de rest van Vlaanderen. Dinsdag hetzelfde weer, woensdag zonnige periodes met enkele wolken en iets minder warm, 19 graden aan zee en 26 in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
6: Studio Brussel.
7: De festivalzender.
6: Live op Extrema Outdoor.
7: Amber Broos.
0: De temperatuur begint hier lichtjes te zakken, maar de beest gaan de komende uren alleen nog maar versnellen, dus hou je klaar.

0: zorgen dat er toch wel een kleine aardbeving gaat zijn hier in Houthaal Helgtrui. Goedenavond, Pegassi.
1: Hey, jammer.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Extrema Outdoor. Amber Broos.
0: The man of the people. Dag, Pegassi.
1: Hey, jammer.
0: Zeg, leef jij nog? Want jij komt dus eigenlijk rechtstreeks vanuit Intercel Colombia, toch?
1: Ja, eigenlijk van Baum Festival, maar ik speel op de Intercel Stage. Maar ik leef nog heel goed.
0: Ça va, nog wat kunnen slapen.
1: Ik heb heel veel kunnen slapen op de vlieger.
0: Ja, ik heb ook gezien dat je een hele crew hier mee naartoe hebt genomen. Dus het moet schoon worden.
1: Sinds kort zijn de mogelijkheden daar om met team te travelen. En dat maakt de experience wel echt een stuk nicer.
0: Ja, maar het is u helemaal gegund, echt waar. Want ondertussen speel je dus over heel de wereld. En als je dan eens in België speelt, is dat dan eigenlijk extra bijzonder?
1: Voor mij toch wel, ja. En ik heb het gevoel, als ik zo naar de DM's check in de comments, voor de mensen van België zelf ook wel. Het zijn misschien dit jaar 5 of 6 bookings in België. En dat doet me altijd wel deugd om hier te zijn. Ga ik ook gewoon lekker Vlaams praten.
0: Lekker Vlaams praten, oei. Ja, ik wou juist zeggen, de Belgen, they love you. Want ook in onze Oens Anthemslijst sta jij 4 keer.
1: Ja.
0: Enkel samen met Fred Again en Charlotte Witte. Ja, voelt dat dan als een soort erkenning toch voor jou van je sound ook?
1: Sowieso. Dat was... ik produce al 15 jaar. En om dan zo, ik was in Centerpark toen het de lijst aan het loskomen was. En ik was gewoon denken van, zat ik er dan toch niet in? En dan ineens toch wel op de allerlaatste plaats, snap je? Dus ik was wel heel content om daar tussen te staan.
0: Ja, sowieso. Het is ook helemaal gegund, want je hebt een hele unieke sound ook voor jezelf gecreëerd. Ook zeker met die koebel. Ben je het al beu gehoord ondertussen?
1: Eigenlijk niet. Ik vind, mijn ding... Mijn visie rond muziek is dat muziek moet zijn dat kan blijven duren en dat ik binnen 5 jaar nog altijd graag hoor. En ik ben met mijn eigen muziek nog altijd niet beu.
0: Ja, het zou eigenlijk maar erg zijn eigenlijk. Hè?
1: Het zou kunnen.
0: Ja, dus kunnen we uw OG-tracks verwachten deze avond?
1: Sowieso wel. Alle platen waar een bel in zit, die krijg je wel te horen. En ook nieuwe dingen. Okay. Zoals mijn upcoming plaat Up Close. Die eind deze maand uitkomt.
0: Spannend. Dus unreleased tracks mogen we ook verwachten.
1: Sowieso.
0: Ja, qua vragen, gaan er nog speciaaltjes in zitten? Maar het gaan eigenlijk gewoon vooral platen van jezelf zijn.
1: Veel platen van mijn eigen, veel platen die op Sweet Nothing komen, op mijn label. En dan unreleased platen die er snel gaan aankomen.
0: Spannend. Ik vind het echt leuk. Dus we gaan ook straks natuurlijk een heel deel van uw set uitzenden. Hier live op Studio Brussel. Dus als je dat wilt horen, zeker blijven hangen. En je gaat straks ook nog een klein interview doen hier op Extrema Outdoor. Samen met onze Jeroen de Lodder.
1: Onze maat.
0: Op een bootje. Op een meertje hier.
1: Dat sowieso.
0: Het gaat fijn worden. Ga je straks even blijven plakken hier?
1: Hier?
0: Ja, een beetje gaan raven tussen het volk misschien.
1: Ja, achter een DJ-boot.
0: Het zal zijn.
1: Daar is het veilig.
0: Wat safe van al uw bewonderaars.
1: Ja. Heel foto's trekken, maar weet je, dat hoort er ook bij.
0: Maar dat is fijn, dat is, hè? Dat is het leukste eigenlijk. Maar Pegassi, dan wens ik u mega veel succes. En wij gaan dat hier live uitzenden. Je kan by the way ook live meekijken via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Dus zeker mee blijven volgen. En natuurlijk dat interview samen met Jeroen Lodder gaat er binnenkort ook aankomen. Ook via VRT Max.
1: Check het online.
0: Pegassi, heel veel succes en misschien langs komen. Bye bye.

0: 227K. Straks gaan we live inpikken bij zijn set hier op de modulaire stage hier op Extreme Outdoor.
1: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En heren shorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Bij VAR krijgt je merk
4: meer aandacht.
3: Meer merk. En meer missie. Contacteer ons via var.be. VAR, bereik meer.
5: Studio Brussel, live.

0: Mode Banner, Time to Dance. Super nice dat hij weer aan het releasen is in het afgelopen jaar. Na zo'n lange pauze te hebben genomen. Maar we never can get enough of Paul. Hij komt ook terug naar ons land dit jaar. Maar dan naar Rock Werchter.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: Ja, Rock Werchter is nog heel eventjes wachten, maar no worries, want wij zitten hier nog altijd op Extrema Outdoor live uit te zenden. Nog tot middernacht hoef jij natuurlijk niks te missen van al het moois dat zich hier afspeelt. Ja, op dit moment is onze Oens resident DJ Helena Lauwert een back-to-back set aan het spelen met Club Angel. En we gaan eens luisteren hoe dat klinkt. Ja, verwacht je sowieso aan snelle beats, leuke bouncy en trancy vibes. Hier is Helena Lauwert back-to-back met Club Angel hier op Extreme Outdoor.

Wake up, babe. It's Extrema Outdoor live van op Studio Brussel. Je luistert nu naar de set van Helena Lauwaert live back-to-back met Club Angel. Ze kwam rechtstreeks van Colombia, heeft echt bijna niks geslapen, maar ze staat er toch weer. Zo kennen we haar. En ze is ook weer supergoed bezig. Straks gaan we nog even terugblikken naar Kulsh, die hier gisteravond een van de stages afsloot op Extrema Outdoor. En komt ook Frankie Rizzardo hier live naar de studio. Dus het gaat nog een hele fijne show worden. En hopelijk genieten jullie nu even hard als ik van al die goede beats. Nog tot 12 uur deze avond live vanuit Houthelle Helgtrui. Welkom op Extrema Outdoor.

0: Helena Lauwaard, back-to-back Club Angel hier van op Extrema Outdoor. Straks krijg ik bezoek van Frankie Rizzardo en neem ik je ook terug mee naar de set van Kulsch gisteravond. Dus zeker blijven hangen.
1: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, hè, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

0: Het is een 8 uur durende set in het Olympic Stadium hier in België. En er zijn nog tickets over. Dus als je deze Loco Loco live wilt horen, dan is het daar te doen.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Extrema Outdoor. Amber Broos.
0: Ondertussen neem ik je even mee naar de set van Kulsch. Ja, gisteren was de Duitse DJ een van de headliners hier op Extrema Outdoor. Het was weer een keileuke set. Kwalitatief, maar ook heel veel herkenbare nummers erin. Ja, eigenlijk een perfecte set om die dag 2 hier op Extrema Outdoor mee af te sluiten. Ja, Psycho Killer zat er bijvoorbeeld in die set. Maar Stromae kwam er ook in met Te Quiero. En we gaan er gewoon meteen eens samen van genieten. Hier is Kulsch.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Extrema Outdoor.

Oh.

0: Kulsch sloot gisteren de mainstage af hier op Extrema Outdoor. Een perfecte closing set voor een perfecte festivaldag. Ja, ondertussen heb ik hier nog een hoogtepunt meegenomen, maar dan eentje dat nog moet komen. Frankie Rizzardo.
1: Hey, goedenavond.
2: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Extrema Outdoor. Amber Broos.
0: Ja, inderdaad. Goedenavond al.
3: Goedenavond.
0: Lukt het toch een beetje qua timings? Want jij zat gisteren nog op een helikopter in Engeland. En ja, je zit echt mega veel aan het toeren, hè?
3: Yes, ja, non-stop aan het reizen. Maar superleuk natuurlijk. En blij dat het festivalseizoen echt gaat beginnen.
0: Ja, ik wou juist vragen van... Je bent nog net niet opgepikt geweest met de helikopter door Extrema?
3: Helaas niet.
0: Dat is voor volgend jaar, hè? Moet je mee op de riders?
3: Ik ga het doorgeven.
0: Ja, super blij dat je weer van de partij bent. Ja, voor veel mensen was jij het toppunt van het festival, hè, vorig jaar.
3: Ah, is dat zo?
0: Ja, wij hebben een WhatsApp-community met Studio Brussel. En daar liepen de berichtjes vol van. Dus
3: superleuk. Dat was superleuk, toch? Lief.
0: Ja, je hebt vorig jaar dan ook je een stage gehost.
3: Yes.
0: Dit jaar is dat niet. Ga je de mainstage spelen?
3: Ja.
0: Vind je het jammer dat je geen stage meer host?
3: Ergens wel. Ik heb jarenlang, eigenlijk een paar jaar lang inderdaad een eigen stage met Flo gehost. Super vette avonden gehad en dagen gehad. Maar nu tijd om een keer een grote stage te doen. Dus de mainstage, en ik ben daar heel enthousiast over. Super gave stage. Ziet er weer top uit dit jaar.
0: Ja, het is super leuk. Ze hebben ook het veel meer... Ja. Hoe moet ik het zeggen, organisch gemaakt met paadjes en alles. En het is ook super goed weer. Dus het festivalterrein staat is niet onder water, dus we hebben chance.
3: Zo, zeker.
0: Ja, kei leuk. Ben je van plan eigenlijk om nog andere dingen te doen met Flo?
3: Ja, zeker. Ik heb net een eigen residency in Pacha gedaan. En we hebben onze eigen avond in Chili gedaan. Dus we gaan veel Zuid-Amerika. En we gaan ook een avond in New York aankondigen. Die is nog niet aangekondigd, maar die komt in augustus.
0: Oeh.
3: Dus mooie plannen.
0: Oké, okay, ja, er was net iemand aan het meeluisteren van New York. Dus binnenkort ticket sale dan.
3: Heel, ja. Opletten.
0: Oh, wat zo spannend. Ja, ik wou zeggen, je bent eigenlijk echt een vriend van het festival hier. Je bent hier al regelmatig geweest ook. Ga je er misschien net iets meer speciaal doen vandaag in je set?
3: Ja, ik probeer natuurlijk elke set weer gewoon goed voor te bereiden. Ik weet dat ik een grotere stage heb dit jaar. Dus ik ga denk ik gewoon iets meer gasten erop doen straks. En heel veel zin om ook mijn nieuwe single te draaien, Shinjuku. Dus we gaan ervoor.
0: Ja, sowieso. Shinjuku is echt insane. Dat is een monsterhit geworden gewoon. Hoe beleef je dat?
3: Ja, heel onwerkelijk. Je maakt een track en dan ga je dat draaien. En mensen vragen erom en dan komt het uit. En dan groeit dat vanzelf tot iets waar ik geen controle meer over heb. En het is superleuk om te zien dat hij goed valt.
0: Ja, super. Dat is ook een soort van erkenning natuurlijk. Want je bent waarschijnlijk al kei lang aan het produceren, toch?
3: Ja, je maakt heel veel tracks. En als er dan eentje goed valt, is dat natuurlijk wel heel tof.
0: Ja, sowieso. Je bent echt mega hard aan het toeren de laatste jaren. En je hebt ook dit jaar op Coachella gestaan.
3: Yes, ja. Even kijken, hoe lang is het geleden? Ja, zo'n maand geleden inderdaad. Coachella gedaan, het festival. Ik werd 3 weken daarvoor gebeld van... Hey, wil je Coachella doen? Want Coachella houdt altijd een paar plekken vrij voor artiesten... Die ze last minute erbij willen doen. Dus daar hebben ze mij voor gevraagd. Het was een insane ervaring.
0: Amai, echt. Dat is gewoon crazy. Ik denk dat dat een groot bucketlist momentje is van veel artiesten.
3: Absoluut.
0: Ja, je gaat dan heel veel doen nog met Flow. Maar zijn er misschien nog andere bucketlist momentjes dat eraan zitten te komen?
3: Ja, ik heb nu 5 eigen avonden gedaan in Ipacha Ibiza. En volgend jaar willen we echt een lange residency doen. Dus dat is het doel voor volgend jaar.
0: Ach, dat is een heel mooi doel. Oké, okay, yes. Ja, kijk. En dit interview even doorsturen naar Pacha. Hè?
3: Ja, ik moet het net doorgeven.
0: Zalig, ja. Wij gaan straks natuurlijk live naar jouw set gaan. Ik ben echt mega enthousiast.
3: Let's go.
0: Ik wens u echt alle plezier toe.
3: Dankjewel.
0: Ik ga het kot waarschijnlijk weer helemaal afbreken hier.
3: We gaan ervoor.
0: En dan gaan wij nu even naar Shinjuku luisteren.
3: Top.
0: Om al wat op te warmen.
3: Dus. All right.
0: Succes. Dankjewel. En tot snel. Hè.
3: Alright, ciao.
2: Live op Extrema Outdoor. Studio Brussel. De festivalzender. Genau.

0: studio en straks ook bij Jeroen de Lodder live op de radio. Wij gaan straks eerst eens luisteren naar hoe Bad Boombox en Anita gisteren klonken, want die stonden hier ook op de modulair stage. En we gaan ook live naar de set van Pegassi gaan. Gaat ongetwijfeld een kleine aardbeving hier veroorzaken in Houthalen Helchteren. En hopelijk ook misschien bij jou in de living van alle dansen op de goede sets hier van Extrema. Maar dat is allemaal voor zometeen.
1: Studio Brussel. Life is music. 8 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Aleide Korte. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond nipt aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder in Vrabel.
2: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
1: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. Bij de rellen na de voetbalwedstrijd tussen Standard en Charleroi van gisteravond zijn uiteindelijk 10 agenten gewond geraakt, van wie 1 ernstig. Oorspronkelijk was er sprake van 4 gewonde agenten, maar dat cijfer is nu dus bijgesteld. De voetbalbond en het parket hebben intussen een onderzoek opgestart naar de rellen daar. En ook vanavond wordt er nog gevoetbald. Kersvers landskampioen Club Brugge ontvangt AA Gent. Bij Club Brugge is het ook de laatste wedstrijd van doelman Simon Mignolet. Gent speelt wel nog voor een mogelijk Europees ticket. Maar Tom Boudewijl, Club Brugge, maakt er blijkbaar een ware gala-wedstrijd van.
3: Ja, een echte kampioenenstijl. Het is ondertussen 4-0 na ruim een uur voetballen. 3-0 bij de rust nadat de doelpunten... Ja, we moesten er toch 20 minuten op wachten op de openingsgoal van Carlos Forbes. Dan heeft Trezoldi 2 keer gescoord en hij heeft er nog eentje bij gedaan meteen na de pauze. Dus een eerste hattrick voor Club Brugge van de Duitser. Ondertussen 19 doelpunten gemaakt in de competitie en de play-offs. Hij is de topschutter. En Gent had wel de eerste goede kans, had op voorsprong kunnen komen. Maar Mignolet dus in zijn galawedstrijd, zijn afscheidswedstrijd, hield AA Gent en Duverne op de 0. Waardoor dan zijn ploegmaat konden gaan scoren. Afscheidswedstrijd dus van Simon Mignolet. Het ziet er goed uit voor hem, voor Club Brugge en ook voor AA Gent. Want ondanks de 4-0 achterstand gaat het die baragewedstrijd misschien wel spelen tegen Racing Genk. Want KV Mechelen, de enige concurrent nog, staat ook 2-0 achter bij Sint-Truiden.
1: Dankjewel Tom. In de Brusselse derby tussen Union en Anderlecht is het op dit moment 5-0 voor Union. Anderlecht speelt met Tina Rood voor Torgen Hazard, die zijn laatste de match voor Anderlecht heeft gespeeld. Op het Grand Slam tennis toernooi van Roland Garros heeft Alexander Blok zich zo net geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur een zware tegenstander voor Bloks. En in de MXGP-klasse van het motocross is Lucas Koenen tweede geëindigd in de Grote Prijs van Frankrijk. De 19-jarige Koenen moest enkel de Nederlander Jeffrey Herlings voor zich laten. Koenen blijft wel leider in de WK-stand. We krijgen een rustige avond en nacht. Minima vannacht tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met maxima tot 30 graden. Dinsdag hetzelfde weer. Meer op 14nieuws.be.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
4: Live op Extrema Outdoor.
5: Amber Broos.
0: Mijn laatste uur hier live op Extrema Outdoor gaat nu in. Straks neemt Jeroen de Lodder het over, maar we gaan eerst nog samen raven.

0: volop in de festivalmodus.
1: Live op Extrema Outdoor.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Want we zenden hier al 3 prachtige dagen uit, live van op Extrema Outdoor. We zijn bezig aan de laatste uren helaas, want het is al de 3e dag hier. Maar we gaan ze laten tellen natuurlijk. En dat doen we eerst door samen terug te gaan naar gisteravond, naar een hele coole closing set. Want toen speelden Bad Boombox en Anita samen een closing set op de Baudelaire Stage. En dat was echt helemaal loco.

Jaguar hier in de mix. De allereerste keer dat ze samen speelden was gisteren in primeur hier op Extrema. Bad Boombox back to back met Anita. En ze kennen hun classics. Straks gaan we nog even terugblikken op de set van Kyle Starkey en Lemmer. Maar we gaan ook vooral nog live overgaan naar Pegassi. Die begint om 8:30. En die draait straks voor Interplanetary Criminal. Dus dat gaat weer goed bounce worden.

0: Bad Boombox, Back to Back, Anita.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Extrema Outdoor.
3: Like Belgium, what's it like? Pommelien? Vrouwtje of Belgium, I think, right?
4: Nice.
0: Je hoorde net even Lammer, die is vorige... Ja, gisteren is hij langs geweest hier in de studio samen met Kyle Starkey. Ja, die waren bezig over hun back-to-back gisteren. Dat was super, super leuk. En ja, Lammer kan je misschien wel kennen voor zijn remix van Ik haat hem voor jou van Steen en Vrouwtje. En toen we dus vroegen of dat hij dat misschien eens van een Belgische artiest wou doen, dan was dat natuurlijk van Pommelien Thijs dat hij het misschien zou willen doen. Is een verrassend antwoord. Ook weer misschien niet omdat Pommelien zo populair is. Maar misschien kunnen we binnenkort wel een remix ervan verwachten. Dit is de set van Kyle Starkey, Back to Back Lammer, gisteren op Extrema Outdoor.

Dansen, dansen en nog eens dansen hier op Extrema Outdoor. Straks vanaf 8:30 kan je de set van Pegassi hier live meevolgen. Ik kwam hier eerst daar straks al langs in de studio en heeft er weer echt keiveel zin in. Hij gaat vanavond ook een pak unreleased tracks spelen en ja, heeft beloofd ook om snel nieuw materiaal uit te brengen. Dus Pegassi-fans die kunnen al beginnen aftellen. Maar eerst blijven we nog even luisteren bij deze back-to-back set van Kyle Starkey en Lemmer. Okay.

0: Kyle Starkey, back-to-back Lemmer. Gisteren nog hier op Extrema Outdoor.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: Nu gaan we live naar de set van iemand waar enorm veel festivalgangers hier op Extrema zitten te wachten. Niemand minder dan de Belgische P. Gassi. Hij is deze nacht teruggevlogen van Colombia en is nu net hier aan zijn set begonnen op Extrema Outdoor. We gaan sowieso zijn hits terug horen en heel veel track ID's. Hier komt hij.

Reggie stuurt hier in de Studio Brussel app. Hoe goed was Pegassi eigenlijk op Awakenings Up Close? Ja, Pegassi heeft daar net vorige week ook een set geknald. Maar hij staat nu te spelen hier in Houthalen Helchteren op Extrema. En jij moet daar natuurlijk niets van missen, want wij zenden het gewoon allemaal live uit vanop het festivalterrein. Ja, en veel dichter ga je niet geraken bij de bron, want ja, we staan gewoon recht voor de stage waar Pegassi nu bezig is. Ik zie hem letterlijk live mixen recht voor me. Dus ja, het is gewoon rechtstreeks van de bron, vanuit Houthalen Helchteren, live op Extrema Outdoor, Pegassi.

Wat een zalige set van Pegassi om je avond mee op te spicen. Je luistert nu live naar zijn mixing skills hier van op Extreme Outdoor. We hebben hier live uitgezonden vanuit Houthalen Helgtra. En we hebben je het beste van de hele line-up proberen voorschotelen. Zodat jij gewoon kon meevolgen vanop de eerste rij. En nu is dat dus ook niet anders. Ondertussen stuurt hier Stefanus uit Genk. Zo blij dat Pegassi hier is op de radio. Zo ontzettend goed. Ja, geniet ervan, Stefanus. Dat gaan wij ook hier doen in de studio. We gaan Pegassi nog live uitzenden tot 9 uur deze avond. En dan na het nieuws gaat deel 2 er komen. Dan gaat Jeroen de Lodder het tweede deel van Pegassi uitzenden. Dus je moet helemaal niets missen. Geniet ervan. Dit is Pegassi live van op Extreme Outdoor hier in Houthalen-Helgteren.

Het Belgisch jonggeweld Pegassi hier live van op Extreme. Hij is hier net zijn eigen plaat Spectral Bells aan het inmixen. Dus het wordt echt een set vol met originals. Straks is het nog aan Jeroen de Lodder en hij gaat je live meenemen naar het tweede deel van de set van Pegassi. En ook naar de set van Frankie Rizzardo, die hier daarnet in de studio stond. Hij speelt voor de allereerste keer de mainstage, dus dat gaat ongetwijfeld huge worden. Maar eerst, nog tot zeker tot het nieuws, verder blijven genieten met Pegassi. En na het nieuws gaan we terug naar Pegassi, dus dubbel fun.

0: Legacy live in de mix hier van op Extrema Outdoor. Straks na 9 uur is het de beurt aan Jeroen. Hij gaat nog doorgaan tot middernacht hier op Extrema met nog heel veel live muziek van onder andere deze Pegassi, Frankie Rizzardo, Kevin De Vries en Interplanetary Criminal. Dus heel veel plezier.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel. Life is music.
1: Life is music.
2: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht, vooral op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval eerder op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. In Torhout in West-Vlaanderen zijn 3 spoorlopers gisteravond aan een drama ontsnapt. De 3 liepen daar in de buurt van een overweg vlak naast de sporen toen er achter hen een trein kwam aangereden. Thomas Baken van spoorwegbeheerder Infrabel.
4: Er waren 3 personen die naast de sporen aan het lopen waren en 1 daarvan liep erg dicht tegen de sporen en de treinbestuurder deed nog een noodremming, maar kon helaas een aanrijding niet vermijden. Gelukkig is die persoon niet levensgevaarlijk gewond geraakt en is die dan voor verdere verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Maar ja, het spreekt voor zich. Daarnaast de spoor lopen, dat is ten eerste al zeer gevaarlijk en het is ook verboden.
3: De 2 spoorlopers die ongedeerd bleven, werden door de politie meegenomen voor verhoor. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Tom Boudewijn, het werd dus een echte galawedstrijd.
5: Ja, dat klopt. Alles was ook aanwezig. Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aak en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden. Dus toch een dubbel gevoel bij de Buffalo's hier in een feestvierend Jan Breidel.
3: Dankjewel Tom. En Union heeft de Brusselse derby van Anderlecht nog gewonnen met 5-1. Thorgan Hazard kreeg in zijn laatste wedstrijd voor Anderlecht een rode kaart. Er stond in die wedstrijd niets meer op het spel. Union eindigt de competitie als 3e, Anderlecht als 4e. In het hockey is Gantoise de nieuwe landskampioen bij de vrouwen. Het versloeg Dragons in de playofffinale. Voor Gantoise is het de 7e landstitel in de geschiedenis. Later vanavond kennen we ook de kampioen bij de mannen. Daar gaat de finale tussen Braxgata en Wattux. En de Zuid-Afrikaan Richard Sterney heeft in Schilde de Soudal Open Golf gewonnen. Dat is het grootste golftoernooi in ons land. De beste landgenoot was Anthony de Schutter op plaats 41. Nicola Koolsaerts nam er voor eigen volk daar in Schilde afscheid van de golfsport. Rustig en helder vanavond en vannacht, rond 16 graden. Ideaal terrasjesweer dus nog. Morgen opnieuw veel zon met temperaturen tot 27 graden aan zee en 30 in de rest van België. Meer op vrtnieuws.be.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Extrema Outdoor.
1: Jeroen de Lodder.
6: Welkom bij de laatste 3 uren van Extrema 2026. Je hoort live sets van Pegassi, van Interplanetary Criminal en Kevin De Vries.
2: Je luistert naar
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: zal een stevige zondagavond radio worden, want we zitten live op Extreme Outdoor. Dat wil zeggen veel house, veel trance, veel beats. Techno, deep house, tech house, afro house, noem het allemaal maar op. Melodic house, melodic techno, het is er allemaal hier op Extreme Outdoor. Je hoort de Interplanetary Criminal. Hij sluit vanavond het podium af waar nu Pegassi aan het spelen is. Maar de closing set straks is voor deze Interplanetary Criminal. Je hoort Slow Burner.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live. Op Extreme Outdoor.
2: Jeroen de Lodder.
0: Het is dag 3. De grote finale gaan we nu in tot 1 uur vannacht hier in Houthalle Helchteren. Maar het is toch ook al een goed moment om even terug te kijken op deze editie. En dat doe ik met Oegur Akous, een van de organisatoren van het festival. Dag Oegur.
3: Dag Jeroen.
0: Met meer stem dan ooit.
3: Ja, ik doe het elk jaar beter. Hè?
0: Elk jaar heb je meer stem op dag 3 van jouw festival. En eindelijk, Oegur, is nog eens potverdikke goed weer, warm weer, heet weer geweest bij jullie.
3: Oh, ik heb hier zo hard naar uitgekeken, Jeroen. En jij kent de locatie, denk onderhand even goed als ik. Deze locatie komt pas echt tot zijn recht als de zon schijnt. En dat zie je van dit weekend aan alles gewoon.
0: Het is fenomenaal. Het is ook fijn dat jullie dat meer hebben in het midden. Mensen mogen daar ook op sommige plaatsen in. Jullie hebben er ook redders staan.
3: Ja.
0: Heel fijn dat je kan afkoelen, pootje baden. Terrein is ook vernieuwd, nieuwe wegen aangelegd. En ook heel wat podia hebben een andere oriëntatie gekregen, toch?
3: Ja, we hebben sommige podia kunnen draaien. Nu omdat het terrein opnieuw is heraanlegd. En het was voor ons ook spannend van hey, hoe gaat dat zijn? Gaan mensen dat vreemd vinden? Want ja, als je hier al 15 jaar komt en alles in één keer verandert. Maar ik heb heel veel positieve reacties gehad. Ook van jou, by the way.
0: Dus. Zeker. Ik vind het echt een stap voorwaarts. Waar ik veel goede reacties op heb gehoord, Oegur. Ook een beslissing van jullie. Het is niet met bonnetjes, het is niet met pearls. Het is met de bankkaart en de telefoon te betalen.
3: Ja, ik heb daar echt al jaren ben ik dat intern aan het zien. Van, hoe kunnen we dat nu oplossen? Want ik vind het gewoon niet eerlijk als mensen met jetons thuiskomen die ze niet hebben uitgegeven. Of iets op hun bandje hebben staan. Als dat 15 euro is, gaan mensen ook denken, ik ga dat niet terugvragen. Want dat is een hele grote gromslomp. En nu hebben we het gewoon opgelost. Het betaalt gewoon zoals overal.
0: Het siert, ja, maar op een manier snijden jullie financieel misschien wel in jullie eigen vel. Want iedereen die met 10 euro bonnetjes in een zak thuiskomt, is wel 10 euro in jouw zak.
3: Ja, maar eerlijk gezegd, dat boeit mij echt niet. Ik wil gewoon eerlijk zijn naar de bezoekers toe. Ze betalen al heel veel om hier te komen.
0: Mm-hmm.
3: Het is niet goedkoop om een festival te gaan tegenwoordig, maar het minste wat we kunnen doen is dat we een fair betalingssysteem hebben.
0: Oegur Akous, jij en jouw team organiseren Extreme Outdoor. Jullie doen dat voor een publiek van kenners. Artiesten zijn vaak trendsetters. Hoe kijk jij naar de muzikale mix van het festival dit jaar? Zijn er tendensen, genres, subgenres die het beter doen dan verwacht? Misschien sommige dingen die minder populair zijn dan vermoed?
3: Als je wil kijken naar wat meer populair is. We zijn een aantal jaar geleden, ik weet niet meer uit mijn hoofd wanneer, maar met de New Trends begonnen, waar Pegassi vandaag staat. Ja, dat was ook, ik had nooit gedacht dat dat zo groot ging worden. En nu, veruit, de meest populaire stage staat om, als wij 12 uur opgaan, 12:30 staat het al vol.
0: Echt gek, hè?
3: Bizar. Ja. Ongelooflijk.
0: Van begin tot einde, heel dedicated community.
3: Ja. Ja, maar ik ben ook wel blij dat we nog altijd voor de mensen die al 16 jaar naar Extreme komen, ook dat zij ook aan hun trekken komen. Op District 4.
0: Zeker, die DNA-sound van het festival zit.
3: D7 met Lenfaki, San Paganini, staat ook heel erg vol. Dus ik denk dat Extreme wel een festival is waar voor iedereen wat is. Hè.
0: Zeker en vast in een grote range van leeftijd, van jong tot minder jong en well-seasoned ravers. Ik liep rond, ik zag een basje met een QR-code om nu al een ticket te kopen voor de editie van volgend jaar en een heel goedkoop tarief.
3: Ja, we gaan 50 euro korting geven op de weekend en de combi-tickets. Ik vond dat gewoon een leuke actie. 50 euro klinkt ook heel mooi.
0: Ja?
3: Ik zou zeggen, dinsdag, wees erbij. Als je 50 euro besparen, koop je weekend of je combi-ticket. En
0: morgen feestdag en dan dinsdag zijn de banken weer open en kunnen we online betalen.
3: Ja, voilà.
0: En dan kunnen we ons ticket kopen voor Extreme volgend jaar. Wanneer is het volgend jaar?
3: Een week vroeger. Dus de tweede weekend van mei.
0: De tweede weekend, is dat dan ook nog Pinksteren Hemelvaart?
3: Ja, is altijd.
0: Ja, voilà. We onthouden gewoon Pinksteren is Extreme. Oegur, straks zenden we nog een stuk uit van die Pegassi waar jij het er net over hebt. Die vaandeldrager van de nieuwe trance. Belgische klasbak natuurlijk. En ook even kijken, we moeten naar Frankie Rizzardo. Die speelt op District 5. Dat is de
3: Kom maar net vandaan.
0: Wel, dat is de eerste keer dat hij op het grootste podium mag spelen hier.
3: Ongelooflijk. Ik werd daar best emotioneel van. Die jongen speelt al, denk langer dan 10 jaar hier. Helemaal onderaan begonnen. En hij is nu echt gigantisch groot aan het worden. En ik ben daar zo blij voor hem. En hij staat vandaag op de mainstage. En ik kan je vertellen, Het ging echt heel erg los.
0: En we gaan er nu naar luisteren. Dankjewel, Oegur Akkoes, organisatie van Extreme Outdoor.
3: Dankjewel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Extreme Outdoor.
0: En ik neem je mee naar die Nederlandse house legend. Zijn naam is Frankie Rizzardo. Hij is groter dan ooit. Hij speelt op Ibiza een paar keer. Maar vandaag is hij hier en nu op Extrema in Houthalen-Helchteren. Frankie Rizzardo live in de mix.

0: Het is zondagavond, het is 21 over 21 en je luistert live naar Frankie Rizzardo hier op Extrema Outdoor. Voor je aan zijn set begon is hij langsgekomen voor een interview en toen hadden we het met hem over zijn hit Shinjuku. En dat is nu wel net de tune die hij aan het teasen is in zijn mix. Dus even horen wat Frankie Rizzardo daarnet zei over zijn Shinjuku.
1: Ja, heel onwerkelijk. Je maakt een track en dan ga je dat draaien en mensen vragen erom en dan komt het uit. En dan groeit dat vanzelf tot iets waar ik geen controle meer over heb. En het is superleuk om te zien dat het goed valt.
0: En hier gaat hij komen. Ik heb hem horen teasen in de mix. Volgens mij komt die Shinjuku van Frankie Rizzardo nu. Het is een meezinger zonder tekst. Een beetje zoals die Fatima Yamaha. Je kan met het melodietje meezingen zonder dat je woorden moet hebben.

Half tien en die tune van Prospa en Clooney die je net hoort hier live in de mix bij Frankie Rizard. Dat is toch een van de tunes van deze editie van Extrema Outdoor 2026. Zometeen gaan we naar Pegassi. Het fenomeen Pegassi. Net terug uit Colombia waar hij heeft gespeeld. Is even thuis gaan slapen, gaan douchen en is dan naar Extrema gekomen. En is nu in de mix. Straks hoor je hem live van aan de plas in Houthalen, Helter Pegassi. Maar eerst nog even housen met Frankie Rizard.

0: Als je houdt van wat je hoort, dan hou je van Frankie Rizzardo, de Nederlandse house DJ die nu live in de mix is op Extrema Outdoor. We zijn op dag 3, de slotdag van het festival. En als je denkt, potverdikke die Frankie Rizzardo, daar kan ik ook een dansje op placeren, dan kan je deze zomer naar Ostend Beach. Dat is 11, 12 juli, het strand van Oostende, het klein strand zoals het ginder heet. Tenminste, het stukje van het strand waar Ostend Beach is. Want Frankie Rizzardo komt ginder spelen.
1: Studio Brussel, de festivalzender. Live op Extrema Outdoor. Jeroen de Lodder.
0: Een van de grootste namen op de affiche vandaag is een Belg. Het is Pegassi. Sam van Bornem, de man die vriend en vijand verraste toen alle luisteraars van Studio Brussel die hebben gestemd voor Oens Anthems. Niet één, niet twee, niet drie, maar vier nummers van Pegassi in die lijst met de 100 beste dance tracks hebben gestemd. En die stond hoog hoor, want op plaats 50 pas kwam hij voor de eerste keer binnen en al de rest stond nog hoger in de hoogste regionen van Oens Anthems. We hebben Pegassi daarnet gevraagd waar hij naar die Oens Anthems heeft geluisterd.
2: Ik was in Centerparks toen het de lijst aan het loskomen was. En ik was gewoon denken van, allee, zag ik er dan toch niet in? En dan ineens toch wel op de allerlaatste plaats, snap je? Dus ik was wel heel content om daar tussen te staan.
0: Ja, als je heel hoog wordt gestemd, dan kom je maar laat voorbij in zo'n lijst. En dan denk je misschien, fuck, ik ga er niet in staan. Maar niks was minder waar. Pegassi is natuurlijk de man die heel veel gebruik maakt van die koebellen in zijn nummers.
2: Eigenlijk niet. Ik vind, mijn ding, mijn visie rond muziek is dat muziek moet zijn dat kan blijven duren. En dat ik binnen 5 jaar nog altijd graag hoor. Okay. En ik ben met mijn eigen muziek nog altijd niet beu.
0: Is zijn eigen muziek nog altijd niet beu? Is zijn eigen koebellen ook nog altijd niet beu? Zouden we dan koebellen horen in de set van Pegassi nu?
2: Alle platen waar een bel in zit, die krijg je wel te horen. En ook nieuwe dingen. Okay. Zoals mijn upcoming plaat, Up Close, die eind deze maand uitkomt.
0: Hoppakee, we gaan nu live naar Pegassi. Hier is ze.
1: Studio Brussel.
3: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: Ik kan het zien, het is een beetje donker aan het worden. De zon gaat onder, Pegassi doet de sunset set. De strobo's, de blauwe lampen, de rookmachines en dus ook de koebellen. Dit is Pegassi, live in de mix.

Een heel goede avond. Het is zondag. En morgen is het feestdag, dus geen De Lodder laid back op de zondagavond radio. Maar wel gas geven, stampen, feesten en dansen live vanuit Houthale Helteren op de slotdag van Extreme Outdoor. Straks hoor je nog Kevin de Vries. Je hoort ook nog een stukje van Cloudy, het hard techno fenomeen. Ook Sonny Fodera gaat voor jou in de mix. En Interplanetary Criminal sluit het podium af waar op dit moment Pegassi bezig is. Even terug naar Pegassi en dan straks de rest van wat ik juist kom te zeggen. Niet ervan.

0: De 227K van Pegassi. We gaan even wat gas terugnemen tot aan het VRT-nieuws van 10. We gaan naar Colin.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
0: Colin is een Nederlandse DJ die wereldwijd speelt ook heel veel in Tulum in Mexico. En Colin speelt vandaag 2 keer op Extrema. Hier en nu. En dan ga je horen. En dan later vanavond gaat hij ook nog een set spelen. Voor iedereen die op de camping is. Voor de camping afterparty van Extrema. Dit is nu live aan het gebeuren in Houthalen Helchteren. Dit is Colin.

We maken met Studio Brussel een lijstje van de meest gedraaide nummers hier op Extrema Outdoor. En die Another Talk to You die je net hoorde in de set van Colin, die is daar zeker bij. Ook Frankie Rizzardo, Shinjuku, ook een tune van Picasso gaat erin zitten. Die vijf meest gespeelde nummers op Extrema, die je lees en zie en hoor je binnenkort op de Instagram van Studio Brussel. En dit is Oscar and the Wolf. In de set van Colin.

0: de onderschatte plaat is dat eigenlijk, hè? Die samenwerking van Maceo Plex samen met Oscar and the Wolf All Night. Ik krijg een mooie foto binnen via de app van Studio Brussel van Christelle. Christelle is in Westende en stuurt een fantastisch mooie foto van de zonsondergang aan de Belgische kust. Hier ook in Limburg gaat de zon onder. Het wordt donker op Extrema Outdoor. We gaan nog 3 uur lang door hier op Extrema. De finale van dag 3 van het Dance Festival. Ook een shout naar Stijn. Stijn die laat weten dat hij luistert tijdens zijn wandeling in de velden van Maltegem. Wat gebeurt er na het 14 is van 10? Dan ga je kunnen luisteren naar, even kijken, Claudie. En, oké, we moeten nu naar het nieuws. Claudie sowieso en Kevin de Vries. Kijk, afgesproken.
1: Zeg, er jij een vast of een variabel contract voor gas en elektriciteit?
2: Maakt dat nog uit met de prijzen van tegenwoordig? Ik ga meespelen met de wekker.
1: Huh? Waarom?
2: Ah wel, als je de wekker raadt, kun je €500 aan elektriciteit en gas voor thuis winnen.
1: Wat? €500 per dag? Gewoon door de wekker te raden?
2: Ja! Luister vanaf maandag naar Eva en Dries, Raad de Wekker en speel elke dag voor €500 aan energiebudget.
3: Wekker uit comfort aan met elektriciteit en gas van Total Energies.
4: Studio Brussel. Studio Brussel. Life is music. Studio Brussel.
5: Het is 10:00, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. Bij de grootschalige Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van afgelopen nacht is ook het kantoor van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt. Dat zegt de directeur van de organisatie. Er vielen geen slachtoffers in het gebouw, maar er is wel schade dus. Ook kantoren van de Duitse omroepen ARD en Deutsche Welle werden geraakt. Bij de aanval op Kiev vielen in totaal 4 doden en ongeveer 100 gewonden. Er werden honderden raketten en drones afgevuurd, daarbij enkele zeer krachtige bommen. Oekraïne vraagt ondertussen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Volgens Moskou was de aanval vannacht een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Daarbij vielen volgens Rusland tientallen doden. Maar Oekraïne ontkent dat het dat bombardement heeft uitgevoerd. Cuba heeft 15.000 ton rijst ontvangen van China. Het is een eerste lading van in totaal 60.000 ton die China heeft beloofd. Cuba is al 67 jaar onderworpen aan een economische blokkade door de Verenigde Staten. En de regering Trump legt Cuba nu al ruim 4 maanden ook een totale olieblokkade op. Collega Anne Bakkaert is in de hoofdstad Havana en legt uit wat die voedseldonatie betekent voor de Cubanen.
6: De Chinese rijst is meer dan welkom in Cuba, want door de sancties van de regering Trump is het voor de Cubaanse regering alsmaar moeilijker om voedsel in te voeren. China is een van hun belangrijkste handelspartners en bondgenoten. De Cubaanse president Díaz-Canel heeft de Chinezen dan ook uitvoerig bedankt, want door de olieblokkade en de zware economische sancties blijven de voedselprijzen hier maar stijgen. Cubanen die van een staatsinkomen moeten leven komen nog amper rond en bovendien zitten ze soms dagenlang zonder elektriciteit. Ook hier in Havana is er nog amper 2 uur stroom per dag. De Verenigde Naties maken zich grote zorgen over een dreigende humanitaire crisis in Cuba.
5: In het voetbal heeft de nieuwe landskampioen Club Brugge de titel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent. Het verslag is van Tom Boudeweel.
7: Goed weer, een sfeervol en uitverkocht stadion. Veel kansen, 5 doelpunten, een overwinning. En dan de kippenvelmomenten bij de applausvervanging van Hans van Aken en Simon Mignolet. Voor Mignolet was het de laatste wedstrijd uit zijn carrière. Trezoldi scoorde 3 keer en is de topschutter van de competitie met 19 doelpunten. Forbes en Tsolis maakten de andere Brugse goals. Assistkoning Christos Tsolis, hij is de grote favoriet om morgen verkozen te worden tot profvoetballer van het jaar. Een afstraffing werd het dus voor Gent, dat komende zondag nog voor een Europees ticket strijdt in een rechtstreeks duel tegen Racing Genk, want ook KV Mechelen verloor, de enige concurrent nog voor de 5e plaats. 3-0 werd het bij Sint-Truiden.
5: Simon Mignolet werd voor zijn laatste wedstrijd uitgebreid gevierd. De emotionele huldiging raakte de doelman diep.
8: Wat er georganiseerd was door de hele blauw en zwarte familie, kan er alleen maar dankjewel voor zeggen. Dus het was een heel erg mooie dag. Het was ook het ideale scenario met de wedstrijd van donderdag, om dan rustig naar die wedstrijd toe te leven. En ik heb ervan genoten, dus ik kan niet meer zeggen dan dat. Het was eventjes moeilijk met de emoties voor de aftrap, maar ik denk dat dat daar ook wel bij hoort. Zeker als je dan je familie daar op het veld ziet staan.
5: Afscheid van een monument. Union heeft de Brusselse derby tenslotte nog gewonnen bij van Anderlecht. 5-1 werd het daar. Thorgan Hazard kreeg in zijn allerlaatste wedstrijd voor Anderlecht nog een rode kaart. En op het Grand Slam tennistoernooi van Roland Garros heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de tweede ronde. Bloks versloeg in Parijs Coleman Wong in 3 sets. In de tweede ronde wacht met het nummer 8 op de wereld Alex de Minaur, een zware tegenstander voor Bloks. Een rustige en heldere nacht krijgen we. Pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland aan zee 22 door een zeebries. Dinsdag hetzelfde weer en dan tot 32 graden. En de rest van de week blijft het zomer. En meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
4: Live op Extrema Outdoor.
2: Jeroen de Lodder.
0: Goedenavond. Zometeen hoor je de garage sounds van Interplanetary Criminal Live. En straks ook nog de set van deze Kevin de Vries.
4: Je luistert naar
2: Studio Brussel.
4: De festivalzender.

0: Tell me your secrets. Dance with me.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extrema Outdoor.
3: En veel liver dan dit wordt het niet. Ik neem je mee naar de man die District 2 nu afsluit. Zijn naam is Interplanetary Criminal, IPC voor de vrienden. Interplanetary Criminal is de man, de producer en de DJ die de UK Garage Sound terug hot en happening aan het maken is. Vorig jaar speelde IPC op Pukkelpop. Over een dikke maand staat hij opnieuw in België op Paradise City. Hij heeft muziek gemaakt met Fred Again en met Eliza Rose. En hier en nu doet hij het gewoon solo met zichzelf en vooral ook met jou, want je bent erbij dankzij je festivalzender hier op Extrema Outdoor. Dit is Live in the Mix, Interplanetary Criminal.

Hits from the Bong, Cypress Hill. Het is uitgekomen in 1993. Het heeft de hip-hop veranderd. Het heeft ook veel gedaan voor de ganja-cultuur. En het zit nu in deze remix bij Interplanetary Criminal. Live op Extreme Outdoor, Hits from the Bong.

Het is 9:15, het is de zondagavond en als je hem nog niet kende, dan leer je hem nu kennen. Zijn naam is Interplanetary Criminal, die zwaait met de vlag van de UK Garage. Genre dat al een tijdje bestaat, maar deze Interplanetary Criminal trekt dat toch een niveautje hoger. Vorig jaar deed hij dat al op Pukkelpop, over een dikke maand speelt hij op Paradise City. En op dit moment sluit hij het podium af hier op Extreme Outdoor. Dat wordt gehost. Die mensen verdienen een shout-out door de mannen en de vrouwen van Modulaire. Het Gentse feestconcept doet het vooral in het Gentse, logisch. Maar is ook overgestoken naar Limburg om hier gisteren en vandaag een podium te hosten. Deden ze onder meer met onze Oens-residenten Helena Lauwaard. Deden ze vanavond ook met Picassi. Deden ze ook met Bad Boombox. En doen ze hier en nu met Interplanetary Criminal. Strak een podium te hosten.

0: Je hoort Interplanetary Criminal live op Extrema Outdoor. En organisator Oegur Akkoes, die was hier een uurtje geleden voor een interviewtje, een beetje terugkijken op deze editie. Zelfs al zijn de laatste uren op dit moment nog bezig. En hij was heel blij met de populariteit van de snelle trends, de nieuwe trends en deze UKG. Maar ook heel trots dat de DNA-sound van het festival, want het is de 16e editie, dat die house, die melodieuze muziek, die melodieuze dansmuziek er ook nog heel hard in zit bij zijn bezoekers. En die ga je nu even horen. We gaan naar Sonny Fodera uit Australië, maar woont in Londen. Heel, heel dicht bij die Defected House Sound. Het, misschien wel het belangrijkste house label aller tijden dat nog steeds bestaat. En dan ga je nu in de mix horen. Dit is Sonny Fodera.
1: De festivalzender.
2: Live op Extrema Outdoor.

Sonny Fodera in de mix hier in Houthalen, Helfteren rond de plas. Dit is Extreme Outdoor 2026. De laatste dag van deze driedaagse. Heel veel filmpjes, interviews en flow goed in vorm kan je al zien op VRT Max en op de Studio Brussel Instagram. En zometeen ook even recappen. Het fenomeen Cloudy stond hier op het Hard Techno Podium, maar speelt gewoon goed wat zij wil eigenlijk. Onder meer ook Schrans, zo noemt het zelf. Daar gaan we straks naar luisteren, naar die Cloudy. Eerst nog even Sonny Fodera.

0: kan horen waarom Sonny Fodera heel populair is op Ibiza. Hè. Dit in Sonic, goede vocal house. Niet slecht voor een Australische DJ die in Londen woont. Je hoorde Sonny Fodera.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live. Op Extrema Outdoor. Jeroen de Lodder.
0: En ken je Claudi? Claudi is een Duitse DJ die hier op het Hard Techno podium staat op Extrema. Ze is langsgekomen voor een interview. En ja, Hard Techno is een beetje van haar sound, maar ze speelt wel meer dan dat. Dit is Claudi.
2: My sound is, like it already said, like it's between Sunshine and Sanda, because I play everything in between. I love music, I love electronic music, so I could never decide just to play Hard Techno or something, whatever. I play like from 240 sound to Hard Techno to Schranz. I love Schranz. I'm gonna play a Schranz set today.
3: Oh my god, yeah. Okay, exciting.
2: Yeah, yeah, yeah. It's like always like a feeling on the day. Today I feel like more like a melancholic kind of vibe, so I'm gonna play some Schranz and it depends on my day actually.
0: We onthouden allemaal Schranz als het gaat over Claudi. En dan ging het in het interview ook even over het, mensen die zo veel filmen en met een gsm bezig zijn op de dansvloer.
2: It doesn't annoy me in person because I'm into my music, I play whatever and I don't see it that much. But I see it afterwards on the videos. Like people are standing on the phones a lot, not dancing in some edges and just filming the drops. And it's totally fine to make some videos. Make some videos on the festival. Oh my god, the stage looks insane. I would also make a video. But it's like for the people who like just are on the phone filming all the time, or like when there's a no phone policy, they're putting off the stickers off. It's not nice. It's nice to go back to the roots, maybe a little bit more like enjoy the music.
0: Enjoy the music, dat gaan we doen. Dit is de DJ die je net zo in dat mooie sappig Duits-Engels hoorde vertellen. Haar naam is Claudi en dit is hoe die Schranz klinkt.
1: Live op Extrema Outdoor. Studio Brussel. De festivalzender.

Dat is hier stevig grief voor een zondagavond op Studio Brussel. Morgen is het feestdag. Kan je even bekomen van al deze beats van Extreme Outdoor. Maar het is hier al niet allemaal zo hard en zo snel hoor op Extreme Outdoor. Zometeen hoor je Kevin de Vries in de mix. Dat zal na het VRT-nieuws van 11 zijn dat je Kevin hoort. Deze flamenco latino gitaren komen van op de USB-stick van Claudie.

0: Rudolf die ziet het nog helemaal zitten op een zondagavond. Iets voor Elvis stuurt. Party time, let's fucking go. Je hoorde de voorbije minuten de mix van de Duitse DJ Claudi. En we gaan in Duitsland blijven. Het is te zeggen, we blijven in Houthalen-Helchteren. Niet zo gek ver van Duitsland eigenlijk. Maar we blijven bij een Duitse DJ. Zijn naam is Kevin de Vries. Je kent hem van Dance With Me. Je kent hem van Metro. En misschien nog wel van wat andere dingen. Na het VRT-nieuws van 11 hoor je Kevin de Vries.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.
1: Studio Brussel. 11 uur, goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn vandaag twee zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Duel in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. De hulpdiensten konden enkel het lichaam van de man nog uit het water halen. Wat er precies is misgegaan is nog niet duidelijk. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Redders en hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar hij is uiteindelijk ook overleden. Bij ons in Mechelen is eerder vandaag een man bewusteloos uit het water gehaald in recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. In Spa, in de provincie Luik, is een vrouw van 69 overleden na een val uit een raam van haar appartement. De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw kon niet meer gered worden. Er is een onderzoek opgestart naar de oorzaak van de ongelukkige val. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een klinkende 5-0 zege tegen AA Gent vanavond. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Voor de match werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn allerlaatste wedstrijd uit zijn carrière. Clubaanvoerder Hans van Aken liet voor die gelegenheid de kapiteinsband aan Mignolet en hij is blij dat zijn doelman een mooi afscheid heeft gekregen.
3: Ik denk gewoon dat alles gewoon perfect samenvalt. Vooral voor de man die hier naast mij staat, Simon. Donderdag kampioen spelen, die tweede ster binnenhalen. Vandaag ook weer 5-0 winnen. Ik denk dat dat voor hem het perfecte scenario was om afscheid te nemen. En we denken dat we heel blij zijn als groep om hem dat te kunnen geven.
1: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Omdat KV Mechelen met 3-0 verloor bij Sint-Truiden, eindigt AA Gent de Champions Playoffs als vijfde. En daardoor speelt het nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europe Playoffs dan weer, om een plek in Europa dus. En vicekampioen Union won opnieuw de Brusselse derby van Anderlecht. Deze keer werd het 5-1 in een duel waar eigenlijk niets meer op het spel stond. Torgan Hazard pakte wel nog rood in zijn afscheidsmatch voor Anderlecht. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België. Het versloeg in de terugwedstrijd van de finale vanavond Brak Schata met 2-3. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis. Bij de vrouwen was de landstitel voor Gantoise na een 1-0 overwinning eerder vanavond tegen Dragon. Voor Gantoise is het dan weer de 5e titel in 6 jaar tijd. Een rustige en heldere nacht, pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Morgen opnieuw veel zon, tot 31 graden in het binnenland en 22 aan zee door een verfrissende zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Studio Brussel.
5: De festivalzender.
4: Live op Extrema Outdoor.
5: Jeroen de Lodder.
0: Het is aan het afkoelen na een heel, heel hete dag hier op Extrema. En dat afkoelen, dat doet deugd bij alle dansers hier in Houthalen-Helchteren. Er is serieus gezweet hier de voorbije dagen rond de plas. We gaan nu live naar Kevin de Vries.

Een heel goede zondagavond. Heel veel beats op Studio Brussel. We zitten in de laatste uren van Extrema Outdoor 2026. Je bent bij Kevin de Vries, die deze zomer ook naar het tweede weekend van Tomorrowland komt in Boom. En verder denk ik niet dat hij deze zomer nog passeert in België. Vandaag Extrema en dan in juli in Boom op Tomorrowland. En dankzij Studio Brussel kan je me hier en nu horen. Straks gaan we ook naar Interplanetary Criminal. Die is bezig aan zijn closing set op een ander podium hier op Extrema. Die Interplanetary Criminal die komt over een goede maand naar Paradise City. En is hier en nu in Houthalen Elchteren. Dat is voor straks, na Kevin de Vries.

0: moment. Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.

0: voorbije kwartier kon je luisteren naar Kevin De Vries live in de mix op Extreme Outdoor. En nu ga ik je meenemen naar Interplanetary Criminal, die is bezig aan zijn closing set.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Extreme Outdoor.
0: Ik heb daar de voorbije minuten horny, horny, horny gehoord. En ik hoorde daarnet ook een stukje Pump Up The Jam. Benieuwd wat hij er nu aan het doordraaien is. We zitten nog...

Studio Brussel klinkt een beetje alsof je naar een underground radiostation in Londen aan het luisteren bent. En dat is op een manier ook een beetje waar de roots van de sound van de DJ die je nu hoort liggen. Zijn naam is Interplanetary Criminal. Hij represent de UKG, de garage sound. En hij is op dit moment het podium van Extrema Outdoor aan het afsluiten. Eén van de podia van Extrema natuurlijk. Op een ander podium is het Kevin De Vries. Op een nog een ander podium is het Claptone. En jij bent bij Interplanetary Criminal. Straks nog een van de namen van de toekomst. Max Styler. Die maakt echt heel goede tunes. Ook hem hoor je mixen hier op Extrema. Max Styler komt eraan.

zijn de laatste minuten die je kan meemaken hier op Studio Brussel van Interplanetary Criminal. Als je houdt van wat je hoort, dan ga je naar Paradise City. Daar komt hij naartoe, geloof ik. En misschien was je er vorig jaar al bij op Pukkelpop. Toen was hij er ook. Interplanetary Criminal, laatste minuten van zijn set. En daarna ga je naar Max Styler. Dat is mijn tip voor de toekomst. Max Styler. Over een minuutje of 3-4.

0: geen gebrek in deze DJ-set van Interplanetary Criminal.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Extrema Outdoor. Jeroen de Lodder.
0: Ik heb net eens gecheckt op mijn eigen DJ-USB-stick. Daar staan 11 nummers op van de genaamde Max Styler. Max Styler is een redelijk nieuwe naam, maar heel veel van wat hij doet vind ik goed. En draai ik in Oens en draai ik in mijn DJ-sets. En hij staat ook op de line-up van Extrema Outdoor vandaag. Je gaat hem nu live in de mix horen. Dit is Max Styler.
1: Live op Extrema Outdoor.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Sacrifice for that dance floor, dance floor, dance floor, I need. Sacrifice for that dance.

Het is 7:00 PM. Nog 7 minuten hoor je de beats live vanuit Houthale-Helteren. Dit zijn de laatste momenten van Extrema Outdoor 2026 en je bent bij Max Styler. Jong talent werd in het begin van het jaar door een belangrijke website getipt als een van de producers van dit jaar. Max Styler is zijn naam, komt ook 2 keer naar Tomorrowland. Beide weekends is hij erbij in Boom. 17 juli, 25 juli, Max Styler.

0: Feel it, feel the bass across the room. Het was niet in een room, het was across the lake. Rond de plas in Houthalen, Helchteren. Hebben we 3 dagen lang festivalradio gemaakt voor jou. Vanop Extrema Outdoor. De laatste beats van deze avond zijn voor Max Styler. Je kan heel veel van Extrema Outdoor herbeleven. Gewoon in de app van VRT Max kan je de uitzendingen herbeluisteren. Dan hoor je heel veel sets van de DJ's. Maar op de Studio Brussel Instagram is er veel. VRT Nieuws was aanwezig. Die hebben ook leuke artikels, leuke video's, interviewtjes gedaan. En eerder vandaag heb ik een lange boottocht gemaakt met Pegassi. Dat wordt een lang, diep interview. Dat zie je dan wel verschijnen op VRT Max en op Studio Brussel socials. Dankjewel om te luisteren. Fijn weekend.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
3: Het is middernacht, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In Nederland zijn zondag 2 zwemmers overleden. De eerste melding kwam uit Well in Nederlands Limburg, vlakbij de Duitse grens. Daar was een jonge Duitse zwemmer in moeilijkheden gekomen in een meer. En ook in een recreatievijver in Oldenzaal in de provincie Overijssel is een zwemmer gestorven. Bij ons in Mechelen was eerder op de dag een man bewusteloos uit het water gehaald in de recreatiedomein De Nekker. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Ook hier is het nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan. En in Frankrijk zijn dan weer 2 zwemmers verdronken in zee, niet ver van de stad Bordeaux in het zuiden. Op 2 verschillende stranden kwamen ze in moeilijkheden nadat ze door de sterke stroming werden meegesleurd. De lokale autoriteiten roepen op om waakzaam te zijn, want sinds vrijdag hebben de hulpdiensten ook meer dan 30 zwemmers gered die door de sterke stroming de Atlantische Oceaan waren ingesleurd. Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is de grootschalige Russische aanval van gisteravond en vannacht op de hoofdstad Kiev. Honderden raketten en drones werden afgevuurd. Uiteindelijk vielen er 4 doden en meer dan 100 gewonden. Rusland gebruikte ook enkele zeer krachtige raketten. Bij de aanval werd ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. Volgens Moskou was het een vergelding voor een Oekraïense aanval op een internaat van een school. Maar die aanval ontkent Oekraïne. Een handgeschreven brief van pater Damiaan uit 1888 is uitgeroepen tot museumstuk van het jaar bij ons. Dat heeft de organisatie Museumpas bekendgemaakt. De voorbije weken konden museumbezoekers hun favoriete museumstuk kiezen uit 130 stukken uit heel het land. 20.000 mensen hebben hun stem uitgebracht en de meeste stemmen gingen dus naar die brief van pater Damiaan. De brief werd nog maar onlangs geschonken aan het Damiaan Museum in Tremelo. Sport. De Italiaan Kimi Antonelli heeft zo net de grote prijs van Canada Formule 1 gewonnen. Het is zijn 4e overwinning op een rij. Antonelli was in zijn Mercedes sneller dan de Brit Lewis Hamilton in de Ferrari en de Nederlander Max Verstappen in de Red Bull. De ploegmaat van Antonelli, George Russell, startte van op de pole positie en domineerde de race, maar viel uiteindelijk nog uit. En daardoor vergroot Kimi Antonelli ook zijn voorsprong in het WK-klassement. In het voetbal heeft Club Brugge de nieuwe landstitel gevierd met een ruime 5-0 zege tegen AA Gent. Trezoldi scoorde 3 keer en kroont zich daarmee ook tot de topschutter van deze competitie met 19 doelpunten. Vooraf werd Simon Mignolet gehuldigd, want de clubdoelman speelde zijn laatste wedstrijd. En dat afscheid komt op het juiste moment, zei Mignolet.
4: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al in mijn zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden fysisch medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
3: Ondanks de 5-0 nederlaag maakt Gent wel nog kans op een Europees ticket. Als 5e in de Champions Playoffs speelt daarvoor nog een extra wedstrijd tegen Racing Genk, de winnaar van de Europa Playoffs. En in het hockey is Waterloo Ducks de kampioen van België na winst tegen Brak Schaten vanavond. De Wat Ducks pakken zo hun 6e titel in de clubgeschiedenis, maar ze hebben er lang op moeten wachten, zegt speler Victor Wenier.
5: Lang gewerkt voor de club. Ik denk dat 12 jaar gewerkt. 5 of 6 finale verloren. En dat was een hele moeilijke wedstrijd. We wisten dat. Maar de meest belangrijke was winnen en kampioen worden. En Bedankt, die meneer boven.
3: Eerder op de avond pakte Gantoise de titel bij de vrouwen. Een rustige en heldere nacht krijgen we pas tegen de ochtend koelere temperaturen van rond de 15 graden. Pinkstermaandag opnieuw veel zon en tot 31 graden in het binnenland, aan zee 22 door een zeebries. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke fermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dat?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
5: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Oekraïnse regering wil dat er een spoedvergadering komt van de VN-veiligheidsraad na de grootschalige Russische drone- en raketaanval vorige nacht. Het Russische leger vuurde toen liever 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev en de omliggende regio. Er werd ook opnieuw een Oreshnik-raket gebruikt, een supersnelle precisieraket is dat, die meer schade veroorzaakt. Bij de aanval vielen in totaal zeker 4 doden en meer dan 100 gewonden. Ook een gebouw van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN werd geraakt, net als de kantoren van de Duitse omroep ARD. In het zuidwesten van Frankrijk zijn de voorbije dag 2 zwemmers verdronken in zee. Ze werden meegesleurd door de stroming. Een andere zwemmer kon worden gered. De reddingsdiensten hebben het voorbije weekend in de regio in totaal al 31 mensen moeten redden die werden verrast door de stroming. Vanwege het zomerse weer was het ook erg druk op de stranden daar. En dat was ook zo in Nederland. Daar zijn de voorbije dag ook 2 mensen overleden nadat ze in de problemen kwamen tijdens het zwemmen. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grote Prijs van Canada gewonnen. Het is voor de Mercedes-rijder al de 4e overwinning op een rij. Antonelli was sneller dan Lewis Hamilton en Max Verstappen. De teamgenoot van Antonelli, George Russell, startte aanvankelijk van op de pole positie en leek de race te gaan winnen, maar viel uiteindelijk uit. Daardoor vergroot Kimi Antonelli zijn voorsprong in het WK-klassement. En in de hoogste klasse van het voetbal is de landstitel van Club Brugge gevierd. Op de laatste speeldag van het seizoen kon de club nog de wedstrijd tegen AA Gent winnen met 5-0. Op die laatste speeldag werd ook Club Brugge doelman Simon Mignolet gehuldigd, want hij speelde de laatste wedstrijd van zijn carrière. Het afscheid komt op het juiste moment, zei hij.
2: Het is niet dat ik de keuze gisteren gemaakt heb. Het is een weloverwogen keuze. Als ik al meer zie hoe de afgelopen laatste weken en maanden vies is, medisch met mijn lichaam, dan weet ik dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Zelfs vandaag was het niet evident om aan aftrap te staan. De laatste paar dagen ben ik zelfs nog door mijn knie gegaan. Dus kijk, het lichaam heeft ook wel gezegd dat het op is.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht met temperaturen rond de 15 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 31 graden dan. Meer op 14nieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: bankafschriften, kredietkaarten.
1: Met Codabox worden je bankafschriften, kredietkaarten en loonboekingen automatisch in je boekhoudsoftware gezet. Codabox.com.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Studio Brussel live.